0: Top.
1: Goed, hè? Mm. Ja. Ik heb er juist ook al gezegd, maar ik ga het herhalen. Ik vind het heel lekker, maar ik heb het zuur.
0: Als er luisteraars zijn die Rennie kunnen brengen naar de kaai. Ja.
1: Nee, ik heb er juist een panto met genomen, maar met een mescalzaar. Wat is dat? Maar, ja.
0: Is te laat.
1: Goed. De volgende rubriek is een rentrubriek. Ik ben boos geworden op iets en ik heb gezegd, ah wel, ik ga mijn platform gebruiken dat ik heb om, dat, om mijn boosheid in de wereld te sturen.
2: Yes.
1: Ja. Ik ga beginnen bij de vraag, herkent je dat je op reis bent, eender waar, en je ziet daar een of andere trekpleister, welke trekpleister dan ook, en dat staat vol met mensen die allemaal dezelfde foto's aan het nemen zijn?
2: Mm-hmm. Ja, horror.
1: Horror?
2: Ja.
1: Op welke manier horror voor u?
2: Ja, zo mieren op een hoop, allemaal naar hetzelfde georiënteerd zijn.
1: Ja.
2: Dan hang ik al snel af.
1: Uh-huh.
2: Langs de andere kant is dat ook wel zo de neiging van mij om op reis te gaan, om dan zo anders te willen doen dan de rest.
1: Ja.
2: Zo, of the beaten path.
1: Ja.
2: Dus dan zit je zo de super deluxe toerist.
1: Hoe bedoelde?
2: Ja, je blijft altijd een toerist, maar je wilt gewoon apart doen.
1: Ja. Je wilt je onderscheiden van al de rest, maar in principe zijn hetzelfde.
2: In principe zit je nog hetzelfde, ja.
1: Maar er is iets in, allemaal een foto maken van hetzelfde, waar dat een kat noemen, hè. Je kunt gewoon googlen en je vindt 1000 betere foto's van die Eiffeltoren als dat je zelf ooit zou kunnen nemen. Dus ik word er wat wild van, zo.
0: ik zie me aan het denken. Ik stond onlangs aan de Sagrada Familia.
1: Ja.
0: En ik had dat gevoel en ik heb daar ter plaatse treinen liggen opzoeken naar Sitges. Omdat ik dacht, ik moet hier weg uit deze stad. Dat is niet tof gewoon.
1: Dat is ook een

0: van gemaakt, zowel van de steden, maar die zullen we subiet doen. Maar laten we beginnen bij de landmarks. Gok een keer, welke landmarks zouden daar kunnen opstaan voor jullie?
1: De piramides.
0: Klopt, ja. De piramide, ik moet hem gaan zoeken, staat Gizeh. De achtste plaats. De piramide van Gizeh stoot aan het aantal foto's dat ervan genomen wordt, stoot elk jaar 205 ton CO2 uit. Nee. Om dat in perspectief te plaatsen, dat zijn 427 enkele vluchten van Brussel naar New York.
1: Ik ben daar nog niet geweest, dus ik mag nu 427 keer...
0: Naar Ginder vliegen. Ja, okay. Exact. Dus dat is op de achtste plaats, de piramide. Mm-hmm. Wat zou er nog op kunnen staan?
2: De Eiffeltoren.
0: Eiffeltoren, klopt. Je doet beter. De vijfde plaats. Met 240 ton CO2. En dat is exact 2 miljoen kilometer autorijden. Met een benzinemotor.
2: Nice.
0: Dus de aarde is 40.000 kilometer. Dus dat is een aantal keer de aarde rond. Wat nog? Als dat de vijfde is, kunnen we nog hoger.
2: Hoe noemt dat plein weer in New York? Dat bekend.
0: Exact. Ja, dat is de eerste plaats.
1: Times Square.
0: Exact.
2: Times Square, dank u.
0: Ja, goed Corinne en goed Terland dat samenwerkt. Deze keer geen prijs, dat er juist moeten gebeuren.
1: Pieken dat uit uw tassenbied.
0: Times Square op New York, de meest gefotografeerde plek ter wereld. Mm. 723 ton CO2. En dat is hetzelfde als 90 Europese mensenlevens voor een heel jaar. Dus alles bij elkaar aan eten en vlees en auto. Alles wat ene mens op één jaar aan voetafdruk heeft.
2: Dat is de moeite.
0: Er zijn veel... Central Park staat op de tweede plaats. Niagara Falls op de derde. De Burj Khalifa op de vierde plaats. Buckingham Palace, Notre Dame, Big Ben, Sydney Opera House, Chinese muur. Sint-Petersbasiliek in Vaticaanstad. Zo onschuldig zijn ze daar niet, in Vaticaanstad. De Taj Mahal, Colosseum. Dan, dat ken ik niet. Jij bent geweest in Barcelona. Het Parcuel.
1: Ah, tuurlijk. Ja.
0: Was dat?
1: Ik ben daar met opzet niet naartoe geweest, omdat ik wist dat niet oké was. Nee, dat is wel heel mooi. Dat is van Güell. Die heeft een park ontworpen. Die heeft daar ook heel veel gebouwen gedaan, die dat je gratis kunt gaan kijken, zonder dat je naar dat park moet gaan kijken.
0: Ja.
1: Maar dat is met heel veel organische vormen en kleuren. En het is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar ik ben er ook niet naartoe gegaan, omdat ik wist dat daar veel te veel volk was en ik wou gewoon tapas eten
0: en hoe vervuilend, drinken. Hoe vervuilend dat park wel niet is.
1: Zeker. Ik kijk wel naar foto's op Google Maps.
0: Exact. Het stoot evenveel CO2 uit als 1.175.000 kilometer met de wagen rijden.
1: Kijk.
0: Dan, als we zouden gaan naar steden. Welke steden in de wereld worden het meest gefotografeerd? En zijn daarom het vervuilendst? Niet te veel nadenken.
2: Denk terug New York.
0: New York staat op de zevende plaats, maar bizar genoeg. Het is omdat er een verschil in... ik vond het ook een bizar ding, maar er is een verschil. Als in de cijfers van New York, de foto's die daar genomen worden, de meeste toeristen zijn Amerikanen zelf. Mm-hmm. En in dit geval worden enkel de buitenlandse toeristen gerekend. Waarschijnlijk staat het hoger dan het effectief staat, maar het is een verschil in metriek.
2: Ja.
0: Maar New York in totaal goed voor 3.264 ton CO2 aan foto's.
1: Tokio.
0: Tokio staat negende plaats.
1: Hmm.
0: Ja, 6.450 vluchten van Brussel naar New York.
2: Ja. Parijs?
0: Parijs op de tweede plaats, ja, absoluut. En op de eerste plaats, bizar genoeg, Bangkok in Thailand.
2: Ja.
0: Lijkt een van de meest bezochte plekken te zijn, toeristische plekken van steden van de wereld.
2: Ja.
0: Voor 45 miljoen kilometer autorijden of 681 mensenlevens in Europa. Allemaal foto's, hè. Foto's die dan nergens voor nodig zijn. Je kunt die opzoeken op je telefoon. Dat is niet nodig dat je daar zelf allemaal die verschillende foto's van neemt. Stop daarmee.
1: Ik krijg wel een flashback naar hoe dat je op een festival ook staat te renten altijd.
0: Ja,
1: stop toch eens met die foto's te nemen en die filmpjes te maken. Allemaal waar je nooit naar kijken.
0: Zet toch gewoon eens daar, luister ernaar, geniet ervan. Mm-hmm. Maar je moet daar geen foto's van hebben. Dat is een...
1: Ik zie je graag boos.
0: Ik heb nog één aantal getallen voor jullie, en dat is heel de wereld. Alle foto's die genomen worden in heel de wereld, wat doen we daarmee? Er zijn ongeveer 8 miljard mensen en 6,5 miljard smartphonebezitters daarvan. We kunnen uitkomen op 2 biljoen, staat hier. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar 2 miljoen miljoen.
2: Mm-hmm.
0: Dus er staan 3, 6, 9, 12 nullen achter. 2 biljoen foto's per jaar worden genomen. met cloudopslag 80% en een uitstoot van 2 gram CO2

0: CO2 per foto in de cloud, komen we uit op 3,2 miljoen ton CO2 op wereldschaal. En om daar één ding van te zeggen, dat is hetzelfde als 35 keer heen en weer rijden met een benzineauto naar de planeet Mars.
1: Oké.
2: Het is duidelijk. Ingrid, we stoppen.
1: Ja.
2: Sorry.
1: Wat is de oplossing, Ingrid?
0: Dat mensen stoppen met foto's nemen die al bestaan. Je mocht alleen maar foto's nemen die nog niet bestaan. Foto's die al wel bestaan, die mogen niet. Ik denk dat dat een regel is die dat...
1: Ja, mooie regel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
2: Als je foto's wilt nemen die nog niet bestaan, moet je ook altijd toestemming vragen eerst.
0: Voilà, dus dat over de monumentale voetafdruk. Laat ons terug naar de vrolijkheid in het leven. Ik ga het woord aan Corinne doorgeven om een inleiding te geven van het volgende stukje muziek.
1: Oké, nu gaat een heel goede plaat komen van Carcara. Dat is een band van Frankrijk. Het zijn drie mannen. Maar wat die heel interessant doen, is een didgeridoo in hun muziek integreren. Niet in ieder liedje. Maar die doen dat op zo'n manier dat het niet cheesy is. Dus die doen dat op een redelijk psychedelische manier.
0: Ja.
1: Het liedje dat we zo meteen gaan beluisteren heet Witch. En in het begin, zo die intro, de eerste 30 seconden, klinkt nog alsof het een intro is van een sprookje.
0: Ah ja, okay.
1: En de stem, dat vind ik wel belangrijk, dat is voor mij een instrument. Dus ik luister niet zo vaak naar de tekst. En deze tekst gaat over een heks, hè, vandaar de titel Witch. Maar neem je gewoon mee in zo hoe het liedje zo vorm krijgt. En de didgeridoo solo en hoe tribunaal dat eigenlijk is. Zoals we daar straks over hadden met dat ritme, die doen dat heel goed. En dan gaan ze terug over zo'n gitaarmuziek.
0: Cool.
1: Heel,
0: okay.
1: Heel mooi.
0: Prima. Hier is...
1: Hier is Carcara met Witch.

0: Okido, op Top. Naar onze volgende rubriek. En de volgende rubriek is de quiz. Daar hebben we een muziekje voor. Zou ik denken.
1: Een ster.
0: Speel het nu. Speel de muziek.
1: Ze is best.
2: Yeah.
0: Hopsakee, we zijn vertrokken. De quiz vandaag is door Ronda haar redactie in elkaar gestoken.
1: Inderdaad.
0: Wat hebben ze gedaan?
1: Ik heb mensen waarop ik steeds kan rekenen en zij hebben mij aangereikt vandaag. Slechterik uit een fictiereeks of seksspeeltje.
0: Prima. Oké. Okay. Corine mag beginnen.
3: Wat waren de thema's? Slechterik?
1: Of seksspeeltje.
3: Oh, lala. Juggernaut. Slechterik.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Juist, jee.
1: Goed zo. Ik heb hier Claw, waarvan ik hoop dat het een slechterik is. Claw.
0: Ik ga voor het seksspeeltje.
1: Ja,
0: zo een hand met allemaal dildo's op. Zo.
1: Het is een schurk.
0: Ah. Ah. Mysterio. Seksspeeltje.
1: Ja.
0: Ik wilde alles een seksspeeltje is. Wat denk jij?
3: Ik denk slechterik.
0: Het is een schurk, klopt.
1: Oh, goed, Corinne.
3: Oh, hey.
1: Goed.
3: Dat is mijn spel. Grip, sowieso seksspeeltje.
0: Ja, een aantal ribbels.
3: Moet in een zak passen. En het is een schurk.
0: Echt?
3: Ja.
1: Jammer. Ik heb
0: Enigma.
1: Waarvan ik ook hoop dat het een seksspeeltje is, toch?
0: Ja, het zou een hele goede naam zijn voor een seksspeeltje.
1: Ja. Allebei.
0: Allebei.
1: Een schurk en een seksspeeltje.
3: Multi-use.
0: Ik heb Gorgon.
3: Gorgon.
0: Sekspeeltje. Ja. Ik ga consequent blijven.
1: Slechterik.
0: Ja. Jij slechterik? Ja. Het is inderdaad een schurk.
1: Dat klinkt ook zo. Excuseer. Dat was het zuur.
3: Ik heb het woord vlogger. Vlogger.
0: Ja.
3: Vlogger, dat is een moeilijke. Ik ga gewoon gokken voor sekspeeltje.
1: Ja.
0: Ik denk dat ook, is dat zo niet een zweep?
1: Zweep.
3: Ja, je hebt het juist. Van... Ja, speeltje. Oh, wat gebeurt hier allemaal?
0: Ik denk aan Flogging Molly.
1: Die zijn zo braaf. Ik heb hier Lelo Goliath.
3: Lelo Goliath.
1: Goliath.
3: Ja, dat gaat...
0: Je doet zo, dus dat gaat om erin te steken.
1: Ik denk dat het... Ja, seksspeeltje. Toch?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, seksspeeltje. Goed.
0: Bad Dragon. Bad Dragon. Slechte draak. Bad Dragon. Ik ga voor schurk deze keer.
1: Het zou een triestige schurk zijn, hè? Stoute draak.
0: I am bad dragon. Het is een speeltje, inderdaad.
3: Ik heb Twisted Beast. Sowieso een seksspeeltje.
1: Ja, dat moet.
3: Zie je al voor mij.
1: Wat ziet je voor u, Corinne?
3: Elaboreer. Gedraaide, paalvormig element. Het is inderdaad een speeltje.
1: Hoera. Ik heb hier Hugo.
3: Hugo.
1: De Hugo. Is de Hugo slecht of is hij een...
0: Dat zou een heel triviale naam zijn voor een slechterik, hè?
1: Maar voor een seksspeeltje toch niet aantrekkelijk.
0: Schat, gaat een Hugo is al. Ik heb een goesting in vandaag.
3: Seksspeeltje.
1: Ja,
0: seksspeeltje, kom.
3: Sowieso.
1: Ja, klopt. Het is iets voor de prostaat.
0: Razorback.
1: Razorback.
0: Ja.
3: Razorback.
0: Dat kan ook gewoon een ding zijn om je rug te scheren. Hè?
1: Ja, en... Of het zware BDSM.
0: Ik ga voor schurk.
3: Ah, sowieso seksspeeltje.
1: Ja, sowieso.
3: Back schurk.
0: Echt?
1: My
3: vettig schurk.
1: Geliefd.
3: Shredder.
0: Ah ja.
3: Seksspeeltje toch?
1: Nee.
0: Shredder is van de Teenage Mutant Ninja Turtles.
3: Ja, nou.
1: Ik heb hier de prinset.
0: De prinses,
1: dat is een prinses met een pinset. Ingrid kijkt zeer gedegoteerd in mijn richting uit. Het zal een seksspeeltje zijn.
0: Ja. De schurk, de prinses.
1: Schurk, nee.
3: Een speeltje.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Speeltje.
0: Oké. De Screaming O. De Screaming O.
1: Oh.
0: Als schurk mogen dan echt maar één ding doen, hè. Dat is... Oh! Ja, ik heb al gekeken.
1: Ja,
0: speeltje. Absoluut,
1: sowieso.
0: Speeltje, ja.
3: Ik heb ouch. Wat denken we?
1: Het zou een heel triestig schurk zijn.
3: Het is sowieso een speeltje. Ja.
1: Ik heb hier nog Abomination.
0: Oh,
3: Oh ja, speeltje.
1: Ja, maar wie speeltje doet
0: er? Ja.
1: Het is een schurk.
0: Het is een schurkig misschien, ja. Ik heb meld. Meld, smelten. Meld. Ik ga voor een schurk.
1: Ik denk zo aan een vibrator, maar Dali-gewijs...
0: Die dat zo van de hitte uitgelopen is. Ja. Het is een speeltje, je hebt gelijk.
1: Kijk.
3: Doe maar, Corina. Apocalypse.
0: Dat is een schurk.
1: Ja.
0: X-Men, denk ik.
1: Of het doet alles kapot.
3: Het is een schurk.
0: Ja.
3: Okay. Ja, zeker.
1: Oké. Ik heb hier nog Ultron.
0: Schurk.
1: Ja? Ja. Maar dat was snel.
3: Ultron, ja.
1: Ik weet...
0: Dat klinkt heel schurkerig.
1: Ga mee met jullie. Ja, slechterik. Heel goed.
0: Proficiat. Kijk. De tijd zit erop. Ik denk dat ik verloren ben. Ik weet niet wat jullie gedaan hebben.
1: Ik vond deze kant van de tafel inderdaad wel een pak sterker overkomen. Zeker.
0: Ik ga jullie tezamen tot winnaar uitroepen. En jullie hebben, jullie hebben goed gemaakt wat jullie daar straks verloren hebben, proficiat.
1: Okay. En de prijs.
0: Je staat nog altijd op nul, natuurlijk. Het volgende liedje staat hier, is Push Me Fuck It van Mary Davidson.
1: Ja.

0: Cool.
1: En misschien dansen.
0: Ja, voilà. Op naar de volgende rubriek. Ze staan wel allemaal achtereen dat het mijn rubrieken zijn.
1: Zijn je weer boos?
0: Ik ben nog een rubriek. Niet zozeer boos, maar het is wel iets wat ik eerder lachwekkend vind op dit moment. Mensen doen maar wat ze doen. Het gaat over de enhanced games. Zegt het u iets?
2: Niet meteen, maar wel benieuwd.
1: Drugs?
0: Recent drugs.
2: Steroïden?
0: Steroïden, oh, ja. Nice. Hebben recent plaatsgevonden, ik denk... was het juni, 26 juni, op één dag de finale wedstrijden van de Enhanced Games. Het idee achter de Enhanced Games is als volgt. Er zijn geen regels over doping en het is een evenement dat de menselijke capaciteit in symbiose met wetenschap wil tentoonspreiden en bewijzen dat het... waarom mogen eigenlijk geen steroïden gebruiken? Als alles voor iedereen toegelaten zou zijn, dan hebben we toch een eerbetoon aan de menselijke capaciteiten. Dat is wat het idee van Aaron de Souza, de grondlegger ervan.
1: Gaat het enkel over steroïden of gaat het over alles wat mogelijk kan wat invloed hebben?
0: Okay. Doe wat je wilt, het maakt absoluut niet uit. Ja.
3: Mooie promo.
0: Ja, absoluut. Dat is ook hoe dat ze eraan begonnen zijn. Als in, er zit een hele filosofie achter. Dus ik heb hem al genoemd, Aaron de Souza. Met een afkappingsteek. Ik kan het niet zeggen zonder mijn ogen.
1: De Souza.
0: En hij zei, ik zag in de fitness waar ik was, zoveel mensen rond mij die anabolige steroïden gebruiken en die daar zich zo eenzaam onder voelden, dat zij in de kast moeten zitten. En hij wil, zij heeft in zijn uitspraken zichzelf vergeleken, of zijn beweging vergeleken met de LGBTQ+ beweging. Als in dat hij wil het normaliseren en mensen uit de kast wil krijgen, dat zij een mailbox uitpuilt van de atleten die daar heel bekende namen zijn en die je zou versteld zijn als je zou weten wie dat er allemaal mee zou willen doen aan mijn beweging, maar niet goed durft zoiets. Dat is zijn narratief. En dus heeft hij daarvoor voor de eerste keer dit jaar de Enhanced Games gedaan.
1: Was het de eerste keer dat het effectief is?
0: Ja, nu in 2006. Okay. Ja, de eerste keer. En hij zei... Het gaat een sportrevolutie worden en op mijn evenement zullen de wereldrecord verbrijzeld worden. Dat is hoe dat hij op voorhand in de pers gesproken heeft.
1: Mag ik iets vragen? Heeft hij eerst uitgezet welke disciplines dat er allemaal waren en dan deelnemers gezocht? Of heeft hij gezegd, wie wilt meedoen, kom maar en dan zetten we uw sport op de agenda?
0: Goeie vraag. Maar ik denk dat het... Dat de usual suspects er sowieso zijn.
1: Ja, ja.
0: En dat op die usual suspects de usual atleten afkomen.
1: Oké.
0: Denk ik. Er waren... Oh, ik heb het ergens in mijn papieren staan.
1: Ritselt er iets mee voor de radio.
0: Ik heb het hier ergens staan, maar ik weet het niet. Maar er waren gewoon een heel aantal disciplines, als in lopen, zwemmen en... Dus atletiek was er, zwemmen was er en gewichtheffen was er. Kracht.
1: Oh, ja.
0: Disciplines. En dus ze zeiden, wereldrecord gaan sneuvelen. Een wilde gok, hoeveel wereldrecords zijn er daar gesneuveld?
3: Nul.
1: Eentje.
3: Welke?
0: Het zwemmen 50 meter vrije slag is de Griekse zwemmer Christian, hier ga ik mijn ogen weer moeten dicht doen, gekolomeef.
1: Wat?
0: Kolomeef. Heeft 2081 gezwommen en dat was 700ste van een seconde sneller dan het bestaande wereldrecord. Wetende dus dat de man zo'n polyethuraanpak droeg dat verboden is in 2010.
1: Dus was niet per se de middelen die hij ingenomen heeft, maar de hulpmiddelen die hij gebruikt heeft.
3: Hij is heel breed.
0: Ja. Dus geen limiet en ook dat mag.
1: Maar dat telt niet, dus... Het is niet dat hij nu wereldrecordhouder is.
0: Nee, uiteraard is er... Alle officiële bonden hebben gezegd, wij trekken ons daar niks van aan. Dat is geen wereldrecord, dat gaat nergens zo geregistreerd worden. En bovendien, alle mensen die hebben meegedaan, worden verbannen, mogen nooit meer... Lifelong ban, mogen nooit meer meedoen aan de reguliere competitie.
1: Dan is het zo eerder wat voor sporters die wat senior aan het worden zijn en die...
0: Dus dat is heel hard de commentaar op. Er zijn gigantische prijzen die uitgeloofd zijn. Prijzen als in $250.000 voor de winnaar. En als je een wereldrecord verbrijzelt of verbreekt, $1 miljoen.
3: Nou.
1: Oké.
0: Ja hoor, dat is in atletiek en zwemmen zijn dat gigantische prijzen. Dat is echt absurd. En dus de commentaar is dat dertigers, of op pensioen, maar atleten die aan het einde van hun carrière staan en denken, ik ga in de reguliere competitie het niet meer halen, maar ik moet echt nog wel cashen, dat die zich gedwongen voelen om dan heel gevaarlijke doping te gaan gebruiken en dan deel te nemen aan de Enhanced Games.
1: Dat maar zeker... mogen ze niet deelnemen en zeggen, ja, ik heb doping gebruikt en dan gewoon hun uiterste best doen?
0: Ja.
1: Voor dat geld?
0: Absoluut. Absoluut. En zo zijn er 3 atleten geweest die zelfs niet verdoken, maar die open hebben gezegd, ik ga volledig dopingvrij meedoen.
1: Ja, ja.
0: Die hun dopingprotocollen zijn blijven volgen. Die zich aangemeld hebben voor dopingcontrole met heel regelmatige basissen voor en na. Voor officiële dopingcontrole door het officieel, om echt dus te kunnen zeggen, ik ben dopingvrij, ik heb dopingvrij meegenomen.
1: Maar dat mocht.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is kei-inclusief.
0: Ja. Ja, maar, je kunt dat niet verbieden, denk ik. Hè?
2: Maar eerlijk, zou niet iedere topsporter wel doping gebruiken? Toch?
0: Ja, als je kijkt naar de winnaars van de Tour de France bijvoorbeeld, is dat jarenlang niet geweest dat degene die eerst over de streep is gekomen, of de beste tijd had, dat die dan uiteindelijk ook de winnaar is gebleken. Want er zijn heel veel, de laatste jaren minder, hè, maar ik heb heel veel vragen bij hoe belangrijk het is om een goede dokter te hebben.
2: Ja.
0: Nu, de mensen die hebben deelgenomen dopingvrij, waren dus 3 mensen, en die hebben het niet slecht gedaan. Je had Fred Curley uit de Verenigde Staten Atletiek, en die is gewonnen op de 100 meter sprint.
2: Oké.
0: Okay. Een eerste plaats tegen alle andere dopinggebruikers. Op een tijd van 9,97 seconden. Je had mevrouw Tristan Evelyn uit Barbados, die de eerste plaats in de 100 meter sprint bij de vrouwen heeft gehaald, die ook volledig dopingvrij was aangetoond. Mm-hmm. En de derde was Hunter Armstrong, die de eerste plaats op de 50 meter rugslag bij het zwemmen had en 100 meter vrije slag, mannen tweede plaats. Dus die hebben alle enhanced atleten die daarachter stonden wel het leven zuur gemaakt en echt gewoon ingeblikt, volledig dopingvrij. Mm-hmm. Er was ik weet niet of dat jullie mee zijn in sport, maar er was een grote zwemmer uit...
1: letterlijk groot of metaforisch groot?
0: Ik weet niet, geen van de 2, ik lees maar van mijn papieren af. Maar zijn naam is... Magnus, hè? Kan dat?
1: Oh, Magnus die groot is.
0: Ik denk dat ik 1 blad niet bij heb of zo. Ah, nee, wat ligt hier? James Magnussen. En James Magnussen is een ex-wereldkampioen, is uit pensioen gekomen en heeft zich gezegd, ik ga me laten volpompen 2 jaar lang. I will be at the start, juiced to the gills. Uh-huh. Dus volgepompt tot aan de kiew. En... de man heeft de laatste plaats gehaald. Is gigantisch afgegaan. Goed. Ondanks veel EPO-gebruik en veel. En het einde van het event was dat de killers kwamen spelen.
1: Oh. Oei.
0: Ja.
1: Ja, dat is magisch.
2: Dat is mooi,
0: hè? Voilà. Dus dat gebeurt. Wordt gesponsord door techbiljardairs.
1: Ik heb ooit... We hebben een sportgemeenschap... Ingrid, we spelen in een curling-team.
0: Klopt,
1: en ik heb ooit de vraag gesteld van welke doping zou het interessantste zijn om te nemen als je iets moet pakken om beter curling te spelen? En het antwoord was relatine.
2: Concentratie.
0: Focus
1: en...
0: Al denk ik dat dat toch ook een impact heeft op tonus, spiertonus en zo.
1: Laat ons het eens proberen.
0: Perfect. Ja. En ondertussen naar een liedje luisteren. We hebben niet veel tijd meer om het volledig in te leiden, maar het staat in Cyrillisch geschreven, dus ik ga u de titel laten lezen.
2: Ja, het is van Mosha Doma. De titel kreeg ik ook niet uitgesproken. Mosha Doma is Russisch voor stille huizen. Dat is gewoon een heel dikke plaat, wordt ingeleid met een 808 en de rest moet je maar horen.
0: Ik kan een beetje Cyrillisch fonetisch. Sidno, denk ik. En daarachter staat Boris Ricci.
2: Amai.
0: Voilà.
2: Impressive.

Goedenavond, guides en dates. Dit zijn de chiropractors. Ja, door een kleine en om te huis te financiële tegenslag heb ik mijn werkzaamheden recent moeten verplaatsen naar de garagebox in Den Dam, juist achter de nauwe abattoirs. En daar zijn ik nu aan het werk. Maar ik zit nu met een gigantisch medisch probleem en ik heb eigenlijk dringend verkeersinformatie nodig van de luisteraars onderweg. Ik ga beginnen met te zeggen dat iedereen zich wel herinnert dat we vroeger op de speelplaats allemaal tegen elkaar gezegd hebben dat zanger Marilyn Manson zijn twee onderste ribben had laten wegnemen om alleen om comfortabel zijn eigen pie te kunnen zorgen. Maar ik dacht altijd dat dit geld in de markt eigenlijk in. Dus sinds vorige maand bied ik hier in mijn praktijk de Marilyn Manson aan. Ik heb dan niet direct zelf een doktersdiploma, maar ik heb wel een heel vaste hand en een goeie haakse slijper van Makita. En terjuist had ik zo'n klant, een hele soepele kerel, die deed aan yoga en aan pilates. En ik haal die we daar netjes uit, ik hecht die een boel in een motorie dicht. En die wil dan natuurlijk meteen ter plekke uittesten op mijn behandeltafel. Die mens die plooit zichzelf dubbel heb ik genomen pinel, dat is ongezien. Maar op het moment van de victorie, laat ons zeggen, krijgt die mens een gigantische onbeleefbare spierkramp in zijn buik. Hij zat niet nu vast. In een grote, perfecte, gesloten cirkel. Een menselijke ouroboros eigenlijk een vleesdonut. En die panikeerde, die begon te spartelen, die viel van mijn tafel. En die is toen, ja, gewoon mee naar wonen. De garagepoortje uit, de trottoir af. En boonk rest de slachthuislaan op. Door de zwaartekracht en door de aerodynamica van die bolvorm en al dat zweet. Pakte die ineens overdreven veel snelheid. Ten is volgens door het mond geknald aan het schijnpoort en zo houden ook dit opgesjeest van de ring. Dus lees mijn vraag, is er toevallig een luisteraar op de ring, vlak in de buurt van de paasijkens, die dat dan ook een naakte, zelfpijpende vleeshobbel ziet voorbijrollen? Als je niet tegenkomt en je kunt hem onderscheppen, wil je dan niet vrouw in uw koffer steken en is daar hier brengen, dan ga ik hier wel een oplossing voor zoeken. Merci, eh?

0: Okido, we zijn alweer bij de laatste rubriek aanbeland. Ga vooruit, hè.
1: Gaat heel veel vooruit.
2: Voor onze laatste rubriek heb ik iets meegebracht, symbolisch, het einde van onze aflevering. En het gaat ook over het einde van het leven.
0: Ah ja.
2: Zoals vaak in dit programma.
0: We durven het al eens over dode mensen te hebben, hè, ja.
2: Ik wil het hebben over een testament van een man die ik ben tegengekomen.
0: Oké. Okay.
2: Ik ga jullie even meenemen. Het gaat over een Canadese man, een advocaat, geen bijzondere man. En op 76 jaar sterft hij aan een hartaanval. Tijdens een vergadering.
0: Tragisch.
2: Want hij werkt nog als advocaat op 76-jarige leeftijd. En hij heeft geen familie, hij heeft geen kinderen, hij heeft wel wat investeringen gedaan. Dus hij heeft wel iets om na te laten. En dat staat allemaal vastgelegd, gelukkig, in een testament, waardoor dat allemaal vlot kan verlopen. Maar dit is ook het punt waar het leuk wordt. Zijn testament zat vol met grapjes die hij er zelf had ingestopt.
0: Dat is de plek om grapjes te maken.
2: Dat is de plek om grapjes te maken. Ik denk ook dat veel mensen het niet grappig vonden, maar hij vond het hilarisch wat hij opgenomen heeft. Zijn testament bestond uit een aantal clausules. Een van de dingen die hij tijdens zijn leven verworven had, was een aantal aandelen van een renbaan en aandelen van een katholieke bierbrouwerij, waar dat hij veel in geïnvesteerd had. Hij had daar dus best wat aandelen in en hij heeft die nagelaten aan een groep protestantse predikanten die zich zeer sterk tegen gokken en alcohol uitspraken. Hij heeft ook een vakantiehuis op Jamaica dat hij nagelaten heeft aan drie advocaten waarvan dat hij wist dat die absoluut niet overeenkwamen, met als voorwaarde dat het huis voor hun was als ze daar samen in zouden gaan wonen. Dus hij vond dat heel grappig om te kijken naar, als mensen een bepaalde belofte krijgen van heel veel geld, gaan ze dan hun principes opzij zetten? Mm-hmm. Of gaan ze toch de eer aan zichzelf laten en zeggen, nee, dank u, we gaan dat...
0: Dat vind ik wel een boeiend experiment eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Het is jammer dat je het niet, dat je niet meemaakt wat er dan uitkomt of welke keuzes dat mensen dan maken.
2: Ik heb dat wel opgezocht, wat dat er uiteindelijk...
0: De mens gaat het niet weten, maar wij wel.
2: De mens gaat het niet weten, maar wij wel.
0: Het voelt zo'n beetje ook als je hebt zo van die verhalen waar dat je dan een spookhuis erft en je moet daar in de nacht gaan slapen.
2: Ja, klopt. Nu, het ding was, hij vond dat heel grappig. Dat was de eerste grap. Zijn tweede grap was dat... Als de mensen kwamen tot, we gaan onze principes opzij zetten voor het geld, we aanvaarden de erfenis, dat bleek dat al die aandelen niks waard waren. Maar dus dat ze dan dubbel in het zak gezet waren. Dus als de protestantse predikers zeiden, wij aanvaarden deze som en we zullen er wel iets goed mee doen, bleek dat dat €50 aan aandelen, of $50 aan aandelen was. Het huis in Jamaica was al verkocht en de opbrengst was al aan de armen van de gemeente geschonken, waardoor dat die advocaten ook niks gekregen hebben. Ja. Waaruit dan uiteindelijk bleek van dat ze het voor niks gedaan hadden. Maar de laatste clausule in zijn testament was de grootste. Dat ging wel degelijk over een groot bedrag. $500,000 Canadese dollar in die tijd, begin 1900, zou nu ongeveer €9 miljoen omgerekend zijn. En hij liet het volledige bedrag na aan de vrouw in Toronto, die het meeste kinderen zou baren de eerste 10 jaar na zijn dood. Dus er is een soort van wedstrijd op gang gekomen. En hij vond dat heel grappig.
0: Een baarwedstrijd.
2: Een baarwedstrijd, ja. De eerste jaren gebeurde er niet veel. Mensen dachten, daar gaan we het nu ook niet voor doen. Maar dan kwam de Grote Depressie, 1920, tijd. En mensen kwamen in armoede terecht. En dan is daar een hele wedloop ontstaan in mensen die vanuit armoede toch... zijn gaan beginnen meedoen aan die wedstrijd.
0: Meer kinderen in armoede brengen.
2: In die zin dat er was heel veel media-aandacht voor. Er waren mensen die wisten, die doen mee, we supporten er keihard voor jullie. Kom aan, gaat ervoor, maak nog wat kinderen. We gunnen jullie dat geld. Heel foute boel. En er bleken in de praktijk ook heel wat problemen aan de regels. Het lijkt duidelijk, de vrouw die de eerste 10 jaar het meeste kinderen op de wereld zet, die wint het geld. Maar hoe zijn die grenzen? Moet dat een vrouw uit de stad Toronto zijn? Of tellen de suburbs ook mee, die ook Toronto genoemd worden? Hoe zit het met een kind dat gebaard wordt, maar niet meer die heeft. Ja. Mag dat meegeteld worden of niet? Daar is allemaal geen duidelijkheid over. En wat met buitenechtelijke kinderen? Moet dat een kind binnen het gezin zijn? Of is het gewoon een zwangerschap? Heel veel dingen waar men op gebotst is. Wat heeft gemaakt dat die zaak voor het Hoge Rechtshof is gekomen? En die hebben een aantal regels vastgelegd voor het verdere verloop van de wedstrijd. Doodgeboren en onwettige kinderen tellen niet in de race naar de erfenis. Klinkt fout. Ja. Klinkt heel fout als ik het aan het zeggen ben. 10 jaar nadien is de wedstrijd afgesloten. 11 gezinnen hadden officieel meegedaan. En het duurde nog eens 2 jaar van juridisch getouwtrek om uit te maken wie dat uiteindelijk de winnaar was. Worden die kinderen dan toch meegeteld of niet? En uiteindelijk waren er 4 gezinnen die elk 9 kinderen in 10 jaar kunnen baren hebben. Wat denk ik de maximum is. Gewoon fysiologisch.
0: Ja, tweelingen, hè?
2: Mm-hmm. Dat had nog... Ja, ja,
1: dat had nog ertussen? Gekund.
2: Nee. Het was gewoon de een na de ander. Die 4 gezinnen hebben de erfenis onder elkaar verdeeld en hebben nakomelingen daarvan hebben nog gezegd dat heeft onze familie echt wel terug op het spoor gezet en heeft gemaakt dat wij nu in veel betere omstandigheden zijn gaan opgroeien. Er is daar ook heel veel commentaar op geweest van dat is niet oké. Blijkt dat de gezinnen die deelnamen ook zonder die wedstrijd waarschijnlijk toch kinderen gebaard hadden aan dat tempo, omdat er nog geen anticonceptie was in die tijd. Maar dat is allemaal heel moeilijk achteraf te gaan natuurlijk. Hè. Wat ik ook bijzonder vond, was dat de man dat toen burgemeester was van Toronto, dat hij dat dan ook gedaan heeft, omdat hij dat grappig vond en dat hij in zijn testament heeft gezet. Ik ga periodes zetten en het gezin met de meeste kinderen krijgt zoveel euro en zoveel dollar en heeft dat helemaal opgezet. Daar is geen kat dat daar op ingegaan is, want de grote wedstrijd was al geweest. Maar dat heeft wel gemaakt dat hij eigenlijk een soort van aanmoedigingspremie dat je nu krijgt als je een kind krijgt, heeft dat dan zo wat opgedeeld in van die periode tot die periode krijgen 10 mensen $1000 en dit en dat. En dat is dan zoiets avant la lettre geweest, wat dan eigenlijk heel weinig.

Intussen is het 1 na 10. Nee, 1 na 9. 1 na 9. Dat wil zeggen dat de hoge emissiezone eigenlijk is begonnen. En staat nog gewoon op Bill Haswell, die daarnet het afgelopen uur was een hele uur vandaag.

0: U luistert naar de hoge emissiezone op Radio Centraal, maar dat kon al gezegd geweest zijn, hoor ik je nou juist al.
1: En ik had ook gezegd, die is 1 op 10 en het was nummer 1 op 9.
0: 1 op 9,
1: 1 zelf 1 nog wel gecorrigeerd.
0: Dus het werd die een taart van

0: Tot 11 uur de beste vinyl grooves op Radio Centraal. DJ Stropko en Chunk, 106.7 FM, DAB plus 10A, website streaming.
1: Wat? Geen jingles vandaag.
0: Nee, mijn telefoon is weer eens kapot. Geen jingles, we doen ze zelf. Merci voor het komen.

Shunk Shanti en ikzelf, Don Trupico, wij zijn aan het pingpongen geslagen. Dat is ons de beurt die het op zitten. Ik zit op iets van Gambia, Ifang Bundi. Late jaren 70, Ati.

Are you ready voor wat super cheesy disco-ish?

0: Ja, ik ben ook gewoon content dat ik niet voor mijn landrijke vurken moet zitten.
1: Rasta don't work for no CIA.

Wat een monster, wat een anthem. Hoe alles kapot kan een nummer zijn. Feel so good to make love to you.

een enorme disco-vibe waait hier door deze kleine studio met zich te beschelden. Dus gewoon nog wat disco. Dat was er net, was de Russische disco en dit is Italiaans van 1979.

een klein Detroit uitstapje. En u luistert nog steeds naar de hoge emissiezone Vinyl Only, Worldwide Grooves and Beyond. Naar de sterren en dan voorbij.

0: kosmische toestanden hier met Van Lagos, met Draman Blinch.
1: Ik mocht hem niet kopen van nou. Dat is nou wel duidelijk.

De Coco was dat. Ah ja. Dat is Gnawa muziek van Marokko. Dat is wel diep.

mijn favoriete band ever van heel de wereld, Think of One, heeft van dit nummer ook een versie gemaakt. Die spelen trouwens volgende donderdag in de Rataplan. Een shabby feestje in de Rataplan, met Think of One onder andere.

Een singeltje van Turkije, van Miral Atakök. En dan een Turk singeltje en een Griek singeltje. Dat kon ik niet uitspreken, dat is te mooi.

0: De Frit van Souma Records van Gent leerde zijn volk Griekse muziek luisteren. Dus big respect hier van de hoge emissiezone voor de Frit van Souma.
1: En de Mech ook.
0: En de Mech ook, zeker.
1: Van Martico dan. Van Martico.
0: En wij blijven maar ineens in die Griekse vibe zitten.

Nikos Saragoudas noemt deze kerel. En die bespeelt de Bouzouki in die single. Ze noemen die de Butcher, maar ik weet niet waarom. In Vendium Butcher van Nikos Saragoudas heb ik

De vorige hoge emissiezone hadden wij een gast, dat was Lou Spins. Die had ook enkele bakken platen bij om te verkopen aan ons. Wij hebben Hard to Get gespeeld, maar deze plaat heb ik toch van hem

0: En kom, waarom ook niet, het nummer hier van de plaat. We laten de plaat gewoon doorspelen.
1: Mesdames et messieurs.

0: hoge emissiezone om de 14 dagen de beste vinyl grooves worldwide. DJ Stropko en Chunk 106.7 FM DAB plus 10A, de deur staat weer open en streaming.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.

De Tropico Go Crazy. Houd het niet droog. Ik heb zelfs boeknomini genoemd op de hoes. Broek op de knieën.

0: Het enige vaste item in onze uitzending is altijd het Tjaske halverwege. Dit keer wel het Tjaske nummer
1: 6. Hier een Tjaske jemel op tinde.
0: Tjaske jemel op tinde.

0: Dus ja, dat is, ja, het is meer conceptueel zo.
1: Mm-hmm.
0: Die volumes waren inderdaad meer een dagboek. Een beetje een log van wat dat woord en wat dat band kreeg.
1: Herinner je de eerste dat je hebt gemaakt? En dat je gekopieerd hebt en verspreid hebt?
0: Brain Cells and Butt Cheeks. Ik denk dat dat de eerste was. En dat ik die ook nog gedaan heb met pauze knopjes en zelf gekopieerde hoesjes. Zelf gemaakte hoesjes, zelf gekopieerd. En toen zo...
1: Een soort collagehoesjes waren dat eigenlijk. Hè? Ze zag er eigenlijk heel punk uit.
0: Ja. Zwart-wit zo.
1: Ja.
0: Music for Brain Cells and Butt Cheeks. Ja.
1: Dat is een ruim cutcore product. Dat was de eerste eigenlijk.
0: Ja.
1: Is dat direct aan een maandelijks tempo begonnen? Of is dat pas begonnen tijdens als Fried Chicken bestond?
0: Fried Chicken is inderdaad meer maandelijks ding. Op een gegeven moment ging dat inderdaad wel snel.
1: Ja, waanzinnig.
0: Ja.
1: Ze zijn ontelbaar, hè. Er zijn er zo waanzinnig veel. En allerlei reeksen die door elkaar lopen enzovoort.
0: Ja.
1: Er zijn erbij die zeer... gedetailleerd zijn. Je hebt ook bijgedragen aan de meest gedetailleerde, dat zijn die van After Hours volgens mij. Mm-hmm. Dat is een minuscuul geluidstapijt, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar je hebt er zelf ook zeker super gedetailleerde gemaakt. Er zijn er ook waarbij dat je nummers volledig laat uitspelen, mm-hmm. denk ik. Allee, bedoel, zeker die reeks The Fried Chicken lijkt zo nogal los te zijn gemaakt.
0: Ja, inderdaad.
1: Waren dat op dat moment platen die op dat moment uitkwamen, mm-hmm. waren dat allemaal nieuwe dingen? Ja, is dat de bedoeling?
0: Vooral die fried up mixes en die volumes daarna waren eigenlijk altijd de nieuwe shit van dat moment die uit was. Ja. Vol een bak. Eigenlijk ook die Douza Trace tape was ook wel heel...
1: Dubbel tape
0: was dubbel tape.
1: Ja. Die RAB heeft uitgegeven. Ja,
0: het is zo... En dat waren allemaal freestyles van iedereen die passeerde. En
1: die je in je eigen home studio had opgenomen.
0: Ja. Omdat iedereen passeert sowieso toch. Dus ik kan maar beter iedereen laten opnemen. Weet al. Dat was ook het idee van The Crack House. Die album, The Crack House.
1: Ja, dat is met Mixmaster Menno.
0: Met Menno, ik denk dat we in totaal ook met 20 man zijn daarop. Het is absurd. En iedereen heeft de crack name. Ik kan gewoon zoiets van...
1: De Crack House was dat gebaseerd op...
0: op Addict. Huis.
1: Ah, nee, okay.
0: Op Scratch Addict. Ik had zoiets van, iedereen komt hier in mijn neus scratchen. Het is een Crack House. Het al.
1: Ja.
0: Dus kom allemaal in de fixnode. Dus, En dus op een gegeven moment was iets van, we gaan iedereen opnemen, ook met Menno. Hebben daar veel aan gewerkt. En dat was echt een cool project. Totaal eigenlijk ook... niet commercieel ook. Als je dat bekijkt, je hebt totaal geen informatie hoe en wat en why, vooral. I don't know. Maar het was fun.
1: Dat is wel iets dat mij opvalt aan die... dat is dan weer iets anders, aan die battle-platen, of hoe heet dat? Mm-hmm. Ik zeg het woord waarschijnlijk verkeerd,
0: ja,
1: of niet?
0: Battle-platen, ja.
1: Die echt gemaakt zijn voor... Voor DJ's, voor jullie scène, laat ons zeggen, van mm-hmm. mensen die turntablist zijn. Maar wat mij eraan opvalt is dat je probeert elkaar, denk ik, te uitdoen in weirdigheid van wat er op die platen gebeurt. Zo bijvoorbeeld mm-hmm. de battleplaten die Lamont heeft gemaakt. Ja, dat zijn loops, dat zijn eindeloze groeven, dat zijn stukken drum. Alleen, werden die dingen, gebruikten jullie die van elkaar ook? Of
0: Ja.
1: Dus die kwamen dan opdagen in uw eigen sets. Was dat een tool ook om mee te ruilen? Ruilde jij met mensen die dit soort platen maakten over heel de wereld? Of hoe ging dat?
0: Meer collectioneren, omdat ruilen, eens dat je die begint te gebruiken, zijn die opgescratched. En meestal had je ook maar 2 kopies. En iets van. Er waren nog geen digitale... Dingen, dus 2 kopies was heel precious. Maar ik heb altijd van het principe geweest dat ik mensen rondom me dat ken en support, dat ik ook hun muziek ergens gebruiken en zo ergens ook andere mensen laten weten van waar dat komt en, en props geven aan iedereen. Zo. Like, die platen van Lamar, dat was ongelooflijk.
1: Totaal,
0: qua precisie en
1: totaal.
0: De mind erachter en
1: de
0: hoe dat
1: klinkt
0: en de hoezen. Alles was eigenlijk tot in de puntjes perfect, weet je wel. En natuurlijk dat we dat iedereen gebruikt. Ook Lamar zit in de big band. Ze zit nog altijd in de big band, maar nu heeft hij voor het moment niet echt hoesting om zo'n ding te doen. Zit meer in een andere vibe qua productie en zo. Dus
1: maar hij is ook wel dan terugkomen. Hè? Jullie hebben vorig jaar een concert gedaan in de Noor.
0: Ja, inderdaad.
1: Zijn er nog wel? Ik heb het gevoel dat hem wel ook terug interesse heeft om ook te scratchen.
0: Ja. Dus wie weet. Mm-hmm. Alles is mogelijk.
1: Mm-hmm. Die fried chicken periode, ik heb altijd het gevoel gehad dat hiphop in België op een bepaalde manier enorm heeft opgetild.
0: Mm-hmm.
1: Het feit alleen al dat hier opeens een heel reeks concerten waren met allerlei... Ja, op dat moment nog altijd tamelijk obscure, maar in de hip-hop scène niet zo obscure. Nee. Acts zoals Company Flow en
0: Alcoholics,
1: Smith en Wesson en al die dat soort van toestanden, dat kwamen allemaal naar hier. Hoe hebben jullie beslist wat voor een organisatie dat zou moeten zijn? Was het ook de bedoeling dat jullie met Fried Chicken naar het buitenland gingen trekken? Hebben jullie zelf ook tours gedaan daarmee enzovoort? Of hoe is dat begonnen eigenlijk?
0: Goh, eerlijk gezegd, dat was eigenlijk meer Glenn die dat deelde van die organisatie. En meestal krijg ik te horen van blablabla bla, bla, komt.
1: Jij draait ook.
0: Hij moet ook draaien daar. En
1: ja.
0: Voor mij was de rap. Maar dat was meestal Glenn die daarmee bezig was of die afkwam.
1: Er was ook een shop, hè? Er is een shop geopend in Antwerpen, een in Gent en een in Poperingen, geloof ik.
0: Ja, dat is juist,
1: dus ik kan me voorstellen
0: dat. Op hetzelfde moment.
1: Niet op hetzelfde moment.
0: Eerst in Antwerpen en dan later pas Gent en Kortrijk.
1: Ik kan me voorstellen dat de verspreiding van uw werk ook op een bepaalde manier toch wel heeft verhoogd. Die tapes, hoe verspreidde die voordien?
0: Ja, wij lieten die kopiëren, of ik liet die kopiëren in Rijssel.
1: Hmm.
0: Maar hier in, niet Lille, maar... Lille, in België.
1: In de Kempen. Ja.
0: In de Kempen, voilà. Ik liet die daar kopiëren en bracht die naar de shop. En ja, meestal vertrokken ze dan van daaruit naar de andere shops, denk ik. Ik weet die details niet meer goed zijn. Ik weet ook niet dat ik nog veel tapes deed op die periode of zo. Of dat. Ik was eigenlijk niet zo nauw betrokken in heel het fried chicken verhaal van die shop in Gent en al die logistics ervan. Ik ben daar echt niet mee bezig geweest. Of,
1: naar de buitenwereld toe leek het wel een project van jullie met drie. Ik herinner me ook de fanzine waar jullie met drie met een foto opstonden. Er werd ook in uitgelegd dat jullie het team waren enzovoort. Dus ja. zo leek dat wel.
0: Voor mij was meer de muziek.
1: Ja.
0: Sowieso draaien en whatever. Maar ik zeg, al die logistiek van de recordstores en al die shit. Oh, ik passeerde er wel of dat is, maar...
1: Ja.
0: Hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar zat, geen idee.
1: Was er voor u een groot verschil in het maken van die mixtapes? Je vermeldde al dat je die reeks, die volumes had. Je hebt er ook andere gemaakt. Waar gingen die anderen over? Dat zo niet die maandelijkse reeks waren, een beetje zoals die dat je net vernoemde, waar je de jaren 80 en 90 door elkaar smeet. Heb je zo nog andere herinneringen aan memorabele mixtapes?
0: We hebben nog gedaan, mixtapes? Cannibal Mixtape.
1: Ah, ja.
0: Dat was zoiets...
1: Dat was ook een reeks, hè?
0: Ja, dat was RAB-serie. Ja. Wat nog?
1: En wat was dat? Was dat meer beat?
0: Ook gewoon dinges van het moment... Maar dat wat meer zo eigen ding is. Meer eigen releases, zo, wat door elkaar gemixt. Like die fried up mixes en al, waar meestal nieuwe dingen, Amerikaans of Engels. Maar die Cannibal, denk ik dat meer... Ja, dingen waar ik mee bezig was, als Puta Madre, als Play. Puta Madre, als Play, als E-Life. Wat zijn, ja, er

0: opletten wat ik zeg. Maar ik denk dat het zoiets was. Hij was nog heel jong. Die was samen met Peanut, rest in peace. Die is ook een paar jaar geleden overleden. En Gus.
1: Gus Nijring is dat?
0: Ja. Gus.
1: Iemand die ook op Studio Brussel een programma heeft gedaan.
0: Inderdaad, die had een crew heel in het begin. En ik heb die zo leren kennen. En dan later pas... Richie en Kane en nog wat skaters, Shea en ja, dat was dan DHL en ja, Volma Graph Crew eigenlijk. En
1: die ook zeer actief waren met maken van mixtapes op een bepaald moment.
0: Ja, ook ja. Maar Kane en Richie maken ook beats, die hebben ook Atari, Akai. Setup en die mikken ook beats, dus ja, dat was ook iets dat aan de hand was, ook op het zesde moment eigenlijk. Men is dat de eerste plaat uitgekomen, is het 97 of zoiets, of 98?
1: Op Brick 9000? Of was dat niet?
0: De eerste was op Greed, was eigenlijk op Greedy Fingers label. Ja.
1: Ook iets waar je later in 99 mee te maken kreeg.
0: Ongelooflijke
1: plaat. Je hebt me eens gezegd dat dat project is waar je zelf het meest trots op zei.
0: Goh ja, hoe zou ik zeggen, op dat moment was dat wel zot eigenlijk dat we een album gedaan hebben met MF Doom, Megalon, Cage en...
1: Ja, dat is crazy, nog steeds.
0: Voordat die mensen hun eigen album uit hadden.
1: Ja, voilà.
0: En props naar Howard eigenlijk, Mr. Greedy, die heeft die connecties gelegd. Die had de deal gevonden in Engeland met... wat dan eigenlijk al... Kan ik snel even het verhaal uitleggen. Ik heb Howard leren kennen bij Blade, omdat er was al 3 keer ingebroken bij Blade. En dus iedere keer dat we naar de studio gingen, kwam Howard af... En daarom hadden ze zo, er is een nummer op een 12-inch, dat Howard's in the flat with the baseball bat. En Howard was dus altijd in de flat dat we naar de studio gingen met Blade.
1: En wat viel daar te rapen? Ik bedoel,
0: Blade ook drie een platcollectie. Keer... Ja.
1: 3 keer, maar er is bij ook eens ingebroken. Ja.
0: Dus Howard was ook collector van breaks en zo, dus ja, ook bij hen uithang. Af en toe keer naar België gekomen en dan, ja... Dus
1: heeft samen... ook een mixtape van u uitgegeven.
0: Ja.
1: Een hele goeie. Old school is new school,
0: geloof
1: ik. Oranje hoosje.
0: Ja. Dat is ook een one-take tape, trouwens.
1: Ja.
0: En dus ja, dan is Greedy Fingers begonnen. Dan hebben we iets van 3 of 4 EP's gedropt. Zo'n instrumental. En dan hebben we de deal gevonden met DC Recordings. En dan hebben we geld om Doom... Cage en allemaal te betalen. Voor
1: die zijn
0: tracks.
1: Allemaal betaald, echt voor die apps.
0: Ja. En dat was nog old school, ja, dus we moesten de DAT of ADAT tape doorsturen naar de States. Die recorden sturen de tapes terug, dus ze zat iedere keer nog met delay van de post.
1: Chance dat het allemaal gebeurd is, want dat lijkt me toch niet.
0: Niet evident, ja.
1: Niet evident, nee.
0: Ja, dat is madness eigenlijk. Ook ja, like Necro is eigenlijk. Oh, nee, ik sta niet zo hedendaags niet meer achter Necro's en zo redelijk pro-Palestine en toestand, maar bon. Pro-Israël, ik zeg.
1: Oei, ja? Dat is verbazend.
0: Inderdaad, ik vond dat ook. Maar ik heb mij al lang niet meer gevolgd, maar bon. In die tijd van Necro was wat cool, in die tijd daar is wel wat shocking.
1: Een LL Cool J cover dat heel grappig was.
0: Ja,
1: en die drugs.
0: Funny shit, ja. Zo'n beetje met een hoek.
1: Heel extreme video's ook.
0: Ja. En ja, we hebben dus 2 beats gedaan met hem en hij kijkt in zijn catalogus, zit hij bijna nog nooit featuring gedaan met iemand. Dat is eigenlijk wel iets speciaals ook, dat kon. Dat we dat kunnen doen hebben. Van, daarna heeft hij wel die tracks nog op zijn cd's gezet, zo, zonder credit. Zo, als van die typische wat, funny shit, man. Whatever. Dus ja, nee, dat is een heel cool album dat we kunnen doen. En nog altijd met Howard altijd nog bezig met dingen aan het doen. Ook die connecties stoppen nooit, weet wel.
1: Nee, het zijn altijd dingen die blijven, onder andere namen desnoods, maar die blijven doorlopen.
0: Voilà.
1: Een belangrijk stuk dat we een beetje, dat we een beetje hebben overgeslagen, is hoe belangrijk Blade is geweest in de ontwikkeling, denk ik,

0: en van wat je doet. Ik denk dat hij de eerste is geweest, dat van jullie, hey, Ruimke het Koor, de Stijd naar Maxi heeft uitgegeven. Dat was vlak voor of vlak na de rockrally, geloof ik.
1: Dat was in de periode dat ik aan het opnemen was met Blade for the Lion en shows aan het doen was. En hij had iets van, hij wou iets terug doen naar mij toe. En
0: oh ja, dat
1: was de zesde eigenlijk.
0: Oké, dat is daardoor
1: anders
0: gekomen.
1: Anders drop ik een Maxi van Under en oké, let's go. En dat is zo gebeurd. En dan hebben we dat gedaan, we hebben dat opgenomen. Met Nigel en Lon daar opgenomen, daar gemixt. Blade is ook de eerste persoon die me effectief aan het werk gezet heeft met een sampler en computer. En oh, voordien was ik wel al bezig bijvoorbeeld met tapes of zo, of aan het experimenteren, maar dat was de eerste keer dat ik effectief met een Akai S950 en een computer bezig was om iets te maken.
0: Zelf beats te maken. Ja. Ja.
1: Dat was bij Blade.
0: Ook iets dat nooit meer gestopt is?
1: Ook iets dat, inderdaad.
0: Ja. Er is dus op een bepaald moment in die...
1: NPC-sample.
0: Ja. Je hebt nu recent ook een nieuwe drummachine gekocht, geloof ik.
1: Mm-hmm. Maar ja, die NPC-sample, het is een nieuw product van Akai. Heel cool. Ik vind het heel cool. Omdat het is ook portable, pak het overal mee. Ik kan er al mijn oude sounds van mijn MPC 3000 in steken. Ik weet niet of je soundbanks had eigenlijk unlimited memory. En het is vooral fun. Ik kan er alle soort dingen mee maken, alle soort muziekstijl mee maken. Het is super fun, dat ding eigenlijk. Uh-huh. En ja, heel cool. Ik heb iets van, ik weet niet, 70, 80 beats gemaakt sinds dat ik het gekocht heb of zo. Dus.
0: Is het begin van dit, van dat maken van die beats enzovoort, kunnen we dat situeren in de periode dat je iets dat een beetje uit je cataloog valt, of zeker toen, die Black Magic Plastic Maxi, denk ik dat dat was. Geweldige plaat op een Hollands, meer trip-hop gerelateerd.
1: Inderdaad, dat was de periode van Mowax en al.
0: Mowax, ja. Je zou kunnen zeggen dat het Hollandse of Vlakke Land versie van Mowax en Ninja Tune en dat soort van dingen was.
1: Dat
0: een beetje.
1: Niet zoveel releases, was dat Fusebox?
0: Ja, Fusebox. Ja.
1: Dat ze baseren in Delft.
0: Sticker op een zwarte hoes. Ongelooflijke plaat vind ik nog steeds.
1: Ja,
0: die samples en stukken komen al voor op Cause en de Tempo cassette. Mm-hmm. Was dat het begin van het maken van die eigen beats? Je zou kunnen zeggen dat het een trip-hop plaat is. Hè?
1: Eigenlijk wel, ja. Dat is eigenlijk wel een trip-hop plaat. Zeker in dat was die periode van Mowax. Ook zo dat tempo. Vooral die drum breaks. Daarvoor had ik wat dan ruwe beats.
0: Mm-hmm. Ja, dat was die plaat met die Simpsons sample.
1: Inderdaad.
0: Met die gespoten hoes.
1: En er stond ook niks op van naam of zo.
0: Geen
1: dat
0: info.
1: Was een ruwe beats zonder info. Was ook een beetje voor de samples eigenlijk.
0: Ja, dat lijkt echt een soort battleplaat.
1: Ja, voilà. Ja. Een soort battleplaat. En mag bij zijn van de eerste platen dat ik effectief de beat geproduced heb, was dat singeltje van Rhymecut Core op Blockbuster.
0: Oh ja, de compilatiesingle ten voordele van Blockbuster, een soort denk spin-off van het AFF of zo destijds, antifascistisch front. Antifascistische actie was daar een benefiet voor. Hè? Ja.
1: Ja.
0: Ah ja, oké, dat is het eerste.
1: Ik denk dat hij van... Op dat moment... ik vraag me altijd af eigenlijk wat dat eerste was. Omdat mijn eerste plaat dat ik naar buiten gekomen was als DJ was die van Blade, They Ain't Shit To Me. Dat is de maxi voor de dubbele album, was er zo'n maxi, They Ain't Shit To Me. En ik denk dat het eerste is dat uitgekomen is als Grasshopper op vinyl.
0: Mm-hmm.
1: En dat die single erna gekomen is van als we They Ain't Shit To Me opgenomen hebben, als we nog hen... Oh, maakte nog geen beats, dus ik denk dat dat maar later is, die single.
0: Wat ook opvalt aan Remco het Koor is dat er nooit een, dus nooit een volledige LP gekomen.
1: Nee.
0: Er zijn wel denk ik vier of drie cassettes, denk ik. Vier of vijf cassettes. Dat is ook een beetje onduidelijk, omdat er op bepaalde cassettes wel RCC staat, maar dat het dan eigenlijk een mixtape van u is.
1: Ja, het is, ja.
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat op heel veel van die tapes wordt heel weinig gerapt. Het zijn meer mixtapes van u.
1: Eigenlijk wel, ja, ja. Nee, er is niet zoveel. Ik denk dat er nog een track op een verzamel-LP staat van 9 mm. Op Calmage staat er nog iets. Nee, dat is zo.
0: Uitgedrizzeld.
1: Uitgedrizzeld, ja.
0: Een ander, ja, nogal opvallend. Of dat viel mij toen toch heel hard op in uw catalog, is natuurlijk de plaat op Lowlands, de platencollaboratie of de samenwerking met... Collaboratie. De samenwerking met David Shee.
1: Collaboration. Ja, ja, ja.
0: David Shee, een Canadees, ja, denk muzikant die voornamelijk destijds zeker de sampler gebruikte als instrument.
1: Ja, sampler, keyboard. En ja. Dat was eigenlijk wel ongelooflijk. Die had een heel arsenaal aan weird shit.
0: Ja, ja, ja. En die samenwerking is er echt specifiek gekomen door dat Tom van Lowland, Tom de Weert van Lowlands Records, jullie had gevraagd voor een 2 weken durend festival in Leuven of zoiets.
1: Nee, het festival was in Leuven georganiseerd door het stuk.
0: Ja, ja.
1: 2 weken in improvisatie en ik was dan met Jackie Liebenzeit van
0: Ken. Oké, van Ken. Ja. Wow.
1: Mark Ribo heeft er ook... speelt en...
0: En werden jullie samengezet, of hoe is dat?
1: Ja, en David Shee en ik, ja. En dat was iedere dag speelden wij impro. En dus we kwamen toe. Ik had ook mijn dingen mee, mijn SP-12 emulator. En geen manier om te saven, dus ik maakte iedere dag een nieuwe beat erop en hoopte dat de plongs niet sprongen, anders is die weg. En iedere dag speelden wij dus live en pro. En dan, basic, een dag of zo daarna, hebben we dan in 2 dagen die David Shee opgenomen in Leuven ook, ergens in de studio.
0: Met heel die bende speelden jullie live? Nee.
1: Ja, met heel die bende speelden we live. En
0: als een soort band, een volledige band.
1: Ja, als een soort improv. Ik weet niet meer hoe dat gepresenteerd werd naar de mensen toe als... Dat was geen vaste groepsnaam of zo, dat was meer een experiment. En
0: hoe is men in godsnaam op de combinatie Jackie Liebenzeit, jij, Mark Ribot en David Shee gekomen?
1: Ik weet het niet, wie dat er...
0: Het is wel voor jullie samengesteld.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Bizar.
1: Wie was dat bij het stuk?
0: Fantastisch idee.
1: Ja, ja, ja.
0: En ja, was dat een eerste keer dat je, laat ons zeggen, buiten de oevers van de hiphop trad?
1: Dat en ook Marakbar in de tijd.
0: Marakbar.
1: Dat was een groep van Luc Messalle.
0: Mm-hmm.
1: En die had zo... We waren met 18 op podium en dat was zo meer Gnawa-muziek gemixt met... Ja, ik mixte dat dan beats in en zo. En dat was een mix van Gnawa en T.O.P. rapte er ook op. En dat deden wij dan. Wizards of Voos deden we ook nog met Remcut Core.
0: Ja, dat is Remcut Core ook nog allemaal gedaan. Ja.
1: Oh, vooral live eigenlijk. Waren we altijd mee en ik DJ'de dan. Die op hier hebt met Wizards of Voos. Ja. Alles, al die dingen.
0: Misschien is dat
1: brengen een invloed ergens. Omdat, ook omdat ze zijn met samples bezig, dat ze speelden muziek. Kom in aanraking met... het begint te spelen met muzikanten. En dan is daar een logische evolutie of zo.
0: Maar misschien wel logischer dat zoiets hier gebeurt in een land waar niet superveel hiphop of geen gigantische hiphop scène is, dan bijvoorbeeld als je in New York zou wonen. Zou je dan zo gemakkelijk met weet ik veel welke Wizards of Oz... Of David Shee, of zouden daar dan terechtkomen, is dan wel een
1: Ja, dat is allemaal moeilijk te zeggen.
0: Dat is natuurlijk hypothetisch, maar...
1: Ja, het is ook te zien wat dat er op je afkomt en wat je er tijd voor hebt of niet. En wat dat je op dat moment mee bezig bent. Wat te combineren valt met andere dingen of niet.
0: Vertelde mij onlangs nog over een grappige vreemde combinatie. En daarvoor zijn we naar L.A. gereisd. Met Smimoes en Davy van Laren van After Hours. Mm-hmm. Wat is daar precies gebeurd?
1: Ja, dat was ongelooflijk. Dus Christian van Fear Factory is van Antwerpen ook. Ja, de bassplayer.
0: Fear Factory is was toen een zware metal, hardcore metal crossover band.
1: Uh-huh. Ja, zware band. Echt ja. heavy shit. En op dat moment hadden was Superstar van Cypress Hill, was er zo'n rockversie en een hip-hopversie.
0: Sonic Youth samen met Cypress Hill.
1: Niet Sonic Youth, maar daar speelde Christian dus in. Ik denk dat hij er een band is dat ze samenstelden.
0: Oké.
1: Okay. Had zo'n nummer Superstar en er waren twee versies van.
0: Mm-hmm.
1: En dat was een soort rockversie. En dan is ze zo meer ook, ik denk dat ze even zo shows gedaan en zo meer in een rock setting,
0: Cypress Hill. Met Fear Factory.
1: Of members van.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat was niet al enkel Fear Factory. Er zaten er ook nog een member zijn van. Oh, noemt hij een andere band?
0: Oh, je had in die periode ook de film Judgment Night. En de soundtrack daarvan waren eigenlijk allemaal combinaties van rappers of hip-hop acts met rock en hardcore en metal.
1: Dat is ongeveer die periode.
0: Ja.
1: Dus Christian zegt tegen ons, oké, ik wil jullie uitnodigen voor naar L.A. te komen en beats te maken voor whatever. Gewoon wat, ja, ik weet niet, hij vond dat dat nodig was, dat we dat moesten doen. Hij heeft ook veel respect voor Davy, wat dat hij doet en al. En mij en Smimoes hadden zoiets van, wauw, hij naar L.A., ik ga mee. Dus Smimoes ook mee, wij met Trina daar en ja, we hebben daar een maand gezeten bij Christian, naar alle dagen een beat zetten maken op. Dus ik heb niet veel gedaan in L.A. We wel SP 1200 gaan lenen van Muggs.
0: DJ Muggs van Cypress Hill. Ja, en,
1: even bij hem thuis geweest.
0: Veel andere dingen.
1: Hij
0: is bij hem thuis geweest, hè? Ja.
1: En ja, verschillende SP's in zijn huis staan. En dus ben hij meegekregen. Ben je dan een maand gebruikt en we zijn er nog een keer terug geweest.
0: Heb je met hem gespeeld ook?
1: Niet gespeeld, nee. Op Be Real was daar ook. En oh ja, maar iedereen zo echt ja, mega grote dude.
0: Cypress Hill was toen wereldnieuws.
1: Ja. En dan beats zetten maken bij Christian en Sandubi heeft dan ingenomen. Sandubi en nog iemand anders. Mellow Man Ace heeft ook gerapt op een van die beats. Voor de rest is er niet zoveel van uitgekomen van die sessie, maar toch. Dat was wel een heel live experience ook, man in L.A.
0: Zit daar niet naar concerten en zo gaan kijken?
1: Ik heb wel een keer gemixt op de verjaardag van Corrupt. Op Venice Beach. Maar eigenlijk niet echt veel weg geweest. We hebben wat platenzaken gedaan, obviously. Voor meer records te kunnen kopen. En Davy. Zot gaan met de platen natuurlijk. Maar ik was een beetje. Ik was broke op dat moment. Dus ja, ik had zoiets van. Ik blijf hier chillen en beats maken. En ga je jullie maar platen kopen? Maar ik was kijk wel sample.
0: Ja. Ja, voilà.
1: Maar nee, dat was cool. Dat was een ongelooflijk experience eigenlijk.
0: Als we het over Davy van Laren hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over After Hours. Hoe heb je hen leren kennen en hoe is die samenwerking er gekomen? Was een, zoals ik daar straks al zei en al verschillende keren in bijna elk programma dat we al over hip-hop hebben gemaakt. Gaat het over After Hours? Niet iedereen daar mad respect voor had. Het zijn ongelooflijke mixtapes.
1: Ja, dat is echt soundtrack geworden.
0: Mixtapes niet deftig uitgesproken, niet meer.
1: Dat woord kan er niet meer uitkomen.
0: Denk dat ik er te veel heb gekocht. En dat,
1: ik denk dat After Hours is echt soundtrack van veel mensen een leven geworden. Dus, en ook ja, het aantal breaks en originals en ja, dat is ook weer die obsessie aan.
0: Het is misschien, ja, het is zo precies, het is zoveel. Hiervoor interview met Jacob Iller van After Hours hadden we het ook nog over hoe, ja, hoe een soort ADHD-muziek dit is. Hè. Elke 5 seconden is er bij wijze van spreken een ander nummer, een ander ding dat je kunt herkennen. Dan is er daarover, wordt nog iets gekapt dat ook nog eens herkenbaar zou kunnen zijn, maar ook niet echt, enzovoort. Er zitten stukjes cover in, enzovoort. Het is zo eindeloos en zoveel. Inderdaad. En dan ook nog eens samengesteld door 3 mensen, jij, Jacob Iller en Davy van Laren, die allemaal zware, ja, heel obscure platen zochten om dat mee te doen.
1: Mm-hmm. Inderdaad. Dus vooral dat digging, like, Jacob, dat is echt insane ook. Laat dat hij mee afkwam, maar de breaks en zo. Davy ook, op een gegeven moment, ja, dat was echt ongelooflijk eigenlijk, al het materiaal. En die, ze gingen altijd naar de rommelmarkten. En,
0: ja, ze kochten en, die ook allemaal als die nog niks waard waren.
1: Ja, voilà. Inderdaad.
0: Ze hadden er dus een oog voor.
1: Ja, ze wist perfect.
0: Werd hier in Antwerpen op een zolderkamertje ineengeflanst. Dan reden ze s'nachts dikwijls nog met die opgenomen 4-track tapes of minidiscs naar bij u. En dan moest jij er uw ding mee doen.
1: Ik heb mijn ding mee. En soms nog andere DJ's ook dan van Gent. David, dat is de tour van Gent. En niet te vergeten daarna naar Pablo, naar Sozzi, om de cover af te werken. En ja, en die tijd was dat gewoon. Dus hang naar Sozzi, sprak af, oké, we gaan die cover doen, kom af. En we doen de cover.
0: Terwijl je erbij zit?
1: Ja.
0: Ah ja, oké.
1: Hoe lang dat nu ook duurt.
0: Oké. Ah ja, zo werd dat gedaan, dus je liet die mensen niet meer rust terwijl het hem dat maken was.
1: Nee, omdat hij hem gerust laat, had het niet gebeuren, had hij iets anders beginnen doen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, gewoon naar daar en je doet het gewoon. En whatever time it takes, soms ja, dat dan om 6-7 uur 's morgens wandelen jullie dat buiten zo met een ontwerp. Ja, dat zo was dat eigenlijk. Dat was niet zo. Like, nu met Pablo kan ik zeggen van oké, ik heb iets nodig en hij maakt iets en hij stuurt het door. En dat ging niet zo. Maar back in the days, dat was anders. Dan moest dat. Oké, we gaan dat nu doen en dan doen we dat. En hop, het is gedaan, oké, voilà. End of story. En ja, zo was dat. Dus ja, de dedication van DVL ook, van Davy, om al die tijd dat daarin zit, dat is...
0: Monnikenwerk.
1: Ja, maar echt wel, veel mensen beseffen niet wat er daar, hoeveel dat er rondgereden geweest is. En, ja...
0: Maar ook de tape zelf, gehoord had, hè, dat dat monnikenwerk is.
1: Mm-hmm.
0: Destijds gemaakt is zonder een computer.
1: Dat ook al. Of de enige computer dat er aan te passen kwam, was de Atari om te sequencen dan. Maar that's it. Ja, dat is een zotte periode. Hè.
0: Zijn er zo nog andere samenwerkingen in die... in die mixtape-scène geweest? Je hebt DHL, After Hours, RAB, uw eigen dingen, die Fried Chicken dingen. Zijn er zo nog andere dingen geweest?
1: Niet direct.
0: Niet dat het niet genoeg is, maar... je hebt, zoals we al zeiden... enorm veel samenwerkingen dan met mensen. Een hele rare waar ik niks van wist, was zeker Natalia en chef Neven. Daar ben ik wel heel benieuwd naar om zoiets te horen. Het klinkt als een soort koortsdroom.
1: Het was alleen maar live. Het is niet,
0: het valt niet te beluisteren.
1: Ik denk het niet. Misschien dat er video's op YouTube staan.
0: Dus ja, je komt wel terecht in een soort van... Mensen weten dat jij een soort go-to... turntablist zei dat die dingen kan. Hè? En
1: ergens vind ik dat ook belangrijk om te doen, juist om te tonen naar die wereld toe van dat we eigenlijk ook wel serieus zijn en weet wel, dat als je iets vraagt op die manier, dat ook kan. En dat we dat we redelijk flexibel zijn.
0: Je treedt eigenlijk bijna op als een sessiemuzikant.
1: Ja, eigenlijk wel. En ook naar de andere DJ's toe, zo van... je moet niet heel dagen in uw bedroom zitten of enkel parties draaien. Je kunt alles doen dat je wilt. Je kunt je eigen shit blijven doen, je eigen identiteit houden als DJ, muzikant, maar bougeren in die wereld van theater, dans, rappers, muzikanten, muziek, improvisatie, jazz, soul, funk. Je kunt erin bougeren van al die dingen zijn elementen van die gebruikt worden in hip-hop scene al van begin af. Dus vind ik daar eens logisch dan dat die connecties. Maar ik vind het belangrijk om te tonen naar andere DJ's toe dat mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Omdat daar eens belangrijk is, dat wordt doorgegeven ook om ons in leven te houden.
0: Nou ja, natuurlijk. Ja, je moet overleven. Ja.
1: Aan het uitsterven en bedreigd met al die controllers. En
0: ja, maar ja, dit soort muziek kan niet gemaakt worden met AI, zeg maar. Hè. Ja, dat kan natuurlijk wel, maar de manier hoe dat het nu nog steeds gebeurt, er is veel veranderd, denk ik, ook materiaalgewijs. Hè. Het is een heel instrumentarium geworden, terwijl vroeger enkel twee platenspelers en een mixer. Zijn er nu heel wat andere mogelijkheden.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dat enkel een uitbreiding van het metier kan zijn.
1: Ja, dat is daar eens een logische stap ook. Hè.
0: Mm-hmm. Nog andere samenwerkingen. Je hebt mij ook eens gezegd, Han Benink. Dat vond ik wel een verrassende combinatie. Waar en hoe is dat gebeurd?
1: Dat was in de Vooruit. Ik weet niet meer juist welk concept dat was, maar... Ja, dat was een gig in de Vooruit.
0: Alleen met
1: improvisatie,
0: hem?
1: Ja.
0: Jij als in duo?
1: Ik dacht het wel. Maar ik weet niet dat we achteraf stonden spreken en zo, maar... Was dat nu in duo of met nog meer mensen erbij? Ik weet het niet meer 100%.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht in duo. Als het weet dan... het zo, dingen zou je het niet mogen vergeten, hè.
0: Ik weet het niet. Ik denk dat dit is zoveel, net als die tapes. Je bent een super prolific kunstenaar. Dus ik denk dat het logisch is dat je dingen vergeet.
1: Het is vooral omdat ik zit in the moment en kijk niet rap achter mij. Ja, voilà.
0: Nee.
1: En gewoon constant aan het gaan.
0: Zijn er een goede archivaris voor je eigen werk?
1: Vroeger beter dan nu. Ik doe gewoon te veel, hè. Ik moet kalmeren. Het is zo van, what the fuck. Ja.
0: In die zin toch een soort springkaan.
1: Ja.
0: De Grasshopper Big Band.
1: Uh-huh.
0: Ja, hoe is dat begonnen? Hoe zijn ze daar opgekomen? En wat is het precies? Het is een, zoals je een jazz big band hebt... Staat er soms met 18 man op het podium, allemaal met platenspelers?
1: Het is begonnen eigenlijk. Dirk Verstokt was een persoon die in de Beurshouwburg werkte in Brussel.
0: De eerste versie was met 6 mensen van de big band, de tweede versie met 12. Wat deden jullie met de eerste versie? Of hoe bereiden ze zoiets voor? Want het zijn allemaal mensen die, ja, denk ik... voor een groot deel improviseren met materiaal, met de platencollectie dat ze goed kennen?
1: Dat was ook een beetje het begin ook van Scratch Pickles, die DJ Cruise.
0: B-Junkies.
1: Dus zeker daarop was het wel gebaseerd. Zo dingen dat we kunnen samen doen. We zijn ook allemaal hip-hop DJ's, dus het vertrekt ergens, maar... Ja, ergens was het ook een totaal experiment van oké, probeer een keer een nummer in zo te doen, een keer een nummer zo te doen. En,
0: zitten dan allemaal tegelijk te scratchen? Met allemaal verschillende platen? Of loopt is er één iemand die een beat maakt die loopt? Want jullie zijn allemaal één platenspeler, denk ik.
1: Ja, maar niet allemaal één platenspeler. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld één een kick doet, de tweede een snare.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus iedereen scratcht met een ander instrument.
1: Ja. En zo breng je het geheel samen. Hè. Dus,
0: dus je vormt eigenlijk een drumstel.
1: Ja, voilà. Een drumstel en één of twee instrumenten of zo. Of je kan ook een drumstel doen alleen. Oh, één DJ die drumstel doet, en dan een bass, een gitaar, een ja, bouw het op, hè, whatever dat je wilt, iets vocaal of whatever. Dus ja, dat is zo. Ik met 12 had ik. Met 12 had ik de groep ingedeeld in 4 groepen. Ritmische section, bass, dus alles wat daar, basslines, sub-bass, zat allemaal daar. En toen had ik een section met die alleen de vocal dingetjes deed, de vocal scratches of zo. En toen nog een groep met gitaarsamples, keyboardsamples, zo meer in die range.
0: Zo vormt eigenlijk een band dat het 4 mensen zou kunnen bestaan, maar met 12 mensen.
1: Ja.
0: En,
1: ook omdat als DJ, ja, kun je bijvoorbeeld maar één sound doen. Als je één snare doet, kun je, probeert alles apart te doen. En ja, dan heb je inderdaad een drum met 4 man of zo.
0: Daarbij kwam ook een saxofonist.
1: Fabrizio Casol, ja, van Acamoon. Dat is ook nog een heel verhaal. Ik heb die leren kennen via Anne-Theresa de Keersmaker.
0: Waar je ook werk voor hebt gedaan.
1: Ja, en samen speelden we in een projectie, dat noemde I Said I. En wij speelden de hele tijd in duo, Fabrizio en ik. En zo is die connectie gekomen. En Fabrizio heeft me dan later uitgenodigd om mee te spelen met Acamoon. Met Michel en Stefan. En dat zijn we er ook mee beginnen toeren eigenlijk. Met 4 zo. Ik had iemand nodig als ik extern oor voor de DJ Big Band.
0: Die dingen zei als van, je moet hier cutten en je moet hier...
1: Iemand die muzikaal is en toch ook ergens begrijpt wat we doen.
0: Mm-hmm.
1: En Fabrizio was heel geïnteresseerd in hoe dat werkte allemaal.
0: Kan hem ook zelf scratchen?
1: Nee, hij heeft het ook al geprobeerd, maar... maar hij had wel een systeem gevonden om scratches op te schrijven. Een beetje gebaseerd op het Andy's tablas notensysteem.
0: Dus dat heb ik nog nooit over nagedacht, maar is dat iets dat gebeurt?
1: Ja, het is een manier om op te schrijven welke scratch dat we gedaan hebben. Ik weet nog in het begin dat we een repetitie hadden met alle 12 en dat hij zei van oké, ga naar de eerste DJ, geef mij een scratch van 1 bar. Dus de beat is aan het spelen en de DJ doet whatever. Alle 12, hij schrijft dat op. En de volgende dag komt hij terug naar de eerste DJ van, kunt u scratch nog een keer herhalen? Nee. Uw scratch was... fresh. En zo, En dan, ja, dat was de hele wereld die openging voor ons. Van ja, nu kunnen we dat gewoon...
0: attoneren.
1: Ja,
0: dus attoneren is niet juist de woord. Hè.
1: Noteren, ja.
0: Annoteren. Attoneren kan ook, maar dat is iets...
1: attoneren, ik weet niet hoe dat betekent.
0: Geluiden vals maken?
1: Dat doen we ook soms, ja.
0: Wat is de ja, het heeft de big band is iets geworden dat groter en groter is geworden. Nu is het met 18 mensen, denk ik, of?
1: Nee, een basis is altijd 12 DJ's.
0: Oké.
1: 12 DJ's, vocals door Mau en sax door Fabrizio. Als Fabrizio niet kan, soms is het Vincent van Lucia.
0: Ook iets waar je bij speelt ondertussen?
1: Voilà, inderdaad, ja. Maar dat is ook al een tijdje aan de hand eigenlijk. In de tijd van Brazzaville heb ik ook nog remixes gedaan voor hen en zo. En ik heb meegejamd soms. Ja, we deden ook zo met de big band. DJ sessions.
0: Mm-hmm.
1: Met 2 DJ's en 2 muzikanten. En dat was ook improvisatie. Maar dat ook zo... Tijdens dat we de big band shows deden, deden we af en toe jam sessions ook met verschillende DJ's en muzikanten. En dat was cool altijd ook. Ja, omdat je weet niet wat dat je... Het is impro, hè. Ja. 2 DJ's samen. Maar dan wel meer in die spirit van we gaan muziek creëren. Zo. Niet als party DJ's of zo.
0: Wat doe je zelf het liefst? Improvisatie of voorbereid werk? Gerepeteerd werk?
1: Liefst van al improvisatie, ja.
0: Wat is de bijzonderste of bizarste combinatie met wie je ooit hebt gespeeld?
1: Ik weet het niet voor het moment. Ik ga even aan het denken.
0: Natalia.
1: Ja, zeker. Ik probeer,
0: Bart
1: ik probeer, ik probeer zo mijn ding af te lopen. En er zijn zeker weerde dingen zijn dat ik soms al gedaan heb. Dat ik soms denk van, hoe komt dat nu weer dat ik hier in zo'n situatie sta? Ja.
0: Ja. Oh, dat treintje. We hebben onlangs zijn we naar Nederland getrokken om een soundtrack die je gemaakt hebt met de platen van de kindercollectie van Lisbeth Swings.
1: Yes, yes.
0: Die bij Theater Artemis, die voor Theater Artemis werk maakt. Zij heeft u die platen bezorgd en daarmee is er aan de slag gegaan om een soundtrack te creëren die op een treintje werd afgespeeld die tussen 3 of 4 verschillende kindervoorstellingen reed.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was funny ook.
0: Het was heel grappig, omdat de muziek op deze manier ook met heel de stad werd gedeeld. En iedereen die voorbij fietste, leek daar enorm blij van te worden.
1: Ja, ja, ik vond het eigenlijk heel cool. Omdat, ja, en bij hen had ik zoiets van, ik heb ook een heel arsenaal aan kinderplaten, maar meer Engels. Ik heb enkele Nederlandse dingen, maar de meeste zijn Engels om stemmetjes te vinden om mee te scratchen of zo, whatever. Maar ja, Lisbeth wou enkel Nederlandstalige dingen. Dus oké, ik heb er nog bij enkele andere mensen langs geweest die ook nog kinderplaten en zo meer ammo verzameld en ja, er gewoon door geweest. En hoe gelachen eigenlijk.
0: Ja, het is een ontzettend grappige...
1: Ja, die stemmetjes, die personages, super fun. En ook die classics, zo, de Maya de Bij en wat is het al?
0: Bert en Ernie.
1: Bert en Ernie. En ze zo, ja, we zijn er ook allemaal mee opgeruid. Dat is wel maf dat je dat terug hoort. Oké. Dat is eigenlijk wel een toffe periode ook.
0: Het Oinkbeest.
1: Het Oinkbeest, ja.
0: Je hebt ook een plaat gemaakt een tijd geleden, enkele jaren geleden, die de... als titel je geboortejaar draagt?
1: 72, ja. Ja. Alles dat je hoort, alle audio, komt uit het jaar 72. Dus ik heb dus al mijn platen van 72 te samengezet. Ik had zo'n bak of 2, 3. Enkel en gelijk welk genre of whatever.
0: Dus maar, specifiek ook beginnen verzamelen naar dat nummer toe? Nee, gewoon toe.
1: Mijn
0: toeval. Ja, okay.
1: En mijn collectie. Gewoon door al mijn platen gegaan en echt zo gecheckt. Oké, dat is van 72. Dat is van 72. En die allemaal samengezet. En uit dat heb ik dan die plaat gemaakt. En het concept is eigenlijk dat een soort... Dus stel je voor dat in het jaar 3000 en zoveel aan het rondvliegen bent met een spaceship van de ene planeet naar de andere. En dat muziek nodig. Oh, we willen toch iets opleggen qua muziek. Dus dat de 72 opleggen, dat dat een soort nostalgie...
0: nostalgie naar het jaar.
1: Nostalgie trip naar 72, terwijl dat je rondvliegt. Dat is music for spaceships. Dus het is eigenlijk gemaakt voor de toekomst.
0: Iets dat toch ook wel geregeld terugkomt, hè? Ook op je mixtapes, je robot-tapes, space-toestand.
1: Dat is ook, ja, dat is iets... er zijn er ook zoveel van, hè? Space-verhalen op plaat en al. Dat was echt wel iets groot in de jaren 70. Zo, die
0: futurisme.
1: Futurisme, inderdaad. Ik vind dat wel cool. Ook die sound effects, dat is meestal wel...
0: Ja, synthesizers of Moog synthesizers ervoor klonken als de toekomst destijds.
1: Voilà, ja. Ik vond dat ook met electro trouwens. Ik zeg maar, het was Twilight 22, Electric Kingdom of Egyptian Lover of zo. Zo die periode, dat was echt de future voor mij. Ik had zoiets van die muziek, Johnson Crew en al, dat klonk zo futuristisch. Zo in het jaar 3000, vond ik.
0: Ik denk dat we nog uren verder kunnen, maar dat gaan we niet doen.
1: Part 2.
0: Ja, dat kan altijd. Ik heb u al wel eens kort ondervraagd na uw concert in de Kern in Wilrijk.
1: Ja.
0: Maar ik vond het toch belangrijk dat je in deze reeks, die mode natuurlijk niet ontbreken. Dat kan niet.
1: Coole reeks ook.
0: Ja.
1: Shout-out naar wie is er allemaal gepasseerd? Nike, AIM.
0: Ja. Lamont, Mixmonster Menno, Sheriff. Ja, Sheriff valt er een beetje buiten omdat hem niet van hier is, maar...
1: Ondertussen wel, hè?
0: Ondertussen eigenlijk ook een beetje wel.
1: Ja, van ons.
0: Ja, absoluut. Ook daar staan nog wat mooie samenwerkingen mee aan te komen.
1: Wel, sinds dat we Black Lives gestart hebben met Reggie Washington, heb ik dus ook Sheriff leren kennen. En er was ja, directe connectie. We komen like, uit zelfs dezelfde...
0: Hetzelfde ei.
1: Ja, zoiets. Er is iets dat... Je moet niks uitleggen. Dus, we connecten direct. En ja, ondertussen zijn we ook bezig aan een album in Frans. Is die naam Pont Neuf?
0: Ja, hij spreekt Frans. Hè. Hij heeft in het Frans opgegroeid. Of toch de eerste 9 jaar van zijn leven, geloof ik.
1: Ja, voilà. In Ethiopië. Dus, en ik vind het heel cool, omdat het ook wel Amerika... bijvoorbeeld Franse mensen die proberen Engels te spreken. En dat is wel een maffe swing soms, maar nu is het omgekeerd. Dus een Amerikaan die Frans brengt, maar toch op een manier dat ergens goed klinkt en dat zo meer... Het is meer spacious, want Frans gaat redelijk snel eigenlijk, de taal zelf.
0: Ja, ja.
1: En nu heb ik meer tijd om te processen of zo. Het is like meer op de max zo.
0: Benieuwd wat dat geven zal. Welke andere dingen staan er nog op het programma de komende periode?
1: Het eerstvolgende is Crazy met Blade en de Effenaar. Samen met fucking Mantronics, Justice, Tetsasonic, Schoolie D.
0: Ja, echt wel een waanzinnige lijst aan.
1: Niet normaal. Tough Crew, Deems van Nederland, Blitzmob. Grand Wizard Theodore. This is crazy. Oh, dat...
0: Dit allemaal op één podium. 2026,
1: so what the fuck. En ook het feit dat ik terug met Blade 3 shows heb in september. Is iets crazy. Van man, in de tijd dat we zoveel shows gedaan samen in Duitsland en Zwitserland en Nederland en Engeland, Schotland, whatever. En dan heeft hij begonnen met Mark B en Blade. Dus ja, Mark B is ook DJ. Dus ja, dat was een ander project. En ik was dan ook met mijn eigen dingen bezig. Dus we zijn altijd super close gebleven. Maar we waren niet meer samen aan gigging of zo. En out of the blue staan we nu terug weer op het podium. Dus vind ik zalig.
0: Old school is new school.
1: Mm-hmm.
0: Hartelijk dank, DJ Grasshopper. Voor de komst.
1: Jij bedankt voor me te laten komen.
0: Dat ga ik moeten samplen, denk ik. Dat, is, dat wordt een sample. Tot binnenkort, lieve luisteraars.

Ik zeg nog wel dat ze er zijn, maar die doen niks niet meer. Ze reageren niet als ik eruit erin gooi en die blijven gewoon.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information.
2: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Ik sta er, of ik zit er alleen voor vandaag. Dus ik heb mijn best gedaan en dat resulteert in 5 interviews. Dus het is een beetje een vol programma. Er zijn wel een paar dingen die dat we niet zo diep op hoeven in te gaan. In ieder geval, we gaan de jingle niet artificieel, kunstmatig, sorry, lang laten draaien. We gaan gewoon meteen beginnen. Even aankondigen wat er op het programma staat. Ik bel eerst Peter van Petegem, professor onderwijskunde en mede-programmamaker. Over de PISA of de PICA of de PIA-test. Allee, ik heb al van alles gelezen. Wat dat eigenlijk is, wat dat voor dient en wat er met die resultaten is. Wat dat die zeggen of eigenlijk juist niet zeggen. En dan bellen we Luc Huibrechts. Dat is iemand die bij Zuiderzinnen hoort. En die heeft wat te vertellen over Zuiderzinnen. Dus, en ik denk dat ik vrijkaarten mag weggeven. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is wel heel spannend. Dan gaan we meteen weten wat hier überhaupt iemand luistert. En dan is er Ewout in de studio. Ewout is een Ercolander. Die gaat even een stand van zaken geven. En er staan daar ook dingen te gebeuren. En dan bel ik met Tom Klaas van Mo-magazine over, specifiek over waterconflicten. En dan bel ik nog met een Stef Willems van een organisatie die VIAS heet. Dat was vroeger het Koninklijk Instituut voor Verkeersveiligheid. Ik weet niet precies wat dat... ik heb gezocht op de website, ik heb niet gevonden waar de huidige afkorting voor staat, dus dat kunnen we hem dan meteen vragen, over de nieuwe autokeuringsregels. Voilà, een muziekje had ik niet klaarstaan, maar er is een jingle die we af moeten spelen. Het is een jingle die over iets van vandaag gaat. En voilà, de jingles duren hier altijd nogal heel lang, dus dan... Komt dat goed uit, dan gaan we die jingle opzetten en dan kan ik ondertussen bellen naar Peter van Petegem. En mijn telefoon op stil zetten, want dat was ik blijkbaar nog vergeten. Eventjes kijken, bla bla bla. Ja, dat is, oh jee. Ja, dus dat is een formaat dat ik nog nooit heb gezien, vlak of zoiets. Dat moet dan open in een programma dat niet automatisch start. En, ah ja, oké, okay, ja, hebbes.
3: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
4: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september omstreeks 4:00. In Aula Willem Elschot.
5: The female mind is indeed capable of practicing science.
6: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
5: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae exercendae sane, capax est.
7: De weibliche geest is durchaus dazu fähig, Wissenschaft zu betreiben.
4: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
8: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
4: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
2: Zo, dat was een boodschap van algemeen nut. En dan gaan we nu over naar een interview van algemeen nut. Goedemiddag, Peter van Petegem.
9: Goedemiddag, Gies.
2: U bent professor onderwijskunde, klopt dat?
9: Ja, aan de Universiteit Antwerpen.
2: Ja, dus ik dacht dat u de geschikte persoon was, want er waren zo nogal verontrustende berichten in de media over hoe dom onze kinderen wel niet aan het worden zijn en onze jongeren. Nu, allereerst, is het nu een PISA of een PICA of een PITA-test? Want ik zie het op de ene plaats zus en op de andere plaats zo geschreven. Of is dat normaal?
9: Ja, dat, het is een PISA-test. PISA is de afkorting van een Engelstalige zin. A Program for International Student Assessment. Dus het is een programma dat internationaal is en dat leerlingen beoordeelt.
2: Oké, dus het is eigenlijk een soort slagzin die meteen ook de naam geworden is.
9: Ja, ja, en dat bekt ook lekker.
2: Ja, PISA, ja, dat klinkt dan ook weer, ja. Goed, hoe lang bestaat dat al en wie heeft dat gemaakt?
9: Het is zo dat de allereerste keer dat PISA werd afgenomen was 26 jaar geleden, in 2000. En het is zo dat sedertien in principe elke drie jaar die test wordt afgenomen. Behalve in corona was het net iets anders. En de test zelf, die wordt ontwikkeld onder leiding van de OESO, dus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Maar uiteraard huren zij daar mensen voor in, specialisten wereldwijd, die gaan kijken van wat vinden wij belangrijk in zaken lezen, in zaken wiskunde, in zaken natuurwetenschappen. Daar worden dan vragen rond geformuleerd en daar gaat veel discussie mee gepaard, want mensen uit het Verre Oosten willen misschien andere vragen dan mensen bij ons of uit Scandinavië. Mm-hmm. Maar daar wordt een consensus in gevonden en die wordt dan elke drie jaar afgenomen bij jongeren van 15 jaar.
2: Ja, en vrij stiekem dan blijkbaar, want ik had er nog nooit van gehoord. Nu alles een vraagje, wat heeft de OESO met onderwijs te maken? Worden wij allemaal in de eerste plaats opgevoed tot toekomstige werkkrachten, zoiets?
9: Oh, ja, dat, je kunt het zo stellen, maar ja, de OESO heeft wel een eigen studiedienst waar ja, heel veel werk gebeurt in zaken onderwijs. En ja, zij zijn uiteraard gekenmerkt door hun economische invalshoek. En dat begrijp ik ook vanuit hun perspectief. Maar ja, onderschat niet hoeveel capaciteit dat er binnen dat orgaan aanwezig is, ook op vlak van onderwijs. En het is ook ja, een orgaan waar ja, ministers van onderwijs bij samenkomen. Dus het is ook niet zo dat zij het allemaal zelf uitvinden, maar zij nodigen ook mensen uit om mee te denken over wat zijn voor ons belangrijke thema's. En zo is al geruime tijd geleden bedacht van, weet je, een idee krijgen van hoe het staat met de geletterdheid, ik gebruik bewust het brede woord, van 15 jaar vinden wij toch wel belangrijk.
2: Ah ja, want het gaat dus meer om meer dan de geletterdheid, gaat het wel over algemene basiskennis.
9: Wel ja, die algemene, of die geletterdheid heeft betrekking op lezen, op wiskunde, op wetenschappen ook. En daar zit ja, een faux in, een basis in van algemene geletterdheid, ja.
2: Ja, want dan kan ik me wel voorstellen dat er veel discussie is. Hè. Moet dan bijvoorbeeld de evolutietheorie erin? Er zijn misschien landen waar ze zeggen, dat is flauwekul. Ja.
9: Ja, ja, ja, ze zoeken altijd een compromis, uiteraard. En als het om sensitieve dingen gaat, ja, dan wordt dat soms vermeden. Maar bijvoorbeeld als het gaat over de aard van de wetenschappen, hè, hoe ontstaat kennis en dergelijke meer, dat is in het verleden al voorwerp geweest van zo'n bevraging. Dus het is ook niet zo dat zij dat soort thema's uit de weg zouden gaan.
2: Nee, maar
9: omdat nou eenmaal de manier waarop mensen naar wetenschappen kijken,
2: ja,
9: en naar wetenschappelijke ontwikkeling kijken heel relevant en belangrijk is. Dat hebben we tijdens corona heel goed gemerkt.
2: Ja, zeker. Maar een vraag als mag een man met een man trouwen, zal daar niet in voorkomen?
9: Nee, want dat zijn dan

0: Of dit jaar, de testen zelfs zijn vorig jaar afgenomen. Maar dat was een van de vragen die aan bod kwam, of een van de thema's die aan bod kwam, waarbij dan de leerlingen, ik zal ze nu zo noemen, vragen kregen en ook informatiebronnen kregen, die je regulier op het internet kunt vinden. En vervolgens werd met die verschillende bronnen gevraagd om daaruit te halen van wat kan je daaruit leren en wat kan je daar niet uit leren. Dus het kritisch omgaan met de hoeveelheid informatie waarmee we overspoeld worden, is een van de zaken die getoetst wordt.
1: Ah ja. Ja, want dat is inderdaad iets wat in toenemende mate een ding is, zullen we maar zeggen. Goed, en dus om de 3 jaar, en dat is dan wereldwijd?
0: Ja, het is zo dat niet alle landen deelnemen. De OESO is van oorsprong een westerse organisatie. Bijvoorbeeld Zwart-Afrika is nauwelijks aanwezig, ook uit Latijns-Amerika zijn er weinig landen. Maar in totaal hebben deze keer 91 landen deelgenomen. Dus het heeft wel een heel mooie spreiding overheen de verschillende continenten.
1: Ja. En is het dan overal iedere keer beetje paniektoestand van oei oei oei, het gaat achteruit? Of is dat typisch alleen in België?
0: Dat is zeker niet alleen in België, maar ondertussen in de loop van de tijd is het zo dat de PISA-resultaten wel impact hebben op het beleid en op media. Dat hebben we de voorbije week duidelijk mogen merken. In aanvang, de eerste cycli, dus in 2000, 2003, 2006, toen PISA nog niet zo bekend was, had dat niet zo'n impact. Hè. Maar in de loop van de tijd is dat meer en meer in het daglicht en op de radar beginnen komen van beleidsmakers. In het verleden, bijvoorbeeld, is dat ook in Duitsland. Hè, toen in Duitsland de resultaten behoorlijk erg waren van wat er getoetst werd, uiteraard, heeft dat geleid tot het ontslag van bepaalde ministers van onderwijs en dergelijke. Dus het brengt wel wat teweeg. Ten goede en ten kwade. Hè, want het is denk ik eigen ook aan dat soort onderzoek dat soms gebruikt wordt voor de doelen waarvoor het niet altijd bedoeld is, maar waarvoor bijvoorbeeld politici er wel kunnen van gebruik maken om een agenda door te drukken of om te zeggen van zie eens wat hebben wij gepresteerd.
1: Ja, of om te zeggen het altijd wordt tijd dat Suhal Demir opstapt of zoiets. Ja, om dan politieke afrekeningen te gaan...
0: Bijvoorbeeld, dat zie je verschijnen. Ik heb het nu naar haar persoon niet zien verschijnen de voorbije week. Dat kan nog komen. Maar op andere plaatsen is dat inderdaad wel het geval geweest, ja.
1: Goed, en wat bleek nu concreet uit die testen bij ons? Dus de resultaten waren niet zo goed. Was het rekenen? Was het aardrijkskunde? Was het lezen?
0: Ja. In de eerste plaats, en het meest zorgwekkende had inderdaad met lezen te maken. Het is zo dat, voor zover je de statistieken niet zo gezien hebt deze week, ik sprak daar straks over dat basisniveau. Hè, dat is een basisniveau dat bepaald wordt, en dat is een inschatting uiteraard, van wat heb je nodig om op een adequate manier te kunnen functioneren in de samenleving. En dat gaat dan bijvoorbeeld om het kunnen lezen van een tabel voor een trein, bijvoorbeeld. Dus dat gaat soms om heel relevante, praktijkrelevante vaardigheden.
1: Dus, maar dat valt dus ook onder lezen. Want een tabel, dat is al een zekere logica begrijpen. Dat is niet gewoon woorden kunnen lezen.
0: Het gaat verder dan technisch lezen. Het gaat inderdaad om het begrijpen ook en het kunnen trekken van conclusies uit wat er gelezen wordt. Dus het gaat niet in de kleuterschool bijvoorbeeld of in het eerste leerjaar worden kinderen onderworpen aan de zogenaamde AVI-testen, die vaak inspelen op hoe goed kunnen leerlingen lezen of woorden verstaan, maar hier moet er, we spreken over 15-jarigen, moet er wel sprake zijn van het begrijpen van de informatie die geboden wordt. En dat is dan opgedeeld in een aantal niveaus en daar wordt dan ook een niveau van beschreven van wat essentieel is voor de samenleving. En daar is de vaststelling nu, dat hou je vast, ik hoop dat je neerzit, 1 op de 3 Vlaamse jongeren haalt op vandaag dat essentiële basisniveau niet. Dus dat betekent dat zij moeite hebben om

0: om een hoofdgedachte bijvoorbeeld uit een eenvoudige tekst te halen. Dus dat is een vaardigheid die heel veel gevolgen heeft. Hè. Dat heeft uiteraard gevolgen op alles met lezen te maken heeft. Maar ook als je verder gaat nadenken over waar hebben wij allemaal tekstbegrip voor nodig, dan gaat dat ook over ons dagelijks functioneren. Ook in wiskunde bijvoorbeeld komt heel veel taal aan bod, want daar is het ook spijtig genoeg niet het beste nieuws wat we deze week geleerd hebben. Daar is het zo dat 1 op de 4 leerlingen, 25%, haalt dat basisniveau iets.
1: Ja, nog even over dat die hoofdgedachten ergens niet uit kunnen halen. Dus dat betekent dat mensen een hoofdzaken en bijzaken niet meer van elkaar kunnen onderscheiden, goed?
0: Ja, en het is dat soort dingen dat getest wordt. Het gaat dus echt niet om dingetjes die je moet van buiten leren.
1: Nee.
0: Dat mag je. Het is zo eenvoudig. Is het.
1: En heeft dat dan te maken met het feit dat de mensen hoe langer hoe meer overspoeld worden met hele kleine stukjes informatie die geen onderling verband hebben?
0: Ja, ja daar stel je natuurlijk bijna de vraag van 1 miljoen, namelijk hoe komt dat? Hè? Want het gaat over lezen dat achteruit gaat, het gaat over wiskunde dat fel achteruit gaat. Wetenschappen blijft min of meer stabiel. Als het dan gaat over wat zijn de redenen daarvan, is het zo dat niet direct af te leiden is uit het onderzoek wat de redenen zijn. Dus dat is altijd een kwestie van te interpreteren ook. Maar er zijn een aantal tendensen die we zien, ook in de samenleving, die dan wel gekoppeld worden aan die tendens. En wat jij zegt, wij zijn minder gewend om complexe zinnen te lezen. De vaststelling is ook dat jongeren in een vrije tijd minder lezen. Veel informatie wordt op vandaag hapklaar aangeboden. Hè, als ik berichten op sociale media lees, bijvoorbeeld. En dat zijn allemaal zaken die het verrijken van de beheersing van de taal uiteraard kunnen beïnvloeden.
1: Ja, wat die hapklare berichten betreft. Ik heb ooit, toen ik voor een NGO in India werkte, kennis gemaakt met het feit dat Gandhi, die had zo'n heel, niet alleen vredesdingen, maar die had ook zo'n heel concept van een dorpsgemeenschap. En er waren ook scholen die volgens zijn principes waren ingericht. En die werkte volgens het Indische systeem. En ik wist niet eens dat er een ander systeem dan het onze was. Zij zeiden van, dat westerse systeem waarbij die leerlingen om het uur iets anders moeten gaan doen, dat is gewoon verschrikkelijk slecht voor het concentratievermogen en voor je ontwikkelt niet het vermogen om je te concentreren op één ding. En zij hadden dus echt, blijkbaar weken met één onderwerp bezig, hè? Bijvoorbeeld aardrijkskunde of één onderwerp alleen maar wiskunde. Enfin, bij Steiner doen ze dat ook zo'n klein beetje, hè? Maar ik vond ik had daar nooit bij stilgestaan. Inderdaad, wij moeten op school een uurtje dit, een uurtje dat, een uurtje zus, een uurtje zo.
0: Maar mag ik eens een vraag aan jou stellen? Ja? Kan jij je een uur op één ding concentreren?
1: Ja hoor.
0: Echt gefocust, ja. Dan zit je in een flow, hè?
1: Ja, een vloei, ja.
0: Ja, dat is, jij antwoordt daar onmiddellijk en prompt op. Ik ben heel blij voor jou, maar een uur je focussen op zaken, dat is niet evident. En dat is iets wat moet ontwikkeld worden ook bij mensen. En dat ontwikkel je door te oefenen, hè, door het te doen.
1: Ja, en nu is het eigenlijk een beetje, het wordt ontoefend, zal ik maar zeggen, precies.
0: Ja, we mogen inderdaad de impact van dat minder lezen mogen wij niet onderschatten. Ook als het gaat over woordenschat bijvoorbeeld. Hè. Dat dook ook op deze week in de media. Dat leerkrachten rapporteren dat de actieve woordenschat waarover leerlingen beschikken, dat die verschraalt. Het voorbeeld dat ik gezien heb was bijvoorbeeld het woordje oever. En dat is kennelijk, het was denk ik ook bij 15-jarigen een woord dat niet gekend was. En uiteraard, als ik de overslag naar wiskunde mag maken, als je dan te maken hebt met vraagstukken bijvoorbeeld, en waar woorden in gebruikt worden die je niet begrijpt, dan zie je van hier dat de kans om dat dan te correct te gaan interpreteren en dat wiskundig vraagstuk, wat ook een taalvorm is, te gaan oplossen, ja, dat wordt bemoeilijkt.
1: Mm-hmm.
0: Hè, dus die, het ganse idee van minder lezen, hè, van digitale afleiding, dat is een van de elementen die in de groep van oorzaken, want het is uiteraard niet één oorzaak, wordt genoemd om die resultaten te gaan verklaren.
1: Ja, en dan nog, ik word waarschijnlijk oud dat ik mij aan zo'n dingen ga ergeren, maar tenen krullend als ik jongeren onder elkaar hoor praten, ja, heeldere lappen van de tekst, ik denk dat 50% Engels is.
0: Ja. Taal is natuurlijk iets wat evolueert. Hè. Dat gaan taalkundigen nu beter kunnen uitleggen dan ik zelf. Maar taal is geen statisch gegeven. En ja, wij zien dat taal verandert, taal verschraalt. Dat is de voorbije 10 jaar zo. Dat was de voorbije 100 jaar of nog verder in de tijd was dat ook zo. Maar uiteraard, taal, en dat is iets waar mevrouw De Mier heel hard op hamert, maar zij heeft het dan specifiek over het Nederlands, maar taal is wel een heel belangrijk instrument voor mensen om überhaupt ook te kunnen denken. Hè. Wij denken in taal. Wat dus maakt dat als die taalontwikkeling onvolledig is of minder sterk is dan het ooit mogelijk geweest is, ja, dan heeft dat zijn invloed op heel veel denkprocessen ook. En dat is wel iets wat aandacht verdient, om het minste te zeggen.
1: Mm-hmm. Dus wat is de oplossing? Krijgen de kinderen allemaal verplicht 1 uur meditatie per dag voortaan om zich te leren concentreren?
0: De oplossing ook daar, mocht de ene oplossing, de ware oplossing, mocht die er zijn, ja, dan was die al lang ingevoerd natuurlijk. Want die dalende trend die we zien, bijvoorbeeld op vlak van lezen, op vlak van wiskunde, die is niet nieuw. 3 jaar geleden was dat ook zo. 3 jaar geleden was er ook aandacht. Toen hadden we een andere minister van Onderwijs. Ik stel bij deze minister van Onderwijs vast dat ze echt wel een dadendrang heeft. Die maakt dat in het verleden, ik heb het zelf ook nog van heel dichtbij meegemaakt, hè, waarop er wat sussend werd gedaan. Zij stelt nu een dadendrang, of zij heeft nu een dadendrang, wat maakt dat zij op veel elementen, op veel gebieden tegelijkertijd beleid aan het ontwikkelen is. Bijvoorbeeld, is de verbinding er nog? Want ik hoor
1: ja hoor,
0: precies niks.
1: Ik ben aandachtig aan het luisteren.
0: Ja, oké. Okay. Bijvoorbeeld, heeft zij heel sterk werk gemaakt om nieuwe eindtermen te gaan invoeren voor het basisonderwijs. En eindtermen zijn de zaken waarvan wij verwachten als samenleving dat leerlingen na het basisonderwijs ze kennen en kunnen. Het is ook zo dat nu wordt uitgebreid naar de eerste graad ook. Ook het element van kennisrijke curricula, hè, dat zal je wel via de media ook al gehoord hebben, dat is iets wat nu heel sterk wordt ingevoerd om zeer goed te gaan nadenken van wat zijn essentiële brokken informatie, wat is essentiële informatie die leerlingen moeten beheersen en plus ook hoe kunnen we dat laten accorderen, laten overeenkomen met de ontwikkeling die kinderen doormaken.
1: Ja, en dat was nog niet gebeurd? Of,
0: het is zo dat daar nu heel sterk de schijnwerpers wordt opgezet. Het is niet zo dat het van tevoren allemaal kommer en kwel is, maar er wordt wel een duidelijke focus gelegd. En bijvoorbeeld, uiteraard heeft dat mee te maken met de politieke oriëntatie die mevrouw die hier voorstelt, maar haar extra focus op Nederlands, dat is iets waar ze een heel sterk punt van maakt. En ja, tot nader order, daar bestaat heel veel discussie over, maar tot nader order is het Nederlands de instructietaal van ons onderwijs. Je kunt daarover discussiëren van, moet het wel zo zijn, maar dat laat ik even buiten beschouwing, want dat is ook heel sterk een politieke discussie. Maar als Nederlands dan de taal van de instructie is, ja, dan is het wel verondersteld en is het wel handig ook dat leerlingen dat Nederlands beheersen ook, om te leren denken in die taal.
1: Mm-hmm.
0: En mevrouw De Mier heeft ook al zwaar geïnvesteerd in een leesoffensief. Als de mensen de uitzending van vorige maandag van de staat van ons onderwijs hebben beluisterd, dan hebben zij gehoord dat er mensen zijn die nu heel sterk werk maken van hoe kunnen wij het leesonderwijs aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we maken dat jonge mensen maar ook volwassenen, terug meer gaan lezen. En dus er wordt echt wel op verschillende niveaus geprobeerd om die tendens, om daar een antwoord op te gaan bieden. Gaat dat volgende week opgelost zijn? Nee, uiteraard niet. Het is zoiets vergt tijd. Hè. Mevrouw Demir heeft zich nu 10 jaar gekocht. Persoonlijk vind ik dat lang, maar ik begrijp het wel. Dat om zo'n tendens te keren, is er tijd nodig.
1: Mm-hmm. Dus het is toch eventjes afwachten op een concreet antwoord vanuit het beleid.
0: Nee, dat vind ik van niet.
1: Omdat de resultaten pas binnen zijn, maar ja, de resultaten bevestigen eigenlijk wat 3 jaar geleden ook al duidelijk bleek.
0: Dat klopt. Ja. Maar ik zou niet, daar ben ik het niet met je eens, dat het wachten is op concrete reacties van het beleid. Ja, want de dingen die ik benoemd heb, bijvoorbeeld dat nieuwe pakket van eindtermen, dat heeft zij, en deze jongen is daar meest schatplichtig aan, heeft zij wanneer, begin volgend jaar, of vorig jaar, of is het ondertussen 2 jaar geleden, want de tijd gaat snel, heeft zij ingevoerd naar aanleiding van de TIMSS-resultaten. Dat is onderzoek waar ik net iets dichterbij betrokken word. TIMSS gaat dan, is onderzoek bij leerlingen van het 4e leerjaar, ook naar wiskunde en wetenschappen dan. En ook die resultaten waren toen dramatisch. En dat was in de beginperiode van mevrouw Demir. En zij heeft onmiddellijk iedereen van de onderwijsverstrekkers bij haar geroepen en gezegd van wij gaan niet nog eens 3 jaar wachten om opnieuw hetzelfde riedeltje te horen. Nee, wij moeten per onmiddellijk, en dat is dan echt met een sneltrein gebeurd, nieuwe eindtermen gaan maken voor het basisonderwijs. Dus er zijn wel concrete initiatieven die genomen worden. Ook bijvoorbeeld de investeringen in Nederlands. Ik herhaal het, je kunt ervoor zijn of tegen zijn of iets ertussen, maar het gebeurt wel. Interessant vond ik deze week ook een reactie die ik van een leerkracht heb gelezen. Iemand die lesgeeft in de arbeidsmarktgerichte richting, in de arbeidsmarktfinaliteit, dus het vroegere BSO, die zei van, die mensen waar ik in de tweede en de derde graad, dus 15, 18 jaar, moet mee werken, maar die beheersen niet de basisvaardigheden om wiskunde toe te passen in de context, en dat ging dan over een bepaald type van boringen. Hè. Het was een richting metaal, als ik het goed voor heb. Die kennen die gewoon niet. En die zegt van dat is gewoon dramatisch, dat kunnen wij niet maken. Dus ook onze stielmannen en de toekomstige stielmannen, die voelen die beperking ook, of die nemen die beperking ook met zich mee wanneer zij gaan hun beroep gaan uitoefenen.
1: Mm-hmm, uiteraard, ja.
0: De schrijnwerkers en de dakwerkers en dergelijke meer. Dus het gaat niet alleen over mensen die in het vroegere ASO, dus in de doorstromingsrichtingen zitten, waar we aandacht moeten voor hebben. En er zijn ook die andere mensen waar we ook aandacht moeten voor hebben. En tot mijn blijdschap moet ik vaststellen dat ook op het kabinet wel, het kabinet van de minister bedoel ik, wel geresoneerd heeft. Dus zij ziet er zelf ook in van, ook de loodgieters hebben wij nodig.
1: Ja, natuurlijk. Oké, op deze positieve noot zullen we dan eindigen. Bedankt Peter van Petegem voor uw tijd deze zaterdag. En wie meer over dit onderwerp wil weten, die kan natuurlijk naar uw eigen programma op Radio Centraal luisteren. Hè, de staat van ons onderwijs. 2 wekelijks zeker, hè? Op maandagavond?
0: Ja. Elke maandag om 5 uur tot 6 uur.
1: Ja.
0: 2 wekelijks bedoel ik. En ik heb ook een plaats waar ik de vorige aflevering verzameld. Dat is op mijn Mixcloud account. mixcloud.com/Peter-VP. Daar staan ook de vroegere uitzendingen allemaal.
1: Peter VP, dat dan staat voor Van Petegem.
0: Inderdaad.
1: Oké, nog eens bedankt en nog een fijne zaterdag.
0: Dankjewel, tot later.

0: Zo, la poupée qui fait non. Twee mensen aan de lijn blijkbaar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Luc en Anne.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Luc Huijbrechts en Anne Lauwers van Zuiders in het kerncomité.
0: Het kerncomité, dat zijn jullie. Oké.
2: Okay. Ja, niet alleen wij, hè. Wij zijn een onderdeel van het kerncomité.
1: Maar ik ben wel de vader van Zuiders in.
0: Maar mevrouw is niet de moeder.
1: Jawel.
0: Een beetje.
2: Oké,
0: dus de ouders van Zuiderzinnen aan de lijn. Fantastisch. Ja, ik bel jullie even, want het is volgende week of zo al zeker, hè? Ja, volgende week zondag.
2: Volgende
0: week
2: zondag.
1: De 20e.
0: En mijn medeprogrammamaakster, die helaas vandaag niet kon komen, maar die zei, er is iets bijzonders dit jaar, dus je moet die mensen eens bellen. Of is er eigenlijk ieder jaar iets bijzonders?
1: Het is eigenlijk ieder jaar iets bijzonders. Dus...
0: Ah bon, oké. Okay.
1: Zuiderzinnen niet Zuiderzinnen, hè. Het Festival van het Woord, elk jaar komt er een nieuw... Bijvoorbeeld dit jaar hebben we... hoe heet hem? De Nederlandse komiek.
2: Govermeid.
1: Die komt en...
2: We hebben ook Stef Bos, we hebben een heleboel bekende mensen, kan je allemaal terugvinden op ons programma op zuiderzinnen.eu. Het thema dit jaar is Zuiderzinnen verteld. En daar moet jij meer over vertellen. Oké,
0: Luc vertelt over Zuiderzinnen verteld. Ja, okay.
2: Ja, sorry. Nee, het is eigenlijk zo, alle kunst begint bij een kunstenaar die een verhaal vertelt. En dat verhaal vertaalt zich in literatuur, poëzie, muziek, spoken word, comedy en andere performances. Het verhaal is eigenlijk de oervorm van de literatuur.
0: Ja, ik ben mee. En het verhaal staat centraal, zullen we maar zeggen.
1: Het vertellen staat centraal. Het is Zuiderzinnen verteld.
0: Ah ja, dus
1: we zijn er dus vanuit gegaan van hoe is literatuur geboren? Eigenlijk de shamanen rond een kampvuur. Dan hadden Homerus op zijn rots. En doorheen de eeuwen is het geëvolueerd, maar het is altijd hetzelfde. Het is een verhaal vertellen. Elke kunstenaar vertelt een verhaal.
0: Ja, maar... en om het makkelijker te onthouden, kunnen we dat dan in een bepaalde cadans doen en dan krijg je de poëzie. Ja, toch?
1: Zo had ik het nog niet bekeken, maar om het gemakkelijker te onthouden.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat zo ontstaan is, zo de Ilias en zo, dat mensen dat makkelijker konden van buiten leren als daar dan te dum in zat zo. Nee?
1: Ja, maar daar hadden we zeker een punt. De ritmiek van poëzie maakt het makkelijker om te onthouden. Alhoewel, T.S. Eliot...
0: Inderdaad.
1: April is the coolest month. Maar dan het... helemaal van buiten te zeggen, dat zou ik ook niet meer kunnen zeggen, terwijl ik dat toch heb gekund.
0: Ah, de Griekse kinderen kenden de Ilias van buiten, hè? Ja.
1: Ja?
0: Ja. Zoals nu nog veel...
1: Ja, dat is zo overgeleverd. Maar daar heb je gelijk in.
0: Maar goed, de Ilias zal dus niet gereciteerd worden?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Wat is er dan? Ik zie al dat er een hoofdpodium is. Dat suggereert dat er ook zijpodia zijn.
1: Ken je Zuiderzinnen een beetje, of niet?
0: Ik ga ervan uit dat onze luisteraars er nog nooit van gehoord hebben en dat u dat dan even toelicht.
1: Zuiderzinnen begint in het hoofdpodium, juist voor het museum. En daar introduceert... Vital is het, ja, weer zeker, hè?
2: Ja.
1: Vital Baken.
2: Don Vitalski,
1: beter gekend in het Antwerpse, presenteert daar echt een festival, om een festivalsfeer te krijgen. Dat zijn dus zangers, zeg eens nu welke set?
2: We hebben onder andere Stef Bos, we hebben Wigbert, we hebben Arbeid Adelt featured during Parka Paraplu, we hebben Thijs van... We hebben Silke Hamers. We hebben Patrick Riegel niet te vergeten.
1: En Slons. En de bedoeling is van dat de mensen eerst naar het groot podium komen. Daar worden ze er is ook een boekenmarkt en er is van alles te doen. En dat ze van daaruit naar de 16 verschillende podia uitwijken.
0: Ah, dus het zijn allemaal plekken daar in de buurt zo. Een beetje like vroeger de Roots Rally van Sphinx.
1: In de buurt daar. Ja. De cafés, Hopper in de Nieuwe Linde bijvoorbeeld. Maar ook grote zalen. Dit jaar ook het Raamtheater. En alleen het Raamtheater is al een bezoek waard. Dat opent voor de eerste keer terug zijn deuren. En dat is een prachtige zaal.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is lang dicht geweest.
2: In de Verrierestraat.
1: Ja. Ken jij die zaal?
0: Ja, ja, ik ken die. Ja, een vriend van mij heeft daar een tijd zo de bar gedaan als studentenjob of zoiets. Mooie zaal. Ja, ja.
2: Mooie zaal. We hebben zelfs twee zalen. We hebben de grote zaal en we hebben ook de aula daar.
0: Oké, ja. En daar gebeuren allemaal dingen. Dat zijn allemaal muziekoptredens of dat zijn ook voordrachten?
1: Festival van het woord, hè. Ja. Dus je hebt zowel muziek als poëzie, als literatuur, als acteurs, als comedians, stand-up comedians. Al hetgeen dat met het woord te maken heeft, ga je de 20e ontmoeten.
0: Ah ja.
2: En dus iedereen brengt een kort optreden van een soort van een 10 à 15-tal minuten. Zodanig dat mensen eigenlijk een klein beetje, wij noemden dat vroeger literair zappen. Ik denk dat we het nu literair scrollen moeten gaan noemen.
0: Ja.
2: Of swipen zelfs.
0: Ja, ja.
2: En dus eigenlijk is de bedoeling dat mensen van tevoren een beetje kijken naar het programma, voor zichzelf een programma opstellen, dat ze kijken waar ze allemaal naartoe willen en eigenlijk van de ene locatie naar de andere locatie zich bewegen en eigenlijk wat dingen komen ontdekken.
0: Ah ja, dus ja. Inderdaad, het is zo een modulair programma en je moet dan op voorhand even kijken van als ik zo laat naar dit ga, dan kan ik om zo laat, ja, ja. En je betaalt dus één ticket.
1: Ja, sorry.
0: Dus je betaalt één ticket en dan heb je, weet ik, een polsbandje of zo en kun je overal binnen, zoiets?
1: Ja.
2: Dat klopt. En dat ticket kan je verkrijgen nu al in voorverkoop via de website en de dag zelf aan het plein aan het plein voor het Museum van Schone Kunsten.
0: Oké, en ik zie dat ik al gratis mag komen, want ik ben 60 plus en bovendien leraar. En ik heb een A-kaart. Ah nee, maar geen kansentarief.
2: Dus A-kaart met kansentarief.
0: Uiteraard, ja.
1: Maar je hebt al twee redenen om gratis binnen te komen. Dat is wel goed.
0: Dubbel gratis.
2: Ja, dus mensen die gratis mogen komen, die moeten ook wel even een ticketje komen afhalen aan de kassa voor het Museum van Schone Kunsten. Dus jongeren mogen gratis komen, mensen 60-plussers komen gratis, studenten, leraren en dan mensen met een A-kaart met kansentarief.
0: Oké. Okay. Goed, ja, dan ga ik gewoon maar zeggen tegen onze luisteraars om eens naar het programma te kijken, want ik zie allemaal lijsten namen en daar staan dan ongetwijfeld namen tussen die één persoon dan heel erg aanspreken en de andere misschien wat minder.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat is de bedoeling ook, hè. Het is daarom, elke keer mogen ze maar 15 minuten optreden, dat de mensen de kans krijgen om naar ergens anders te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En niet alleen de grootste namen te zien, want dat proberen we zoveel mogelijk de mensen te leiden, dat ze niet alleen naar de grootste. Er zijn natuurlijk die namen die iedereen wilt zien, maar er zijn ook verschillende debutanten en zo.
0: Mm-hmm.
1: En mensen die een muziekstukje komen brengen. Maar alles in verband met taal.
0: Ja, dus de nieuwkomers die krijgen een plaats gewoon tussen de anciens. Zodat ze,
1: voilà.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: Dat geeft mensen de kans om die te ontdekken.
0: Mm-hmm. Nu heb ik een technisch probleem. Want als ik mij niet vergis, gingen jullie zeggen dat mensen nu mochten bellen voor vrijkaartjes. Klopt dat?
2: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, maar ik ben hier alleen. Dus als mensen nu telefoneren naar de radio, ik kan niet tegelijk interviewen en de telefoon oppakken natuurlijk. Er is hier geen telefonist of zo. Maar ik heb een elegante oplossing. Mensen mogen dan een e-mail sturen naar het e-mailadres van dit programma. En dat is redactie@radiocentraal.be. Dus ja, voilà. Ik ga gewoon zeggen, wie een vrijkaart wil, die stuurt maar een e-mail. En de eerste, hoeveel mocht ik er weggeven?
2: De eerste 20.
0: Ik ben eens benieuwd of er 20 mensen luisteren.
2: Ja, dat is nu ook tickets
1: telkens,
2: hè.
1: Dus 20 dubbel tickets.
0: Aha, kijk eens aan. Oké.
2: Je mag altijd iemand meenemen.
0: Fantastisch. Goed, ik ga dan gewoon zien wat dat er aan reacties komt op deze oproep. En dan weten we meteen of dat er veel mensen luisteren naar ons programma.
2: Okay. Wel, in elk geval heel erg bedankt en welkom iedereen op Zuiderzinnen.
0: Oké, misschien tot de volgende zondag dan ergens.
1: Ja, je moet zelf eens komen, hè.
0: Ja, dat is bij mij om de hoek, dus dat zal wel lukken.
2: Oké.
0: Dag.
1: Dag, dank u.

0: The Triffids, Red Pony. Ooit nog live gezien op, hoe heette dat festivalletje nu weer? Ergens ver weg in België. Ja, ik ben het vergeten. Een gast in de studio. Een gast in de studio op de gele microfoon. Dag Ewout.
1: Hallo.
0: Ja, jij kent dat hier. Jij ging automatisch.
1: We zijn hier een paar keer geweest met muziektheatercollectief Les Ames Perdues.
0: Ah.
1: Dan hebben we ook iets gespeeld. En dan ook eens voor Ercoland natuurlijk.
0: Ah ja, want daar hoort jij nu ook bij, hè?
1: Ja.
0: Jij bent een Ercolander. Of een Ercolist, of hoe heet dat dan?
1: Een Ercoliet.
0: Een Ercoliet?
1: Nee, mocht kiezen.
0: Voilà.
1: Ercolander, ja.
0: Oké, en ben jij een van de artiesten die daar wonen? Of heb jij daar een atelier? Of hoe zijn jij daarbij betrokken?
1: We hebben allemaal ateliers daar. Dus we zijn met kleine 30 artiesten. En
0: ja.
1: De bewoners zijn eigenlijk een paar jaar geleden allemaal moeten vertrekken. Door het dispuut met de AG Vespa in de stad. En nu, dus zoals je weet, hebben we het kunnen kopen.
0: Yep.
1: Op een maand tijd hebben we meer dan 2 miljoen euro ingezameld.
0: Dat moet het kunnen.
1: Ja. dat is fantastisch natuurlijk. En, dus nu hebben we het voor altijd verankerd als sociaal en artistiek kunstenaarshuis in het centrum van Antwerpen.
0: Ja, voorlopig dus, voor altijd, zullen we maar
1: zeggen. Het is niet verdwenen in de handen van projectontwikkelaars. Die er misschien ook mooie bedoelingen mee hadden, maar in de essentie had het toch weer moeten renderen.
0: Mm-hmm.
1: En kom je toch weer in het de kapitalistische verhaal en de onbetaalbaarheid. En daar willen wij nu net verandering in brengen.
0: Ja, nog eventjes zuur doen, want iedereen was blij dat jullie het mochten kopen. Ik denk, ja dat is wel straf. De stad heeft dan de vorige eigenaar beloofd, we gaan daar altijd goed voor zorgen. Dat gaat altijd een sociaal-artistieke invulling krijgen. En dan komt er zo met een verhaal op de deur dat de mensen dan de gunst krijgen om het zelf te mogen kopen.
1: Mm-hmm.
0: Maar er woont dus niemand meer en er gaat ook niemand meer wonen, of wel?
1: Ja, in de toekomst wel. Dus we gaan eigenlijk, er zijn 5 sociale appartementen in het deel met de blauwe poort. Dus dat is dichter bij Café de Kat.
0: Ja.
1: Dat is ook een prachtige gevel, maar daarachter ligt een miskleun van een verbouwing uit de jaren 2000.
0: Uh-huh.
1: Die gaan we renoveren tegen februari. Ik zeg we, maar dat is eigenlijk Ercoland. Hè. Ercoland is de coöperatie, wij zijn Ercola. Wij blijven als VZ2'tje huren van Ercoland.
0: Heel goed idee. Dus je hebt een patrimoniumbeheerder, een VZW of een coöperatieve, en dan heb je...
1: Dus de VZW is enkel het kunstenaarscollectief,
0: voilà.
1: En dan de coöperatie, daar huren wij van. Dus daar zit dan ook in de toekomst, daar zitten die sociale appartementen in, coöperatieve appartementen, en ook Ercola VZW, dus de 30, maar misschien in de toekomst 35 ateliers of meer.
0: Ah, staan er vrij.
1: Ja, er zijn er nu 3 vrij. Dus er zijn eigenlijk op de website van ercoland.be kan je je aanmelden als iemand interesse heeft om een atelier te huren. We hebben nu al een aantal aanmeldingen en dan gaan we dat binnenkort selecteren. Maar dus om op jouw vraag terug te keren, die sociale woningen gaan tegen februari gerenoveerd worden of zijn. En daar gaat Woonhaven de verhuur op zich nemen. Dus dan heb je eigenlijk meteen 3 sociale appartementen en 2 coöperatieve appartementen die verhuurd gaan worden. In dat ene gedeelte dat eigenlijk vroeger, helemaal in het begin, deel uitmaakte van Ercola, maar dan de stad heeft dat dan teruggenomen.
0: Mm.
1: En voilà. Dus dat hoort er nu ook bij.
0: Voilà, tegenover de kat, dus men kan naar huis kruipen.
1: Wel, en als mensen geïnteresseerd zijn om dat eens te zien, die kant, we gaan op 20 september gaan we een groot Ercoland feest geven op het Conscienceplein. En waarom op het Conscienceplein? Omdat we natuurlijk met 2000 of meer coöperanten zijn, dus die kunnen we niet allemaal ontvangen in de Wolstraat. En de Wolstraat heeft een tram, dus het is autoloze zondag, de 20e, maar we kunnen... We dachten, we gaan ze op Conscienceplein ontvangen en daar kunnen we ook akoestisch muziek spelen. Omdat een goede akoestiek heeft dat plein. En dan gaan we ook de blauwe poort openzetten en kunnen mensen een keer een kijkje nemen in nummer 25, 27.
0: Ja.
1: We gaan
0: ja.
1: er ook wel iets laten zien en daar komt dan ook de Beek, het buurtrestaurant. Dus die gaan ook hapjes voorzien.
0: Zeg, maar gaan die verhuizen? Of nee, die blijven toch waar ze zitten? Of?
1: Ja, ik weet dat niet precies. Ik denk dat die verhuizen uit de Diepenbeekstraat.
0: Serieus?
1: Ik denk dat die daar weg moeten, ja.
0: Dat is wel jammer, want dat is een mooie locatie. Maar ik denk dat ze bij jullie natuurlijk ook wel heel mooi zitten. Maar als je eenmaal bent ingebed, die zitten daar toch al 15, 20 jaar?
1: Allang, ja.
0: Ja, dan zit je toch echt ingebed in een buurt. Dus dat is dan wel...
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, maar dus hebben we ons wel een heel mooie plek gevonden.
0: Uh-huh.
1: En dan binnen onze werking ik droom er nu al van, dat wordt een buurtrestaurant, sociaal, zoals dat nu is, dat je drie gangen menu kunt eten voor 10, 15 of 20 euro. Allee, als dat systeem blijft van in de Diepenbeekstraat. Dat zijn zo'n lieve mensen, die maken echt lekker eten. En iedereen is daar welkom. Dus je hebt een lange tafel waar de hele buurt kan samenkomen. Dat is wel een droom.
0: Ja, dat mag wel, hè, want in de binnenstad gebeurt er heel veel om het de toeristen naar de zin te maken, maar er wonen natuurlijk ook mensen. Hè, en,
1: ja, en je moet plekken hebben waar je elkaar kunt ontmoeten, waar dat het niet onbetaalbaar is ook. Ja,
0: het is ook een beetje een dorp natuurlijk. Enfin, ik heb een tijd op Sint-Andries gewoond en daar hadden we dat wel heel erg.
1: Ja, die sfeer hangt daar nog in die wijk. Ja.
0: Ja. Dus,
1: maar de Wolstraat heeft ook iets. Hè.
0: Tuurlijk.
1: Het is van als dat je een tram volgt naar het centrum, Melkmarkt en zo, dan slaat die sfeer om. Mm-hmm. Dikwijls ook, zoals gisteravond op vrijdag. Maar in de Wolstraat blijft dat toch een rond die kat, daar hangt toch een
0: dorpse sfeer, ja, zullen we maar zeggen. Ja,
1: mooie sfeer. Ja.
0: Enfin, dorps is niet het woord, misschien, maar een knusse, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is een fijne plek.
0: Want natuurlijk, die buurt heeft een lange voorgeschiedenis, zo met wat alternatievere, artistiek hippie-achtige figuren van de stad. Zo, hè. Dat is dan zo'n beetje richting academie, maar ik denk niet alleen artistiek, ook mensen die zo wat politiek actief waren, die hingen toch wel in die buurt. En er werd dan op Conscienceplein toch vroeger ook wel eens eerder iets georganiseerd. Zo. Dus ik vind het wel mooi dat dat daar nu terugkomt.
1: Ja, ik heb al verhalen gehoord over een groot ijsblok.
0: Precies, het ijsblok. Ja.
1: Dat daar werd geplaatst, maar ik weet voor de rest niet zoveel. Dat had ook met auto's in de binnenstad te maken? Of?
0: Ja, ze hebben dat op het moment. Er is actie gevoerd om dat plein verkeersvrij te krijgen.
1: Ja, dat was een parking misschien.
0: En dat is gelukt. Ja.
1: Ja. Van de oud-bewoners en oud-kunstenaars hebben we er nog Jean Rosse. En er zijn een paar mensen bij ons die er al een aantal jaar werken, maar het is een hele nieuwe garde natuurlijk ook. Maar wij zijn ook wel. Er zijn ook wel politiek geëngageerde mensen bij, of die deze klucht blijven volgen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En die dan zo'n beetje meer de weg kennen ook in regels en overheidsorganen. En,
1: ja, een beetje, ja.
0: Ja, want als je zo leest...
1: Allee, nu hebben we het geluk gehad met Ercoland natuurlijk, dat we juridisch en financieel advies hadden, en meer dan advies... van Jan de Noo en Pepijn Kennis. Dus dat zijn eigenlijk de brains achter Ercoland. Ja.
0: En die hebben zich daar gewoon vol mee ingesmeten?
1: Ja, en nog steeds zijn ze het nu aan het begeleiden. En, ja, en
0: Dus dat is de juridische kant van de zaak. En,
1: Want daar kennen we natuurlijk niks van, ja.
0: Nee. En een goede architect hebben jullie ook?
1: Ja, er is een heel bouwteam. Dus die zijn nu alle plannen aan het uittekenen dat de renovaties kunnen starten. En binnenkort zijn er al renovaties om het winter klaar te maken. Maar de grote golfrenovaties komt eigenlijk pas vanaf het voorjaar, volgend jaar. Dus,
0: ja. En er is...
1: Gelukkig.
0: Ja,
1: het is nog, want het is zo'n intens jaar geweest dat we ook eventjes kunnen ademen nu. En ja, natuurlijk dat feest geven, hè, 20 september.
0: Ja, en dan mag het allemaal nog zo'n beetje... er mag wat patine op het gebouw zitten nog, terwijl dat er gefeest wordt.
1: Maar alle ateliers zijn eigenlijk... Op eentje na kunnen we alle ateliers goed gebruiken. Dus, maar het moet natuurlijk... De buitenschil moet eerst gerenoveerd worden en dan stap voor stap.
0: Ja. En is er al een bouwaanvraag ingediend? Dat moet nog. Of dat is uw team niet?
1: Nee, het is mijn team niet. Nee.
0: En wat is wel uw ding?
1: Ik maak muziektheater.
0: Ah ja, voilà. Ja. Dus maar dat is, jij bent gewoon een huurder eigenlijk en jij weet wel wat er gebeurt, maar...
1: Ik zit in het bestuur van Ercola ook.
0: Voilà.
1: En we hebben ons heel erg geëngageerd voor Ercoland om het te redden. Dus ik was mee verantwoordelijk voor pers en communicatie. Maar momenteel volg ik het gewoon op. Dus elke dinsdag hebben we nu vergadering. En zo, voilà. Er zijn mensen dagelijks mee aan het werk ook. Er zijn ook heel wat vrijwilligers. Als er nog mensen vrijwillig willen meewerken, mogen die zich altijd via de website aanmelden.
0: En wat moet men dan doen? In de tuin werken? Of, ik weet het niet. Het is een mooie tuin. Nee,
1: de tuin, daar hebben we ook een team. Ik zit ook in het team
0: tuin.
1: Het is zo'n mooie tuin, ja. Er zijn heel wat dingetjes. Altijd vooral administratie, denk ik. En Ja.
0: Oké. Okay. Goed.
1: En het uitzoeken van vergunningen en dat soort... Ja, er zijn heel wat...
0: Ja. Minder glorieuze, saaie, maar zeer nuttige zaken te doen. Oké. Okay. Goed, en wat plannen jullie volgende zondag? Maar er is vrijdagavond toch ook al iets, hè?
1: Ja, er is een expo van Bert Lézy.
0: Ja.
1: In de White Cube beneden, dus dat is bij de Groene Poort, nummer 31. Ik denk dat vrijdag, zaterdag en zondag is. Ook met een concertje op, als ik me niet vergis, op zaterdag van Jan Boudaar. Dus iedereen moet zeker eens komen kijken naar Bert Lézy, zijn werk. En dan op 20 september, ja, zoals ik zei, zetten we ook de Blauwe Poort open. Maar dan is ook nog de expo van Bert Lézy. En dan het grote feest op het Conscienceplein. En daar gaan we dus een grote feesttafel plaatsen. Een heel groot taartenbuffet, drankjes. Dus we hebben... de zus van Saar, die bij ons...
0: Roos.
1: Ja, dus ja. Saar werkt ook bij ons in Ercole. En Roos maakt hele lekkere limonades, dus die komt ook limonades brengen. Iemand bij ons maakt hele goede kombucha. En dan hebben we nog kava. Het is dus alles wat een feestje nodig heeft. En heel veel live akoestische muziek. Mensen die komen jammen, er zijn een paar kleine optredens, speeches en performances.
0: Ja, het klinkt zo'n beetje modern Bruegeliaans.
1: Ja, het zou wel fijn zijn. Tegenwoordig heb je veel feesten waar mensen worden weggeblazen met speakers. Heeft ook soms zijn charme. Maar nu willen we echt die akoestiek van het Conscienceplein opzoeken. Uh-huh. Want als er iemand in de hoek daar, we zijn er een paar uur gaan zitten en luisteren. Als er iemand in de hoek speelt en zingt, dan hoort je dat nog steeds in de andere hoek. Ondanks het gebabbel van mensen. Dus ik wil daar eens mee experimenteren. Als daar nu 20 muzikanten zitten te spelen, hoe dat klinkt. En...
0: Elk in een andere hoek dan? Of?
1: Ja, gewoon verspreid over het plein. En dan... we hebben een paar A-tentjes aangevraagd. Maar die gaan we wat decoreren. Leendert gaat misschien zijn bad ook zetten. Dat mensen een bad kunnen nemen ook. Er komt een infopunt ook, dus iedereen die geïnteresseerd is in de evolutie nu van de renovaties en de toekomst van Ercoland, kan bij Jan de Noo bij het infopunt alle info verkrijgen. Maar ook, er is ook een overzicht van de voorbije periode met persartikelen. En, ja, er zijn, maar vooral is het taartenbuffet, daar hebben we nog wat hulp voor nodig. Als mensen luisteren en die kunnen lekkere taart maken, we gaan er al heel
0: of
1: veel
0: kopen.
1: Voor zien, maar of kopen, ja, maar...
0: Ja.
1: Dus het is fijn als mensen zelf een taart kunnen bakken en die ook meebrengen, of een dessert.
0: Okay.
1: Dan hebben we echt voldoende, want er gaan misschien heel... Het is autoloze zondag ook, dus ik denk dat er heel veel mensen gaan komen.
0: Zie je, dat is gratis taart dan, of wat?
1: Ah ja.
0: Ah ja, dan gaat dat snel op zijn, hè? Al die,
1: voor de coöperanten hebben we ook...
0: dat ben ik.
1: Hebben we ook een glaasje.
0: En moet je dan nu uw inschrijfbewijs meebrengen of zo? Of?
1: Goh, dat moeten we nog eens bekijken. Voor de buurtbewoners is het ook gratis, natuurlijk. Maar, dat systeem moeten we nog op punt zetten. Ik denk dat we gewoon de lijst gaan meenemen en dan een kaartje gaan geven aan iedereen.
0: Uh-huh.
1: Er komt ook nog een cadeautje voor alle coöperanten, maar dat zal op een toekomstig feest en misschien op de eerste algemene vergadering.
0: Ja, ik vind trouwens dat niet hoeft, hè. Maar enfin.
1: Wow, maar zo'n symbolische sleutel of zo. Ik weet dat wel.
0: Op zijn Palestijns dan, een sleutel. Nee, dat is... Oh ja, kijk... Het is altijd leuk om zoiets te knutselen.
1: Mm-hmm.
0: Oké, okay, ja, ik denk dat we zo'n beetje erdoor zijn. Wou je nog iets speciaals vertellen?
1: Misschien mensen zijn vaak curieus hoe dat het er nu aan toe gaat. Maar eigenlijk is er niet zoveel verschil buiten voor de campagne. Dus we zijn nog steeds met onze groep aan het werk. En die sfeer is goed nu. Dus we zijn zo na de zomer rustig aan het landen terug.
0: Ja.
1: En je voelt wel, de vergaderingen lopen goed. Er is wel heel veel te bespreken, heel veel te regelen. Nieuwe deelateliers die we gaan moeten inrichten. Hoe gaan we dat doen ook met die renovaties? Maar uiteindelijk, de sfeer zit goed. Dus we zijn echt wel een groep.
0: In een deelatelier, dus dat zijn mensen die geen privéatelier hebben. Ja, het spreekt voor zich.
1: Ja, of ook tijdelijke ateliers. We hebben eigenlijk ook... We gaan wat meer inkomsten nodig hebben ook om het allemaal te kunnen bekostigen. Dus vanuit Ercoland, dus ook die ruimtes aan de straatkant gaan we tijdelijk verhuren. Dus ook daar, als mensen interesse hebben, kunnen ze een expo organiseren bij ons. En dat is ook allemaal via de site, erkoland.be.
0: Oké. En dan zit je aan de straatkant, dus dan heb je een soort etalage-effect.
1: En je hebt een etalage en het is ook heel betaalbaar.
0: Ah, bon.
1: Ja. Maar voor ons genereert dat dan een beetje extra inkomsten, want die gaan we nodig hebben. Ja, dus dat kan ik nog meegeven. En we gaan ook nog open tuindagen organiseren. En, allee, er komt nog van alles aan, maar...
0: Maar die open tuindag, ik kan nu volgende week zondag niet de tuin zien, of wel?
1: Die is nog afgesloten. Nee, we gaan het focussen op het Conscienceplein. Ja.
0: Oké. Ja, geen rondleiding in het gebouw deze keer.
1: Nu nog niet, nee. Maar dat komt wel. Ik denk ook dat we elke keer als we een ruimte afgewerkt hebben in Ercola, dus opgeleverd hebben, dat we daar in die ruimte een expo gaan organiseren.
0: Oh, ik dacht een feestje.
1: Nee. Oh ja, maar dat volgt. Een feestje volgt uit een expo. En dan kan iedereen zien ook hoe het gebouw wordt aangepakt. En voilà, daarna wordt dat dan weer een atelier, maar dan, ja, dat is een plan dat we hebben ook.
0: Goed, strak plan. Oké, bedankt Ewout voor uw komst naar de studio.
1: Met plezier. Tot zondag.

0: Ming de Ville, de Spanish Stroll. Ondertussen gebeld naar iemand van Mo, namelijk Tom Klaas. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goed, ik lees Mo natuurlijk. En er was van alles rond water te doen. En jij had daar ook iets bij geschreven. En dat ging dan vooral rond het idee dat water een bron kan zijn van conflict.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is eigenlijk het laatste thema van ons magazine. Dat gaat over water, omdat water natuurlijk echt wel allemaal bezig is in de media tegenwoordig. We hebben een recordzomer achter de rug. De waterschaarste was echt wel opmerkelijk. Alles stond droog. En zelfs nu nog vandaag

0: En er zijn al wel langer conflicten over natuurlijk, want zo'n rivier loopt door verschillende landen. Ik weet dat x jaar geleden dat bijvoorbeeld Nederland klachten had dat wij de Maas, geloof ik, nogal vuil aanleverden. En voilà, dat is natuurlijk het land waar de rivier het eerst komt, daar een hoop water uithaalt, dan zit daar minder in voor het volgende land.
1: Nee, dat klopt. Allee, en dat is ook wat die studie en dat rapport aantoont. Enfin, er was nog een andere studie van het Pacific Institute die dat zei dat er eigenlijk in 2024 419 watergerelateerde conflicten zijn. Dus, en in 2022 was dat ongeveer de helft. Dus het gaat echt wel in stijgende lijn.
0: En dat komt dat dan omdat er sowieso minder water in die rivier zit, dat er dan sneller een conflict is, omdat er niet meer genoeg is voor iedereen?
1: Ik denk dat het een samenloop is van factoren. Enerzijds natuurlijk wel de droogte en de klimaatopwarming, dat is zeker en vast zo. Maar ja, water wordt ook wel steeds vaker ingezet als wapen. We hebben natuurlijk ook iets meer conflicten tegenwoordig. Je ziet bijvoorbeeld hoe dat water wordt gebruikt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
0: Ah ja?
1: En zeker, ja, er wordt effectief wel water wordt echt wel geconfiskeerd, wordt afgezet, wordt gebruikt. Zeker, allez, je kunt dat ook zien in de genocide van Israël tegen Palestina. Daar wordt watertoegang echt wel gebruikt om dorpen klein te houden, om die hun toevoer tot water af te snijden. Je ziet dat ook in Sudan bijvoorbeeld, waar waterputten nog altijd worden vergiftigd in dorpen, zodanig dat er heel de dorpen uitsterven omdat ze vergiftigd water drinken. Dus dat is echt wel, dat is zeker wel een probleem. Nu, wat ik schrijf in die tekst is gebaseerd. Ik zeg in principe wat er een aantal proffen en onderzoekers ook zeggen is, ja, die conflicten die zitten in de lift en dat is absoluut verontrustend. Je mag dat zeker niet minimaliseren. Maar gelukkig, als het gaat over oorlogen of conflicten tussen twee of meerdere landen die dat water moeten delen, ja, dan kiezen die landen gelukkig nog altijd wel voor samenwerkingsakkoorden. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, omdat de water is echt, ja, is alles. Hè. Dat is het begin van al het leven. En die landen beseffen ook wel dat als ze daar, als ze die toegang kwijtspelen, ja, dan is het ook gewoon einde verhaal.
0: Ja, dan zitten mensen echt wel met hun rug tegen de muur. Hè?
1: En in dat opzicht is natuurlijk wel zorgwekkend dat een van die bekendste waterakkoorden, namelijk het Indus Water Treaty tussen Pakistan en India, dat is eigenlijk een akkoord dat in 1960 werd gesloten. Dat heeft verschillende oorlogen tussen die twee buurlanden doorstaan. En India, eigenlijk kwam het erop neer dat Pakistan en India 6 zijrivieren van de Indus zouden delen, dus het water daarvan. Dat werd een beetje min of meer evenredig verdeeld, althans toch op papier. Je hebt de 3 westelijk gelegen rivieren, die zitten dan in Pakistan, en dan de 3 oostelijke zitten dan in India. Die verdeling is wel niet helemaal absoluut, want er gaat nog wel veel meer water naar Pakistan, maar die hebben het ook wel iets meer nodig, omdat die rivieren die door het Indiaanse deel stromen, die liggen eigenlijk te hoog gelegen, waardoor dat die minder gebruikt worden voor landbouw dan dat Pakistan daarvan afhankelijk is. Maar daarbij is het dus heel verontrustend dat verdrag eenzijdig door India werd opgezegd in 2025. Dus dat is zeker wel iets verontrustend.
0: En hoe komt dat? Ik bedoel, er was waarschijnlijk een concrete aanleiding van een of ander conflict, maar zo zijn er nog conflicten geweest. Is de lijn dan verhard zo?
1: In Pakistan en India, ja, dat gaat natuurlijk ook voor een groot deel nog over Kashmir. Kashmir is voor een stuk ook nog wel een waterconflict, maar dat gaat over veel meer. En dat is wat die onderzoekers ook wel zeggen van, water is nooit louter de oorzaak waarom dat twee landen met elkaar een oorlog beginnen, maar kan natuurlijk wel een soort van element zijn dat bestaande conflicten

0: kan versterken. Nu, we leven ook wel in een, hoe moet ik dat hier omschrijven, echt bizarre tijd, met echt wel een soort autoritair leiderschap, minder geloof in multilaterale samenwerkingen. Want daar komt het wel op neer natuurlijk, hè. Landen die daar met elkaar afspreken van we gaan samenwerken, vaak op veel verschillende niveaus. Dat zijn samenwerkingen tussen landen, maar niet alleen tussen landen onderling, maar vaak is daar nog de VN of een andere instituut of instelling bij betrokken. Dus dat zijn eigenlijk wel tamelijk robuuste afspraken. Maar nu, omdat je daar een totale mafkegel in de Verenigde Staten hebt zitten, die ook wel het slechte voorbeeld geeft, zie je dat die multilaterale samenwerkingen ook wel een beetje meer op de helling komen. En ik vrees dat daar dat Indisch Waterakkoord een beetje daar het gevolg van is.
1: Ja, zowel
0: meteen, bedoel,
1: onder het mom van doortastend leiderschap, zo.
0: Ja, klopt. Ja, of dat ze het niet meer belangrijk vinden. Of, allee, ik weet het niet goed. Daarvoor ken ik er eigenlijk te weinig van om echt de concrete aanleiding te geven. De dekmantel is alleszins dat er een aanslag was vanuit Pakistan, of althans dat beweert India, in het door India gecontroleerde deel van Kashmir. En dan hebben de Indiase autoriteiten gezegd van ja, met dat land kunnen we geen zaken meer doen. Dus dat, het eerste dat sneuvelt is dat waterakkoord. Dus voor de duidelijkheid al was in 1960. Hè. Dus dit is echt wel tamelijk ongezien.
1: Dat is straf. En wat heeft dat dan voor concrete gevolgen voor de mensen die dat water gebruiken? Ik bedoel, wat doet India dan nu? Gewoon die rivier dicht doen? Dat gaat dat gewoon niet, die stroomt toch gewoon?
0: Nee, ik denk dat er nog altijd wel gesprekken lopen. Enfin, eigenlijk weet ik het niet. Ik denk dat het nog te vroeg is om echt daar de concrete gevolgen van te kunnen zien. Dus dat weet ik eigenlijk niet goed, hoe dat nu verder moet. Nee. Maar het is wel verontrustend dat er alleszins dat die beslissing wordt genomen, dat die ook eenzijdig wordt genomen, terwijl dat waterakkoord er wel oorspronkelijk tot stand is gekomen door Pakistan, India en de Wereldbank. Dus er waren veel partijen met gemoeid en nu zegt India, het is genoeg geweest. En voor Pakistan zal dat, als in een watertoevoer er niet meer is, zal dat wel effectief grote gevolgen hebben. Want ze zijn er wel voor een heel groot stuk van afhankelijk van dat water. Ze kampen echt wel met een grote droogte. India heeft meer watertoevoer. Ze hebben de Ganges bijvoorbeeld nog, hè. Die rivieren, van dat kaliber heeft Pakistan niet. Daarbij komt ook nog dat Pakistan ook wel op een nogal bedenkelijke manier wordt geleid. Ik las ergens dat er een ontzettend watertekort is, maar dat er wel 10 of ik weet niet hoeveel gigantische golfbanen waren in Karachi, waar dat ontzettend veel water naartoe gaat. Ik bedoel, dat zijn de prioriteiten die dat als regering ook stelt natuurlijk.
1: Ja, dat is de Indus is wel een rivier die tot de verbeelding spreekt. De Nijl ook wel, hè?
0: De Nijl zeker en vast ook. En daar zijn er ook al heel lang problemen. Dat is zeker niet nieuw. Ik bedoel, je hebt de Aswandam, die dat al in 1902 voor heel veel problemen heeft gezorgd. Je hebt dan de Senardam in Sudan in 1920. En dan tegenwoordig de dam die dat het meest tot conflicten leidt, is de Grand Renaissance Dam in Ethiopië, die dateert van 2011, of alleszins toen werd gezegd van we gaan daar een gigantische dam neerzetten.
1: En is die effectief neergezet? Of is
0: die
1: staat
0: er. Ze hebben die eigenlijk, ze hebben dat gedaan terwijl dat de Arabische lente aan de gang was en toen dat Egypte eigenlijk andere prioriteiten had. Want voor Egypte die hadden dus hun handen zelf vol met de protesten. En, maar voor hen is de Nijl wel, ze noemen het zelf altijd van vitaal belang. En zonder de Nijl sterven wij uit. En ik denk dat daar voor een groot stuk ook wel klopt. Ik bedoel, zelfs als je op satellietbeelden naar Egypte kijkt, dan zie je nog altijd die groene strook die dat je zo van van op de lagere school leerde kennen. Hè. Zo, de vruchtbare sikkel, en het slip en de Nijl die dat overstroomt en voor vruchtbare grond zorgde. Dus daar is zeker wel iets van aan. En het probleem is, als je natuurlijk een gigantische dam gaat zetten in een land dat stroomopwaarts ligt. Dus dat is Ethiopië. Het water stroomt vanuit Ethiopië eigenlijk naar beneden door Sudan naar Egypte. Ja, dan zetten daar in principe een gigantische kraan op. En dan kun je ook bij gevolg de kraan open of dicht draaien. En dat is eigenlijk ja, de zorg van Egypte, is dat Ethiopië ja, eigenlijk te veel macht krijgt en bij gevolg dus ook kan beslissen hoeveel water dat er naar Egypte gaat. Nu tegenwoordig, met Al-Sisi die dan nu aan de macht is in Egypte, dat is wel iets anders dan toen Mubarak er nog zat. Die was echt wel over van we gaan het hier allemaal kapot maken, opblazen. Er zijn ook wel echt zo geheime documenten gelekt van een aanslag die zou worden beraamd op die Renaissance Dam. Maar uiteindelijk, als het puntje bij het paaltje komt, ja, gaan die landen toch nog altijd in dialoog met elkaar en zijn er wel samenwerkingsverbanden. Dus dat is eigenlijk een beetje het punt dat ik in heel dit gesprek wil maken. Er is heel veel conflict, maar gelukkig zijn er toch nog altijd is er toch nog altijd een beetje het gezonde verstand dat ervoor zorgt dat die landen niet met elkaar in oorlog gaan over water. Ook al zitten we wel in een bedenkelijke tijd en kan het ook wel van een ene op een andere dag misschien wel nog fout gaan. Het is al eens fout gegaan, hè, tussen Iran en Afghanistan een paar jaar geleden. Toen is er ook wel geschoten en dat ging ook over een gelijke verdeling van water tussen die twee landen. Maar dat is eigenlijk een beetje het enige incident waaraan dat ik kan denken.
1: Er was nog een ander onderwerp, wat hebben we ineens over aan de mail geraakt. Zo. Als ik aan waterconflicten denk, dan denk ik aan de tijd dat ik in Niger in de Sahel zat. En daar wonen zowel Tuareg als Wahhabi, die daar veel later gekomen zijn, pas begin vorige eeuw trouwens. En voilà, iedereen gebruikt dezelfde putten, hè? Dus, en dat gaat allemaal heel goed en beleefd en er zijn regels over wie eerst komt en dit en dat, maar ja, als het een periode heel droog is en er zit eigenlijk te weinig water in de put, dan lopen de spanningen alles op natuurlijk, hè? En dan krijg je natuurlijk wel conflict, trouwens niet alleen tussen die etnieën, maar ook tussen gewoon verschillende families van dezelfde etnie. Dat is ook een scenario dat wel in andere landen speelt, neem ik aan.
0: Ik denk dat in heel die Sahelgordel speelt. Hè. Het klassieke verhaal van die herders en landbouwersgemeenschappen, waarbij dat er een waterput zorgt voor leven in principe. En die kan dan overbevolkt raken of een dorp effectief de toegang geven tot, ja, tot landbouw, tot veeteelt. En dat zorgt zeker wel voor conflicten. Want dat zijn denk ik ook wel die studie die ik aanhaalde met die 419 watergerelateerde conflicten. Ik denk dat het vooral op het nationale niveau speelt en dan zeker ook nog eens op het lokale niveau, dus waterconflicten. En wat je zegt, wat je zelf aanhaalt over Niger, ja, dat is een lokaal conflict over de toegang tot water. En ik weet niet of daar eigenlijk goede oplossingen voor bestaan. Want ik ben zelf eind vorig jaar nog in Somaliland geweest om daar te onderzoeken hoe dat die mensen een betere toegang tot water kunnen krijgen. Waterputten zijn één ding, maar je moet daar voorzichtig mee omspringen, want ten eerste ja, kunnen die heel snel vervuild worden. Ten tweede moet je echt wel weten waar dat je gaat boren. En dat gaat dan over technische zaken, dat je niet gewoon een put boort zonder dat je het onderzocht of er in die grond of in die bodemlaag wel degelijk water zit. Want dat heb ik heel vaak gehoord in Somaliland. En ja, als je ineens drie putten boort in een dorp, dan bij periodes waarin dat er inderdaad droogte heerst, ga je daar vanuit een straal van 10 kilometer alle gemeenschappen krijgen die daar plots komen.
1: En dan, uiteraard.
0: Dan ja, zorg je eigenlijk door iets wat in de eerste plaats een goede oplossing lijkt, zorg je net voor veel meer spanningen.
1: Mm-hmm. Ja, en nu moet ik zeggen, voor de nomaden een paar kilometer naar de put lopen is een heel normale... Nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon... Dat is net zo normaal. En wij vinden dat dan zielig, maar ja, wij staan dan wel allemaal een uur in de file elke dag. Dat is pas zielig. En dat vinden we dan heel normaal zo, hè.
0: Nee, dat klopt, ja. Die wegen naar die waterputten, zeker. Allee, als je dat betrekt op... Als je altijd maar verder en verder moet lopen, ja, specifiek voor vrouwen zijn er al heel veel studies verschenen dat dat wel ervoor zorgt dat dat een gevaarlijke bedoeling kan zijn.
1: Waarom?
0: Dat onderweg ook rovers kunnen opduiken, maar ook echt seksueel geweld. Dat hebben studies effectief al aangetoond. Ja.
1: Bij dus ons niet, hè? Enfin, ik heb daar in Niger nooit iets over gehoord, zal ik maar zeggen. Dat was inderdaad ook vaak de vrouwen die dan zo met een ezeltje, met van die zakken die dan gemaakt zijn uit, wat is het nou weer? Oude binnenbanden van auto's. Dat is het geliefkoosd materiaal voor een goede waterzak.
0: Ik weet niet of het voor alle landen zo geldt, maar ik weet dat bijvoorbeeld in Zuid-Soedan wel degelijk echt een probleem is. Seksueel geweld, vaak bij vrouwen die net omdat de droogte de waterbron iets verder heeft, ervoor heeft gezorgd dat die verder komt te liggen, dat die echt wel langer een afstand moeten overbruggen en dus ook meer blootgesteld worden aan gevaren, waaronder dus ook seksueel geweld. Maar ik weet niet, voor Niger ken ik het niet.
1: Nee, nu, de conflicten waar ik vooral over hoorde, was dat dan... dus er is inderdaad, ze merken al langer dat het daar wat meer uitdroogt. Hè. Je hebt daar één regenseizoen, in Somaliland zijn er blijkbaar twee. Uh-huh. Maar die beginnen later, die duren minder lang. Of je krijgt ook zo het effect van heel veel droogte en dan ineens een stortvloed. Nu, in de Sahara, in de Sahel, sterven meer mensen door verdrinking dan door verdroging, hè.
0: Dat is omdat die bodem ook door die droogte verhard raakt.
1: Ja,
0: en dus
1: niet
0: dat
1: meer.
0: Water niet kan weggaan.
1: En dan krijg je echt zo'n soort van woestijn-tsunami waarbij mensen worden meegesleurd en zo. Dit is al heel lang bezig, dus er zijn al lang van die vierde pijlerorganisaties, mensen die daar op vakantie gaan en dan iets willen doen, wat eigenlijk de overheid zou moeten doen natuurlijk, maar enfin. En die dan zo een waterput financieren. Maar het probleem is dan, als dat een nomadische gezin is, hè, die hebben die waterput, die zitten daar een tijd van het jaar, maar dan trekken die met hun vee weg. Voor alle duidelijkheid, die trekken niet weg, omdat er geen gras meer is, maar omdat, even te vertellen, die dieren hebben in verschillende periodes van het jaar baat bij andere voeding en die andere voeding groeit op andere ondergronden. Dus in de natuur trekken die dieren ook. De mensen trekken eigenlijk mee met de dieren. Mm-hmm. Voilà. Dus en dan zijn die een tijd weg en dan komen die terug en dan heeft er ineens iemand die put zich toegeëigend. Van ja, dat is nu onze put zo. En dat is een grote zonde. Dat is, ik ben zoiets langs een... We zaten zo in een taxi, Broes, en we kwamen langs een... Ja, het was echt zo, in het midden van de Sahel, ergens een huis dat helemaal ommuurd was. En daar stond zo een watertank in. En ze zeiden van, ja, die man, dat was eigenlijk bedoeld als publiek waterpunt. En die man heeft dat geprivatiseerd, maar die is dan uiteraard ook vreselijk aan zijn einde gekomen. Dat was voor hen heel evident. Dat is de grootste zonde die je daar kunt begaan, mensen hun water afpakken.
0: Dat is effectief een schandalig verhaal. Nu, die in Somaliland, dat zijn semi-nomadische, dus die blijven er eigenlijk voor een groot stuk wel in de omgeving. En ik ben inderdaad ook zo meegegaan met mensen die die weliswaar vanuit Antwerpen komen, maar een van die mensen die ook waterputten wilden boren of alleszins wilden onderzoeken, is oorspronkelijk ook van Somaliland. En het goede eraan is dat die ook telkens in elk dorp waar dat ze eigenlijk gingen zoeken naar oplossingen om de watertoegang te verbeteren, ook in overleg gingen met die gemeenschappen zelf.
1: Ja.
0: Zodanig dat die ook geen blaasjes worden wijsgemaakt. Want ik heb daar echt verhalen gehoord. Eén verhaal bijvoorbeeld van een gigantische firma dat er is vanuit een overheid was gestuurd naar een dorp, daar een put van 500 meter, en dat is gigantisch diep, hè, 500 meter, mm-hmm. daarnaar had geboord, maar zonder ja, voorstudie. Dus daar zat helemaal geen water. Bij gevolg zat dat dorp met een gigantische put, waar dat levensgevaarlijk was, want ja, mm-hmm. die kinderen lopen daar dan vrij rond. En die firma die had er dan niks beter op geweten van, oké, ja, we kappen er een paar emmers met water in, en we zeggen om die dorpelingen, voilà, kijk, oh, uw put is er, hier is uw water. Dus er, allee, ja, waterputten, dat is altijd een dubbel verhaal. Enerzijds, als het goed gebeurt, ja, dan is dat natuurlijk een zegen. Maar tja, je ja. moet er echt wel op een omzichtige manier mee omgaan.
1: En vooral, de mensen weten daar echt zelf wel wat er kan en wat er niet kan. Ik heb vaak gezien dat er dan zo mensen van buitenaf het is gaan komen vertellen. En je hebt het over boringen. Dan gaat het naar niet hernieuwbare waterlagen, hè? Dus dan heb je inderdaad water voor 20 of voor 30 jaar en dan is het op, hè?
0: Ja, enfin, boringen, dat waren wel heel kleinschalige boringen, omdat het materiaal er niet voor was. Dus zo boringen dieper dan 20 meter, sowieso niet voor die organisatie.
1: Okay, ja.
0: Maar dat was ook wel in een plek waar het, naar mijn gevoel, ook niet zo dramatisch was, zeker niet als je dat gaat vergelijken, maar wat jij bijvoorbeeld over praat in Niger, dat gaat van een ander kaliber zijn. Ik bedoel, hier was nog wel iets, of wat zelfs van oppervlaktewater, dus boringen. Mm-hmm. Kleine, relatief ondiepe boorputten waren daar een oplossing, maar evengoed van die perkats en van die kleinschalige dammen. Dus het was eigenlijk een combinatie van toepassingen die deze ploeg mm-hmm. vanuit Antwerpen dus ging implementeren.
1: Ja, 20 meter, 30 meter, dat is 40 meter, dat is een hele normale put. Mm-hmm. Dat is inderdaad niet heel diep. Ah ja, nee, bij boringen dacht ik zo direct aan een hele installatie met een pomp erbij. En,
0: Nee, het was echt wel, het was echt, denk ik, tot 9 meter zelfs. Dus echt wel heel ondiepe putten. Maar ook daar moeten we een beetje mee opletten, want in dat dorp waren er al een aantal van die putten. En daar was dus ook op een gegeven moment een kind al ingesukkeld. Mm. Gelukkig zonder te veel erg, maar het kan wel verkeerd aflopen natuurlijk.
1: Maar hebben zij daar traditioneel dan geen waterputten?
0: Er waren er wel, maar niet voldoende.
1: Dus ah, ja, voilà, dus de kinderen die daarin sukkelen, dat is dan iets van dat al eeuwenlang gebeurt?
0: Ja, dat denk ik wel. Allee, die waterputten waren er, maar een aantal waren effectief al opgedroogd. En van een aantal andere was het onzeker of de waterkwaliteit nog goed was.
1: Ah, ja.
0: Dus die ploeg heeft er eigenlijk vooral ook watertestingen uitgevoerd om te kunnen bepalen, oké, dit water van deze put kunnen we nog blijven gebruiken. Maar als je meer water hebt, dan heb je eigenlijk een nieuwe put nodig in de buurt van mm-hmm. de put met het gezonde water. Dus het was een kleinschalig initiatief, maar ik vond het ook wel dat het, net doordat ze consultaties hadden met die gemeenschappen, zelf ingingen op wat die gemeenschappen wilden en hun kennis vooral ook gebruikten als input, vond ik het wel minder overkomen als wat je inderdaad mm-hmm. al aanhaalde, zo het white savior gedoe, dat er mensen vanuit Europa even komen invliegen, er 2 weken blijven en vervolgens weer vertrekken.
1: En dan zo gezegd alles weten over dat land en eens even gaan oplossen. Zo, hè, ja.
0: Ja, die mensen weten effectief, die hebben de meeste kennis, mm-hmm. we moeten die kennis ook beter valideren, denk ik. Dat geldt in het algemeen, we moeten eigenlijk De kennis van inheemse gemeenschappen of oorspronkelijke gemeenschappen meer inbouwen in zogezegd onze wetenschappelijke kennis. Want het een is zeker niet meer waard dan de ander.
1: Nee, die hebben een doctoraatskennis over dat milieu en hoe omgaan met dit en dat. Nog een kleine anekdote om af te sluiten. Een soort conflict dat je niet zou verwachten. Ik heb eens gehoord van mensen die ergens een waterput wilden gaan aanleggen in een dorp, weet ik veel, in Mali. En die waren daar aan het overleggen met mensen. En er komt er ineens een kijk kwaad aan. Die zegt, een waterput. En is dat water dan gratis? En ze zeiden, ja, ik verkoop hier water. Er komt hier geen gratis waterput. Ja, ja, kijk, dat zijn ze van die dingen waar je inderdaad wel dan tegenaan loopt, hè.
0: Ja, als het schaarser ook wordt, ja, ja. Dan denk ik dat er al snel een business kan ontstaan. En ja, het zegt ook wel misschien weer iets over ons als mensen.
1: Goed, oké, onze tijd zit erop. Tom Klaas van Mo Magazine, bedankt voor uw tijd op deze zaterdag en tot bijgelegenheid.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Salut. Hè.

0: Goedemiddag, Stef Willems.
1: Goedemiddag.
0: U hoort bij een organisatie, een instituut, dat VIAS heet. En dat blijkbaar ooit het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid was. Die naam kende ik wel, maar dat is blijkbaar van naam veranderd.
1: Ja, wij zijn reeds volgend jaar 10 jaar van naam veranderd naar VIAS. Wij zijn een kenniscentrum rond verkeersveiligheid en mobiliteit. Wij doen heel veel onderzoeken, maar we hebben ook heel wat praktische diensten die wij leveren rond verkeersveiligheid. De VIAS komt van het Latijnse woord via, de wijze, de weg waarop. Dus het is geen afkorting van van waar dat elke letter voor iets staat.
0: Ah bon, ik mag zoeken.
1: Ja, dan gaat u nog lang kunnen zoeken.
0: Ah ja, natuurlijk, via is gewoon weg. Straat en vias is dan een origineel meervoud. Oké, goed. En van waar, even nieuwsgierig hoor, van waar die naamsverandering?
1: Wel, ja, 10 jaar geleden hebben we een transformatie doorgemaakt in ons bedrijf. En tot dan hadden we ook gewoon 3 namen. In het Engels was dat BRSI, in het Frans IBVV. En we zochten naar een naam die in de 3 landstalen hetzelfde was.
0: Fantastisch. En dan gaan we gewoon terug naar het Latijn. Voilà. Dat vind ik een goed idee. We gaan in Europa weer allemaal Latijn spreken als lingua franca. Oké. En jullie zijn... U zegt ons bedrijf. Hoe lang bestaat dat al en door wie is dat dan opgericht?
1: Ja, vroeger was dat... ik ga proberen een lang verhaal kort te maken. Vroeger was VIAS een VZW. Nu zijn wij een onafhankelijke organisatie. Waar dat we onder andere onderzoek doen voor de overheid met een beheersovereenkomst. Maar ook diensten hebben voor gewone burgers of voor andere overheden en bedrijven. Dus wij zijn een gewoon, dus we zijn geen overheidsbedrijf, maar we doen wel opdrachten voor de overheid.
0: Oké, goed. En wat voor opdrachten zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Dat zijn studieopdrachten. Wij doen heel veel studies rond verkeersveiligheid. Zowel voor de federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid. We zitten in een hele hoop internationale projecten. We doen ook bijvoorbeeld de rijgeschiktheid. Als u morgen bijvoorbeeld een hersenbloeding krijgt en moet bekeken worden, of dat u nog met de wagen mag rijden, is ook iets wat wij doen. We hebben een heel deel technische labo's die bijvoorbeeld de alcoholtesters van de politie jaarlijks eiken. We geven vormingen aan verkeersovertreders enzovoort enzoverder.
0: Ah ja, en u zegt verkeersveiligheid checken. Dus als er bijvoorbeeld een bouwaanvraag wordt ingediend voor een project in de openbare ruimte en dat heeft een impact op de mobiliteit, zijn jullie dan degene die dat dan gaan checken?
1: Niet noodzakelijk. Dat zijn nog anderen die wij kunnen wel, als een lokaal bestuur bijvoorbeeld mobiliteitsplannen maakt, kunnen wij die wel challengen, maar wij gaan die niet uittekenen. Dat zijn andere bedrijven en organisaties die dat doen. Waar dat wij eerder in het spel komen, zijn bijvoorbeeld bedrijven die zeggen, kijk, we gaan eerder inzetten op de elektrische fiets, willen meer mensen op de elektrische fiets. Wat zijn aandachtspunten waar we moeten werken? Is onze infrastructuur daarop voorzien op ons bedrijventerrein? Misschien moeten we vormingen geven rond de wegcode aan mensen die bijvoorbeeld met een speedpedelec gaan rijden. We moeten die misschien praktische vorming geven. Dat zijn allemaal zaken die wij doen.
0: Oké. En nog iets wat jullie dus, waar jullie veel van af weten, dat is de jaarlijkse autokeuring. Dat is toch wel iets wat mij altijd een heel veilig gevoel geeft. Dan heb ik zoiets van, ik woon echt in een beschaafd land, dat er een overheid is die dat soort dienst voorziet en daar regelgeving bij maakt. Die maakt dat je toch met een gerust hart de weg op gaat, dat er geen grote wrakken rondrijden of zo.
1: Dat klopt. Ja, wat betreft de autokeuring zijn wij natuurlijk niet de leidinggevende partij. Dat is GOCA in Vlaanderen die de autokeuring organiseert.
0: Ah ja.
1: Dus er zijn nu wel wat wijzigingen aangekondigd vanaf 1 september, die door de bevoegde minister in Vlaanderen, Annick de Ridder, zijn ingevoerd. Het komt er eigenlijk op neer dat we eigenlijk voor een stuk altijd strenger geweest zijn in Vlaanderen dan in de rest van Europa. En dat Annick de Ridder nu beslist heeft van kijk, we willen niet strenger zijn dan Europa, we willen eigenlijk hetzelfde doen als sommige ons omringende landen. Maar dat zorgt natuurlijk voor een beetje een vreemde constructie, dat je bijvoorbeeld nu in Vlaanderen, vanaf 1 september is dat, maar om de 2 jaar moet gaan met je wagen, terwijl dat in Wallonië en Brussel voor voertuigen nog jaarlijks is. Hè. Voertuigen die tenminste 10 jaar oud zijn, moeten nog jaarlijks gaan. Dus wat dat men nu een beetje vreest met die hervorming is dat sommige mensen een beetje aan toerisme gaan doen, want een keuringsbewijs blijft gedurende dan 2 jaar geldig. En de kans bestaat dat er een aantal mensen uit Wallonië zeggen, maar dan gaan we onze wagen in Vlaanderen laten keuren, want dat is rechtsgeldig op het hele Belgische grondgebied.
0: Ah, dat is zo. Dus je kunt eender maar in België naar die keuring gaan.
1: Juist, juist. Dus dat is een beetje een vreemde...
0: Typisch Belgisch.
1: Of dat er op dit moment ontstaan is. Maar in ons omringende land, bijvoorbeeld in Duitsland, bestaat dat ook dat je maar om de 2 jaar naar de keuring moet gaan. Dus wat dat betreft is het niet zo heel vreemd dat we gaan naar een situatie van 2 jaar, alhoewel dat het nu in ons land vanaf in Vlaanderen toch voor voertuigen die 10 jaar oud waren, of tenminste 160.000 kilometers hadden, dat jaarlijks verplicht was.
0: Mm-hmm.
1: En daar viel ook wel iets voor te zeggen, omdat we weten dat vooral bij oudere voertuigen die meer kilometers afleggen, de kans op een technisch defect natuurlijk iets groter wordt.
0: Ja, en er valt ook wel iets voor te zeggen, omdat wij een land zijn dat gewoon helemaal vol met auto's rijdt. Ik bedoel, we zullen je zo echt... Iedereen rijdt door België. Wij zijn toch wel, denk ik, een land met... Zijn wij het land met het dichtste wegennet van Europa?
1: Dat durf ik niet beweren. Natuurlijk, wat we wel zien is dat ons wegennet voor een stuk verzadigd is, zeker op kritische punten, hè, zoals bijvoorbeeld de Antwerpse ring, de Brusselse ring. Daar is het bijna continu aanschuiven. Hè, en de oplossing is niet van leg nog maar een rijstrook bij, want dan gaat die ook gewoon volkomen te zitten. Hè. De oplossing zal toch voor een stuk moeten bestaan uit zorgen dat we niet allemaal op hetzelfde moment op dezelfde plaats moeten zijn. En proberen mensen toch één voorzien dat er alternatieven zijn. Goed openbaar vervoer, fietsroutenetwerken die ervoor zorgen dat mensen ook met de fiets kunnen gaan werken in de drukke steden. En misschien in de toekomst ook een vorm van rekening rijden. Dat ervoor zorgt dat je bepaalde mensen die niet op die plaats moeten zijn, op de een of andere manier toch uit dat verkeer kunt halen. Toch een cocktail van die maatregelen moeten zijn om ervoor te zorgen dat je iets gaat doen aan de fileproblematiek.
0: Ja, de rekening rijden is een beetje een heet hangijzer. Hè? Daar durft niemand zich echt aan te wagen, precies.
1: Ja, maar het punt is, nu gaan we naar een wegenvignet. Mensen gaan extra moeten betalen, maar ze krijgen er niet noodzakelijk iets voor in de plaats. Hè. En wat dat je natuurlijk gaat hebben met rekening rijden, als dat goed is ingevoerd... Ja, je moet iets betalen, maar je krijgt iets in de plaats, namelijk minder file. Hè. Dus dat zou de oplossing zijn, maar dat moet natuurlijk op een goede, juiste manier ingevoerd worden, zodanig dat mensen die ergens afgelegen wonen, waar er geen openbaar vervoer is, natuurlijk niet opeens veel meer moeten betalen en daar niks voor in de plaats krijgen.
0: Nee, inderdaad. Ik vraag mij ook wel eens af, specifiek voor België, je hebt vaak in landen toch een bepaalde rijstijl, zal ik maar zeggen, die dan voor dat land typisch is. Maar hier rijdt alles door elkaar. Verhoogt dat ook niet een beetje het risico op ongeval? Of is dat maar een...
1: En hoe bedoelt u met rijdt alles door elkaar?
0: Mensen... Ik bedoel, België is een land waar mensen doorrijden van het noorden naar het zuiden en van pup. Dus er zijn veel... Die buitenlanders, zal ik maar zeggen. Er zijn veel mensen op de weg met niet-Belgische nummerplaten, denk ik, relatief misschien meer dan in andere landen.
1: Niet? We zijn vooral een transitland voor vrachtwagens. Daar bestaat al enige tijd rekeningrijden, namelijk via pas, waardoor dat elke vrachtwagen die door ons land rijdt moet betalen voor het gebruik van onze wegen. Dat heeft men een jaar of 5, 6 geleden, of misschien zelfs al iets langer, ingevoerd. Wat dat soms natuurlijk is dat ze bepaalde specifieke regels die we alleen in ons land hebben, hè, zoals een inhaalverbod bij neerslag bijvoorbeeld voor vrachtwagens, dat is typisch iets wat we in België hebben en dat nergens anders bestaat, hè, toch niet in die vorm. Dus dat zou kunnen dat sommige buitenlandse vrachtwagenbestuurders daar niet altijd van op de hoogte zijn, maar in de regel is dat niet echt een probleem.
0: Ja, nee, en ik denk ook dat zijn het professionele chauffeurs, dus ik neem aan dat bij zo'n mensen het risico op een ongeluk kleiner is dan bij niet-professionele chauffeurs.
1: Dat klopt. In het algemeen is het risico voor professionele chauffeurs lager, omdat dan natuurlijk die mensen hun beroep is. Doorgaans rijden die ook veel minder onder invloed van alcohol. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.
0: Ja. Nu, dat is één regel die veranderd is. En waarom? Ik neem aan een besparing.
1: Dat moet u niet rechtstreeks aan mij vragen, maar natuurlijk aan de bevoegde minister, waarom dat ze bepaalde maatregelen heeft ingevoerd. Mm-hmm. Want er zijn nog wel wat andere zaken die gaan wijzigen, zoals bijvoorbeeld dat je voor een herkeuring, nu 2 maanden tijd hebt, geen 15 dagen. Vanaf 1 januari is er ook geen verplichte keuring meer voor tweedehands auto's. Wel voor tweedehands auto's uit het buitenland. Tegen eind 2027 ja, ga je niet alleen terecht kunnen bij de autokeuring om je auto te keuren, maar ook bij erkende garagisten. Dus ja, dat kadert in een hervorming van de technische keuring die de huidige minister in Vlaanderen wenst door te voeren. Maar de echte beweegreden moet u natuurlijk aan haar vragen. Ik kan niet in haar plaats spreken. Ik ben nee. niet haar woordvoerder natuurlijk.
0: Nee. Nu, u zegt al een paar dingen. Ten eerste dat je meer tijd hebt voor die herkeuring. Dat vind ik wel een heel goed idee, want ik laat mijn auto keuren meestal voor de kerstvakantie en dan is mijn garagist 2 weken gesloten en dan, ja, dat zijn dan die 2 weken. Nu, zo heel nauw keken ze daar toch niet op toe, hè?
1: Dat weet ik niet, dat moet u aan de keuringscentra vragen. In principe mag je alleen rijden, als je bijvoorbeeld een afgekeurde wagen hebt, mag je alleen rijden tussen de kortste route tussen het keuringscentra en de garage en je woonplaats. Dat zijn eigenlijk de spelregels. Maar men heeft nu die termijn wat langer gemaakt, net om te vermijden dat je effectief in situaties komt dat je zogezegd illegaal aan het rondrijden bent, omdat het bijvoorbeeld juist voor de kerstvakantie is dat je wagen binnen gedaan hebt.
0: Dus, maar voor alle duidelijkheid, als ik zo'n rood papier krijg, dan mag ik dus gewoon eigenlijk niet meer rondrijden? Of hangt dat af van
1: dat hangt er,
0: de...
1: Ja, ja volgens de wet mag je alleen maar rijden op de kortste route tussen de keuring en je woonplaats en de herstelplaats van een wagen. Dat zegt het reglement eigenlijk. En als je natuurlijk bij sommige, als je echt grote defecten hebt aan je voertuig,
0: ja,
1: dan wordt die gewoon weggesleept en dan mag je zelfs helemaal niet meer rijden.
0: Nee, inderdaad. Maar dat heb ik nooit geweten. Ik dacht altijd van, oké, als er ergens iets kleins is, ik weet niet, wat helemaal niet levensbedreigend is, dan moet ik dat eens in orde maken, maar ja.
1: Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf voordat het effect is. Hè. Als het gaat over, bij wijze van spreken, de spruistof van je ruitenwissers, dan is er mogelijk andere wetgeving dat van kracht is. Maar als dat gaat over technisch defect aan de remlichten bijvoorbeeld, ik zeg maar iets... Dan vermoed ik dat het is zoals ik je net verteld heb.
0: Inderdaad, ja, want dan is het ook belangrijk voor de mensen om mij heen natuurlijk. Hè?
1: Juist,
0: dat ik op tijd kan, ja, voilà. Die sproeistof iets minder. Nu, u zegt dat de keuring of enkel de herkeuring ook zou kunnen bij een erkende garagist?
1: De keuring, maar dat is iets wat men nog in... allemaal in aan het preciseren is en dat zou ook eind 2027 ook van kracht worden.
0: Ah ja, want ja, dan heb ik toch iets van, is dat dan toch niet een beetje schommelgevoeliger zo?
1: Wel, men gaat proberen om daar zo goed mogelijke waarborgen in dat systeem in te bouwen. Ook dat is iets waar natuurlijk de Vlaamse administratie mee bezig is. Wij zijn daar ook niet direct in betrokken, maar dat is iets wat men al probeert te doen. En dan probeert men een zogenaamde Chinese wall te bouwen, dat mensen, of dat garagisten natuurlijk niet zeggen, we keuren maar af om wat meer kosten te kunnen maken en door te kunnen factureren.
0: Ook al.
1: Dus men is er wel aan het zien hoe dat men dat mooi wetgevend allemaal in orde kan brengen.
0: Ja, ik dacht juist andersom. Ik dacht, ik breng een mooi cadeautje mee voor mijn garagist en hup, mijn auto is goedgekeurd.
1: Omgekeerd natuurlijk ook, het werkt langs 2 kanten. Dus dan gaat men alle nodige waarborgen van hoe moeten die testen uitgevoerd worden, op welke manier, waar en zo. Maar dat is men allemaal aan het uitklaren op dit moment.
0: Ja, want die, voor alle duidelijkheid, die keuringscentra, dat is toch iets van de overheid? Want nu beweerde er een collega van mij, die zei, nee, die zijn geprivatiseerd.
1: Dat is een goede vraag. Dat is geen overheidsinstelling, Goka. Dat zijn private organisaties die betoelaagd worden door de overheid, denk ik. Dat de juiste manier is op dit moment. Maar dat zijn in C geen overheidsinstellingen, dat zijn geen ambtenaren die dat werk verrichten.
0: Ah nee, en dat is altijd zo geweest?
1: Bij mijn weten wel, ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Goed, dat vroeg ik mij maar af. Ik denk, dat is nu toch iets van algemeen belang.
1: Ja.
0: En wat gaan we dan nog privatiseren? Straks komt de brandweer ook nog. Dus dat zijn de voornaamste regels die veranderd zijn. Dacht u nog aan andere?
1: Je hebt ook geen aparte keuring meer nodig als je een trekhaak plaatst, bijvoorbeeld.
0: Ah.
1: Maar goed, dat zijn al, ik zou zeggen, bijna details. Ik denk dat ik de grootste wijzigingen wel besproken heb.
0: Ja, die tweedehands wagenkeuring vind ik wel een jammer. Dat gaf toch een...
1: Ja, wel, dat sluit niet uit dat sommige verkopers van tweedehands voertuigen, en je kan het altijd wel vrijwillig aanbieden om je wagen te laten keuren. Het geeft een soort veiligheid wel natuurlijk, ja, om te weten van die wagen die je net gekocht hebt, daar scheelt niks mee. Maar goed, ja, stel dat je een maand daarvoor naar de keuring was gegaan en je verkoopt die, ja, en je hebt een keuringsbewijs van een maand oud, ja, voelt het misschien soms ook een beetje raar van moet je nu meteen opnieuw herkeurd worden. Dus laten we zeggen dat het consumentenstandpunt zou het toch wel aangenamer zijn als je weet dat die helemaal in orde is en dat die juist gekeurd is. Maar ook daar heeft men politiek anders over beslist.
0: Ja, inderdaad. Maar u hebt gelijk, hè. Zo een maand geleden is het natuurlijk flauwekul. Ja. Nu, nog iets. Dus keuring bij een erkende garagist. Betekent dat er dan ook mensen vanuit Brussel en Wallonië daar naartoe kunnen komen om zich te laten keuren? Of moeten die...
1: Nogmaals, die modaliteiten moeten nog bepaald worden. Dus daar kan ik u nu niet over inlichten. Dat weet ik op dit moment niet.
0: Oké, dat was nog niet helemaal doordacht. Goed.
1: Ja, daar is men nog mee bezig. Dat is de Vlaamse administratie die daarmee bezig is. Dus dat zal tegen eind 2027 wel duidelijk zijn.
0: Oeh, dat is nog eventjes.
1: Ja, dat is nog eventjes, inderdaad.
0: Oké. Goed, bedankt voor uw toelichting deze zaterdag.
1: Geen probleem.
0: En graag tot bij een volgende gelegenheid.
1: Ja, dank u wel. Fijne dag nog verder. Dank u.

Zo, dat was het voor vandaag. Voor volgende week had Joris, denk ik, al een gesprek gepland. Of was dat voor de week erop? Ja, dat was de 26e, dus dat is de week erop. Ik wil volgende week nu toch eindelijk die ambassade van de Maan een keer aan het woord laten. En ik heb ook gezien dat Spanje, mensen van de westelijke Sahara, heeft gezegd dat ze Spaans staatsburger kunnen worden, waar Marokko dan boos over is. Dus dat leek me misschien ook wel iets voor een interview. Dennis komt niet, want die heeft iets in de nachtmachine gepropt en heeft mij aangemaand om toch zeer stipt over te schakelen op de nachtmachine. Dus dat gaan we dan zo dadelijk ook doen. Tot volgende week.

voilà, en nu zijn we ook officieel van start gegaan voor de mensen die juist inschakelen op Radio Centraal 106.7 FM. We zijn deze week 2 uur vroeger begonnen wegens afwezigheid van Tabasco TV, helaas. We zitten dus halverwege, het is een Familia

Eugène Kpene Gourgoua noemt de artiest. En hij komt uit Ivoorkust, denk ik, het label zien in ieder geval van Abidjan. U hoorde het nummer Pagnou Geou. Zo dadelijk komen we nog eens naar Colombia met Manuel González en geweldige moog.

Dat was zojuist letterlijk figuurlijke Jab Beak uit de States. Een obese reggae-zanger die er ook op jonge leeftijd aan bezweken is, helaas. Dat is alweer de laatste van deze 30 minuten. Dat is Janko Nilovic. En daarna is het aan C3.

Dat was zo ongeveer achtereenvolgens een track uit Punjabi Disco van Mohinder Kaur Bamra. Dat was ook Om Unit met een track van zijn Acid Dub Versions. Dat was ook Bobby Roots met Rawness. En dat was ook Dialogue, nu nog op de achtergrond met de dub van Child Was I met Benji aan de vocals. En met deze versen gaan we richting volgende 30 minuutjes van de Stereotropical DJ. Tot zodra.

0: communie.
1: Goedemorgen weer, liefste zondaars, medezondaars hier op deze planeet in verval. Vigo, terug op post bij de communie hier op Radio Centraal. Vorige week werd ik last minute gelukkig vervangen door collega radiomaker, ex-radiomaker, maar vooral collega zielzuiveraar Yves de Meij vervangen. Ik heb een prachtig vervangprogramma die ik zelf niet waard ben. Of zoiets. In ieder geval welkom. Het is, welke dag is het vandaag? Woensdag 16 september, halverwege. Ja, en dat wil zeggen dat we weer heel veel mooie muziek op jullie zullen afvuren. We hebben een paar mooie releases klaarstaan. Maar we gaan beginnen met een aantal. Ah, voilà, we zijn al begonnen. Deel B van een heel mooie release die afkomt. Op ons afkomt binnenkort via Klankhaven Records. 2 weken geleden had ik kant A gespeeld. Dit is nu kant B van Marielle Groven-sur-le-Bord. Goedemorgen.

Ook een manier om wakker te worden. Deze woensdagochtend hier op Radio Centraal bij de communie. Het moet niet altijd een orgel zijn of uitzinnige bellen in de stijl van Charlemagne Palestine bespeeld. Het kan ook een uitzinnige viool zijn uit de Frans-Canadese oostkust. Marielle Groven verhuisde enkele jaren geleden naar Amsterdam, waar ze nu woont en werkt, met dienstpartner en even begenadigd muzikus Aaron Lumley, contrabas. Maar hier speelt ze voor de eerste keer solo, of brengt voor de eerste keer een solowerk uit na jaren dienst hebben gedaan als componiste en medemuzikanten en dit en dat. De Frans-Canadese muziek wordt gekenmerkt door Europese cultuur. En komt dat cassetje hier nog? Nee. Allee. Hier. Cassetjes, kunt je nooit vertrouwen. In ieder geval Frans-Canadese muziek, of als ik kan zeggen. Ah ja, de Europese cultuur die is meegekomen. Goed, technische dienst van Radio Centraal, kant A van de cassettespeler, doet het niet. Dan maar kant B, die doet het wel. Voilà. Waar was ik weer? Ja, Marielle Groven dus brengt haar solo-debuut uit op Kleinkave Records. Die plaat is volop in de maak, maar kunt u digitaal ondertussen al wel beluisteren op de duivelse stromingsplatforms, maar ook op Bandcamp, waar u het dus van digitaal kunt aanschaffen. Ja, ook een tip voor diegenen die met weinig moeite toch een groot verschil willen maken. Dat is pak 90% van de mensheid. Ga gewoon naar Bandcamp en steun daar uw lokale muzikanten, uw vrienden, kennissen of totaal onbekenden. Daar is een woord voor. Mensen die een soort onbestaande vriendschap creëren met iemand die ze totaal niet kennen online. Para-vriendschap of zoiets. In ieder geval, we luisteren nu, als het niet stilvalt, naar nog meer strijkwerk van Franse-Zwitserse klik, die je wel eens in Brussel vaker kunt zien optreden. Diatribe heet die duo en dat is Clara Lévy en Keia Me Transi. Ah nee, dat is de titel van. Sorry. Keia Me Transi is de titel van dit cassetje. Er wordt ook vaak oud-Frans of een pre-Franse taal gebruikt om deze werk een naam te geven. Maar het is in ieder geval Clara Lévy op viool, die we hier al een aantal keer aan bod hebben laten komen voorbije jaren. Binnenkort ken ik al 2 jaar, zie je. Ja. En Cyril Bondy. Voilà. En Dan Seas ook, dat is Laurent Peter. Laurent Peter brengt ook deze muziek uit onder de naam Insub Records. Voilà. Genoeg gepalaverd. Tijd om nog verder wakker te worden.

Het is nooit heel duidelijk waar deze circulaire muziek begint, waar die eindigt. Ze zouden onderling inwisselbaar kunnen zijn, die start- en eindpunten. Maar dat is dan ook het meest bijzondere aan deze muziek. Gebracht door Diatribe en Clara Levy. Die laatste die hebben we hier al een paar keer aan het bod gelaten. En eigenlijk alle muzikanten hierop van de Frans-Zwitserse scene die zich in Brussel genesteld heeft. En zo oscilleert tussen de Zwitserse Alpen, bepaalde diepe regio's in Frankrijk en Brussel. Altijd zeer boeiend, altijd moderne, interessante takes op folklore, maar ook minimalisme, etc. Het stukje duurt een 40-tal minuten, maar we gaan toch overgaan naar het volgende stuk. In een soortgelijk, invloedssfeer, perisfeer. We gaan over naar Amelia Cooney, Werner Durand en, hoe heet die andere, Homan. Ja, zijn voornaam ben ik even kwijt. Daar heb ik 2 weken geleden ook al een stuk of 2 uitgespeeld. Dit is de andere kant, hopelijk, vermoed ik. Ik ben eigenlijk al vergeten welke ik heb afgespeeld. In ieder geval, de plaat heet Clearing. En daarop hoort u de inmiddels helaas overleden, maar legendarische Amelia Cooney.

Tibor Simsoe, of Simzo, hoorden we hier. Nooit heel duidelijk hoe we het Hongaars correct moeten uitspreken met al die accenten op die letters. Maar hier interpreteert in ieder geval de tekst van een landgenoot van hem. Even kijken hoe dat hier heet. Ik zie het niet meteen terug. Ah, hier, Bella Hamvas. Tekst door filosoof Bella Hamvas, die de mensheid fileert. Of toch heel kritisch zich uitspreekt over de mensheid. Maar tegelijkertijd ook wel een iets wat vage boodschap van hoop meegeeft. De volledige vertaling, een best wel mooie vertaling, vindt u op de Bandcamp van deze 10 inch. Oei, de naald vergeten af te trekken. En loont zeker de moeite om door te lezen in deze tijden van verval, politiek, humaan, spiritueel verval. Maar dat maken we geheel goed met het volgende stukje muziek, Shakali, door muzikanten die we een tijd geleden ook al in duo met een andere muzikant hebben gehoord. Simo Hakalisto, een Fins experimenteel muzikant die, denk met een Iraanse medemuzikant een tijd geleden onder de naam Gnaw, G-N-A-W, ook een heel mooie plaat heeft uitgebracht. Shakali dus, solowerk van deze Simo Hakalisto, met een even onuitspreekbare naam, Aurin Kopari. En dan zal ik zo meteen allemaal opzoeken wat dat betekent. Simo Hakalisto.

Ja, ondertussen zijn we al helemaal ergens anders aanbeland. Dat is even afwezig, want ik heb hier de grote eer van collega-radiomaker Freak Scene, a.k.a. Koen van den Hout, over de vloer te hebben nu. Want we gaan straks, wat gaan we doen? Een uitje maken naar Willebroek. We gaan daar de wijde natuur in en even terug op onze positieve komen. Vandaar dus de gehele kent van Chakali, dat is de artiestennaam van Simo Akalisto, een Finse experimentele muzikant die we ook al terug hebben gezien, of al eerder hebben gezien, liever aan het werk in Gnaw, G-N-A-W, samen met een Iraanse muzikant, wiens naam ik nu niet in mijn bezit heb. Chakali dus in de plaat Aurin Kopari. En nu luisteren we nog naar een hele hoop miniatuurtjes van een Pools-Oekraïense muzikant. Een icoon uit de underground jaren 90 zien. Van ook dat door oorlog geteisterd stukje wereld. Even de naam erbij halen. Want het zijn wel veel namen die ik moeilijk kan onthouden. Zeker met 3 uur slaap. Svitlana Nianio. Ja, Svitlana. Ons Svitlana hier. Met Lisova Collectia. Allemaal kleine miniatuurtjes dus op Casio, speelgoedinstrumentjes en een betoverende stem. Veel van deze platen die ik vandaag bij heb en de komende weken nog zal afspelen, komen uit het klankuniversum van Aguirre, een label en distributienetwerk uit Leuven. Loont zeker de moeite om daar eens op die website te snuisteren of te volgen wat die allemaal uitbrengt. Steunt zowel vergane meesters, vergane glorie, oude meesters, als nieuwe jonge muzikanten die nieuwe geluiden voortbrengen. Nog een miniatuurtje of twee voor leren overgaan naar een ander soort miniatuur. Op Taragot en Orgel door Dumitru Farchas en Marcel Cellier. Klinkt een beetje komisch, maar mag wel. Af en toe tijdens deze klankmis op Radio Centrale. Improvisation Tarago et Orgel.

Zo, en nu dat de gemoederen terug de hoort in zijn gegaan, op een goede manier weliswaar, met deze Tarago e Orge, improvisation, dan is het tijd om een stapje verder te gaan en over te schakelen naar Gatto Barbieri, saxofonist waar ik ook maar weinig genoeg van kan krijgen, net zoals Pharoah Sanders, eigenlijk ongeveer in de gelijkaardige perisfeer en dezelfde krachtige muziek. Gatto Barbieri hier live in New York, zonder hoes, maar wel nog in prima staat de plaats. Tijd voor een onverbloemd feestje. Ter afsluiting bijna van deze weer al 2 uur lang durende communie. Gatto Barbieri.

Applaus voor Gatto Barbieri. Er is nog enkele minuten over. Ik kwam net niet uit, maar het is perfect om deze nieuwe single op jullie los te laten. Ook een nieuwe uitgave die heel binnenkort uitkomt op Klankhaven Records. Dat is Thor Harris en Bonner Kramer van Kramer Shimmy Disc Records. Ook nog bij de Butthole Surfers gespeeld, etcetera, etcetera. Twee figuren wiens Wikipedia-pagina's toch wel de moeite waard zijn om te lezen voor het slapen gaan. Wel, die twee samen zijn een nieuw duo en gaan een plaat uitbrengen. Een emiend meesterwerkje, als u het mij vraagt. Dit is de eerste single ervan, Vertigo, van hun plaat getiteld simpelweg V, of V for Peace. Vindt alle info op Bandcamp enzovoort enzoverder. Ook op Spotify, ja. Mag je het eigenlijk niet meer zeggen. Maar toch, u vindt het overal waar u het moet vinden. Geniet nog van deze laatste track. En tot volgende week, woensdag, tussen 10 en 12 op Radio Centraal.

0: Supri Delica para la mejor música latina.
1: La reina de la salsa.
2: Goedemiddag, dit is Radio Centraal 106.7, oftewel streaming. Het radioprogramma Supri Delica van 12 tot 2 is uitsluitend Latin music. En vandaag is het een special van zekere Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, beter bekend onder zijn artiestennaam Machito. Geboren in Havana, 3 december 1909 en is gestorven in een ziekenhuis in Londen na een hartinfarct. Hij was een Cubaanse zanger en een maracaspeler die hielp bij het verfijnen van de Afro-Cubaanse jazz en het creëren van zowel cubop als salsa-muziek. Hij groeide op in Havana met zijn pleegzus en zangeres Graciela. Machito's muziek had een effect op de carrières van veel muzikanten die in de loop der jaren in de Afro-Cuban speelden en op degenen die zich aangetrokken voelden tot de Latin jazz nadat ze hem hadden gehoord. George Shearing, Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Stan Kenton werden beïnvloed door Machito. Een kruispunt in East Harlem, New York werd of wordt ter ere van hem Machito Square genoemd. En we starten met het nummer Ahora Sí.

Dit komt uit het album Soul of Machito en het nummer Agora Si komt uit het album het label is Kotick. Uitgebracht in auto 1998.

Machito was ook de eerste die het driemanschap van congas, bongo en timbales tot het standaardelement van percussie in Afro-Cuban dansmuziek maakte. Hierdoor verhoogden alle drie de instrumenten hun rol in de Afro-Cuban dansmuziek. Het gebruik van gebroken belpatronen door het bongocero in mambo hoornsecties, de verhoogde ritmische vocabulaire van de conga drum en zijn functie in een bandomgeving, het toegenomen belang van de rol van de timbalen bij het opzetten van figuraties, gespeeld door de hoorns en deze te accentueren zoals een jazzdrummer zou doen in een big band.

Tanga deel 1 en Tanga deel 2 komt uit het album Afro-Cuban Jazz, uitgebracht in 1977, maar het nummer is geproduceerd in 1980.

Hij was ook de eerste die modale harmonie verkende, een concept dat veel later door Miles Davis en Gil Evans werd verkend vanuit een jazzarrangement perspectief door middel van hun opname van dit nummer van Tanga. Opvallend is het vel met geluidseffect door het gebruik van meerdere lagen.

0: Thank you.
1: All right.

Maar Chito was ook de eerste die jazz-arrangement-technieken met Afro-Cuban ritmes verkent. De Cubaanse big band-arrangeur Chico Farril verklaarde: dit was een nieuw concept bij het interpreteren van Cuban music met zoveel mogelijk harmonische rijkdom. Je moet begrijpen hoe belangrijk dit was. Het maakte elke andere band die daarna kwam tot opvolgers.

Dit nummer is Mambo In, geschreven door Mario Bauza. Het komt uit het album Live at Nordsee, 82. In het Machito en his Salsa Big Band, uitgebracht door Timeless. Ik denk dat dit een Nederlands label is of was.

nummer Mambo One. Machito samen met Charlie Parker. Afro-Cuban Jazz Volume 4.

Met aan de microfoon Graciela, zijn stiefzus. Komt uit het album Yo Soy La Rumba, eveneens het nummer Yo Soy La Rumba, uitgebracht in 1965. Op het label Westside Latino Records.

Machito was ook de eerste in de Verenigde Staten die de term Afro-Cuban als de naam van de band gebruikte. Machito en de Afro-Cubans, waarmee de West-Afrikaanse roots van de muziek

Machito en his band was ook de eerste Afro-Cuban danceband die het concept van clave, contrapunt openlijk verkent vanuit een arrangement standpunt. Het vermogen om naadloos van de ene kant van de clave naar de andere te gaan zonder ritmische integriteit binnen de structuur van een muzikaal arrangement

Maar Chito zit een norm van professionaliteit en muzikale uitmuntendheid, waaraan de bandleiders als José Curbelo, Tito Puente, Marcelino Guerra, Tito Rodriguez, Elmo Garcia en elke band die volgde moesten voldoen, hoewel duidelijk kon worden gesteld dat zelfs Xavier Cugat veel eerder een extreem hoog niveau van professionaliteit had bereikt met zijn orkest in het Waldorf Astoria Hotel. Ik dacht dat het 1931 was. Was het geluid dat door de meerderheid van de bandleaders in New York werd nagebootst niet dat van Cugat, maar dat van Machito Afro-Cubans. Cugat trad op voor elite van de high society, niet voor de Latino-gemeenschap die geconcentreerd was in East Harlem, El Barrio, in de South Bronx. Cugats geluid was er een die ze misschien hebben ervaren via opnamen op de radio, maar deze gemeenschap had er weinig toegang toe.

Cleopatra Rumba. Komt uit het album Mucho Macho Machito. Dit album is uitgebracht in 1978, maar het is opgenomen in de jaren 1948-1949 in New York. En het label Pablo Records.

That was Mezzo a Mezzo con Si con Sa. And

Het was het einde van Supli Delica, omdat Dirk Rombouts of Radio Cafard niet aanwezig kon zijn, neem ik zijn programma wel eventjes over voor een uurtje. Goedemiddag.

Een uurtje cumbia met Supli Delica. Niet uit Colombia, Peru of Mexico. Ergens anders. Moet niet steeds Colombia zijn.

presentar a Miguelito Navarrete. ¡Venga!

Nog tot 3 uur een vervangprogramma van Radio Cafar. In plaats daarvan is het Soepli Delica met uitsluitend Cumbia.

En dan is het aan mij. Bedankt, Fleurs Afrique. Bedankt voor het vervangprogramma. En welkom bij Satan is Real. Hier op 106.7 FM live van op Radio Centraal. Vandaag trekken we opnieuw onze denkbeeldige laarzen aan en rijden we richting de plaats waar de beschaving ophoudt. Naar het Tweede Wereldsland dat de ooit Verenigde Staten van Amerika omvat, waar het genre dat men country is gaan noemen ook ontstond. En nu bijna een eeuw na zijn ontstaan is het gebleken dat het zeker geen godsgeschenk was, want dan zou er niet meer zoveel miserie zijn na bijna 100 jaar aan verhalen, leed en behoorlijk goede muziek. En zeker met Dolly Parton, haar recente passage naar het hier namaals, wordt mijn hypothese spijtig genoeg bevestigd. Country was dus geen godsgeschenk, maar van waar komt het dan wel? De Loving Brothers hebben zeker en vast hun vermoeden.

We hadden Satan is Real, zoals gewoonlijk, van de Lovin' Brothers, gevolgd door instrumentaal lied van meneer Pete Drake van zijn album The Fabulous Steel Guitar Sound of Pete Drake, met allemaal van die geweldige pedal steel songs op. Ook een van de moeilijkere of een van de moeilijkste instrumenten om te leren spelen. Enkel wordt het vaak geassocieerd met de soundtrack van SpongeBob SquarePants. Voor degenen die nog niet kalend zijn onder jullie. Dat terzijde, we gaan zo luisteren naar Little Hands van Alexander Skip Spence. Een van de grootste namen uit de loner psychedelische folkstroming. Hij was begonnen als drummer bij de Jefferson Airplane. Ook een grote band uit de psychedelische scène. Tweede helft jaren 60 in San Francisco. Daar was hij de drummer, enkel op de eerste plaats. Daarna heeft hij zijn eigen band gestart, Moby Grape. Ook gekend als gitarist. Maar daar ging het al snel bergafwaarts. Het achtervolgen van bandleden met bijlen en een rat die bij hem woonde, waarmee hij zijn cocaïne zou delen, is de trivia die over Alexander Skip Spence te vinden is. Dus zeer getroubleerd persoon, maar heeft dan, nadat hij uit de band is, zijn eigen band is gezet geweest, heeft een van de graafste loner folk albums opgenomen, Or. AOR, dat is Engels voor roeiriem, maar wordt hier ook gebruikt als afkorting voor de Open Antwerpse Roeivereniging. Well, the more you know, the less you learn. We gaan luisteren naar Little Hands, eerste nummer van de plaats. Very nice. Skip Spence.

Skip Spins Little Hands. Het album is voor een groot deel geschreven toen dat hij nog in een instelling voor de mentaal kwetsbaren zat. En met die teksten is hij in Nashville in de studio gegaan om een plaat op te nemen. Die wij nu kennen als Or, als de plaat, maar volgens hem, na de release van de plaat, waren het eigenlijk allemaal demo's die achteraf nog met een grotere band, want alle instrumenten zijn gespeeld door Skip Spence zelf, nog heropgenomen moesten worden, dus ja, echt degelijk geproduced worden. Maar volgens hem is hem de pas afgesneden en hebben ze de plaat uitgebracht in die demo-vorm, wat de oorspronkelijke intentie van Skip Spence was. Zullen we nooit weten. Een man is intussen gepasseerd. Maar de wereld is er niet slechter op geworden dat de nummers niet geproduceerd zijn geweest. Want oh my god, prachtig dat die plaat is en wordt ook op handen gedragen door vele mensen. Op een tributeplaat die later is uitgekomen, waren er artiesten als Robert Plant en Beck bijvoorbeeld die kwamen spelen. Dus voilà, wie daar Robert Plant uit zijn hut in Wales of waar het ook mogen zijn kan halen, dan moet... Dat spreekt van enorm talent. Over een enorm talent gesproken. We gaan luisteren naar Gwennifer Raymond, een Engels gitariste. Vooral instrumentale nummers opneemt, waar dat ze een hedendaagse gitariste trouwens, waarin dat ze een mengeling zoekt, mengeling brengt tussen de Amerikaanse primitieve stijl van John Fahey en Robbie Basho bijvoorbeeld. En die ze mixt met meer een Engelse toets, Engelse folkstijl. En dat resulteert toch in zeer boeiende muziek. Gwennifer Raymond, It Was All Sackcloth and Ashes.

Jennifer Raymond's It Was All Sackcloth and Ashes. Zometeen luisteren we naar de eerste Japanse country artiest op het programma Satan is Real. Voilà, weer al een mijlpaal bereikt. Specifiek naar Tomi Fujiyama. Een zangeres, begonnen als zangeres, die talent had bij het zingen van populaire Japanse muziek, die Ryukoka heet. En na een soort Keith Jarrett-achtig incident over een piano waar niet op gespeeld wou worden door een van haar bandleden toen ze nog zeer jong was, is die band het afgetrapt en had ze besloten om het voortaan zelf te doen met een gitaar en is de countryster in Tomi Fujiyama ontstaan. Ze speelde in Japan op Amerikaanse legerbasissen, die natuurlijk kort na de Tweede Wereldoorlog alom tegenwoordig waren. En daar werd ze opgepikt. Ze viel enorm in de smaak en kreeg een contract bij The Mint Hotel en Casino in Las Vegas. Wat een cultuurshock dat voor een Japans persoon na de Tweede Wereldoorlog moet zijn geweest om van haar prachtige thuisland naar Hellhole itself, Las Vegas, te worden gebracht in de Mint Hotel. Dat is hetzelfde hotel waar Hunter S. Thompson zijn eerste nacht doorbracht in een weekend dat de inspiratie voor Fear and Loathing in Las Vegas werd. Daar speelde Fujiyama 72 weken onafgebroken aan elkaar. Dat klinkt als een niet zo ethisch contract dat ze had ondertekend. En moest ze uiteindelijk in Nashville spelen, in de Grand Ole Opry, waar dat ze Johnny Cash moest opvolgen. En ze werd ontvangen met een staande ovatie en volgde er een succesvolle carrière als countryartiest bij Columbia Records. Succesvol. Zij is natuurlijk niet even gekend als andere namen op het Columbia rooster, zoals Johnny Cash. Maar had wel met Lonely Together het eerste lied van een Japanse countryartiest dat op de Amerikaanse country charts beter verscheen. Dus het een en het ander bereikt. In 2015 is er een documentaire gemaakt over haar leven. Met narratie van Elijah Woods, die naast Hobbit ook fervent DJ en muzieknerd blijkt te zijn. En de film blijkt ook wel een moeite te zijn, dus zeker goed om uit te checken. We gaan luisteren naar een traditioneel Japans nummer dat zij brengt, van een album iets later in haar leven. Het nummer heet Furukihana Zono, wat vertaalt naar iets dat ik niet dacht had neergeschreven, maar niet direct terugvind. Ik weet het zo meteen te zeggen. Let op haar, iets later in haar leeftijd, haar stem is al iets breekbaarder geworden, maar dat is wel heel schoon. Furuki Hanazono van Tomi Fujiyama.

Dit was Tomi Fuyuyama met Furukihana Sono, wat vertaald in Nederlands oude bloementuin betekent en waar het ook een vooroorlogs Japans nummer, populair nummer is. En van Japan gaan we naar Zuid-Afrika. Master Jack van Four Jacks en a Jill.

0: Aren't you Master Jack?
1: Four Jacks en Jill met hun enige Amerikaanse hit Master Jack. Toch een hele verdienste voor een Zuid-Afrikaanse folk rock slash country band om niet te halen in de Verenigde Staten waar dat verrekte genre vandaan komt. We gaan van Zuid-Afrika terug naar het hedendaagse Verenigde Staten, specifieker naar North Carolina, in de stad Durham, waar dat twee van de spannendste bands binnen meer experimentele hedendaagse folk country in vertoeven. Weirs is de ene en degene waar we zo gaan naar gaan luisteren, de Magic Tuber String Band. Zij gebruiken, is een folk trio binnen avant-garde improvisatie, gebruiken ook field recordings die diep geworteld zijn in de traditie van de South Atlantic States. Dus westkust, maar niet echt het zuiden, zeg maar. De zuiderse staten, dus geen gedroogd gras en hoedowns, maar eerder iets meer moerassig gebied met een sterke volk. Traditie, waar Jake Searcy's Fussel, die ook hedendaagse muzikant, ook diep ingeworteld zit. Een oude traditie met veel, vele generaties aan muziek waar ze mee kunnen werken. De laatste plaat van de Magic Tuber String Band, Heavy Water, onderzoekt de impact van nucleaire wapenproductie op het landschap en de gemeenschappen rond de Savannah Riverside in South Carolina. Hun violiste werkte daar als ecoloog om de schade en die ontheming te onderzoeken. En het album verzet zich tegen het romantisch beeld van het Amerikaanse zuiden als een idyllisch landschap, het landschap van de westerns enzovoort. En zij willen die onderliggende dissonantie blootleggen. En dat resulteert in een heel boeiende plaats. We gaan luisteren naar Marker of a Drowning van de Magic Tuber String Bands.

beginnen van de Magic Cuber String Band met een lichte cajun klikkende viool naar proper fucking cajun muziek. La Danse de Mardi Gras van de Balfa Brothers, een band uit 5 broers die samen spelen. Voilà, heel wat broers. Vind ik dat ze over cajun viool gesproken. Er is een nieuwe release op Klankhaven Records van Marielle Groven, die solo, een album met 2 nummers, 1 per kant, solo, viool, een vrijere, scheurendere, dissonantere vorm van cajun viool. Titel van de plaat is Sur le Bar. Ze verkrijgbaar in, bij uw betere platenboer. Dus allen daarheen. We gaan nog eens luisteren, omdat ik er gewoon geen genoeg van krijg, naar Skip Spence, War in Peace.

Alsjeblieft. Zeg, Skip Spence. Eindigt zijn lied met de verborgen Sunshine of Your Love van Cream Riff. Yes, very cool. We gaan het iets zachter aan doen met Alix Dobkin. A-L-I-X. Dat is wel graaf. Alix Dobkin. Zij was een Amerikaanse singer-songwriter en groot queer pionier. In de jaren 70. Ze begon in de jaren 60 als een klassiekere folkartieste in de Greenwich Village in New York. En speelde daar met onder andere Bob Dylan. Maar dan ging ze toch een iets andere kant op. In 1973 bracht ze Lavender Jane Loves Women uit. Een van de eerste openlijke lesbische albums. Kwam in hetzelfde jaar uit. Deze is voor de trouwe fans van het programma. Kwam in hetzelfde jaar uit als Lavender Country, dat andere openlijke queer plaat van Lavender Country van Patrick Haggerty, de grote bluegrass country gay man pionier. En Alix Dobkin was ook een van de eerste openlijke lesbische Amerikaanse artiesten die een Europese tour deed. Ze schreef en zong openlijk over lesbische identiteit, seksualiteit en de daarbij horende solidariteit en vrouwenemancipatie. Maar ze belandde wat verder door in haar leven wel in het vizier van een meer progressiever queer discours. Want zij was heel kritisch en uitgesproken tegenover transgender identiteit en verzette zich tegen de integratie van transseksuele vrouwen in vrouwelijke ruimtes. Ook biseksualiteit was een probleem, was een controversieel probleem voor haar. Ze zag lesbische identiteit in grote mate als een verbondenheid met vrouwen die uitsluitend relaties met andere vrouwen aangingen. Ze zegt zelf: "For over 20 years, men have declared themselves women, manipulated their bodies and then demanded the feminist seal of approval from survivors of girlhood. My lyrics are not oppressive, but refer to choose those of us who have a girlhood, a clitoris and no one else." Dus je kan het inbeelden waarom dat ze niet met iedereen binnen het queer discours overweg kon. We gaan luisteren naar View from Gayhead van Alix Dobkin.

Voilà, we hadden View from Gayhead van Alex Dobkin. Controversiële figuur binnen de queer folk geschiedenis. De bezetting van het album heeft een beetje Boudewijn de Groot. Moest hij een vrouw en gay zijn? Dan luisterden we naar I'll Be Your Baby Tonight van Jeff en Maria Muldaur, een cosmic country couple uit de jaren 70. We zijn ook ineens beland in de laatste 7 minuten van deze uitzending van Satan is Real. Oh nee, geen zorgen, lieve luisteraars. Over 2 weken sta ik hier weer om jullie dosis van coole country muziek toe te dienen. Nog een laatste mededeling. Volgende week woensdag speelt in de Roma Rhiannon Giddens, Amerikaanse banjo-speelster. Onder andere ook actrice, zangeres, doseert ook als gastdocent af en toe. En is binnen de hedendaagse traditionele Amerikaanse muziekgeschiedenis wel een belangrijke figuur die een brede carrière heeft, zoals net gezegd is. En ze is zich ook actief inzet om de geschiedenis van de minstrel-artiesten, al het racisme dat erbij komt kijken, naar de gekleurde Amerikanen, probeert te kaderen, recht te zetten, daar mee werkt. Dus wie er graag in Rome komt, kan daar zeker terecht. We gaan naar haar luisteren, naar een plaat die ze vorig jaar uitbracht, What Did the Blackbird Say to the Crow? Waar ze banjo speelt samen met Amerikaanse violist Justin Robinson, Martin Jailbirds.

Gerommel in de marge. Actualiteit vanuit de zijkant. Een programma op elke derde en vijfde woensdag van de maand tussen 4 en 5 op Radio Centraal 106.7 FM. Verhalen die vaker onder de radar blijven, kritische stemmen of verrassende invalshoeken. Blijf luisteren, want het gerommel is begonnen. Zo, en dan gaan we van Satan naar Anna-Maria van Schuurman. Die had het nogal met het goddelijke en alle kennis die haar daar naartoe bracht. Welkom in deze aflevering van Gerommel in de Marge op Radio Centraal 106.7 FM. U kan ook luisteren via streaming en via DAB+. Vorige zaterdag hebben we met het Radio Centraal Hoorspelcollectief Onvergetelijk een hoorspel uitgevoerd, toch wel, in de aula Willem Elschot, in het voormalig Handelsgesticht. Dat was een beetje een try-out, allemaal redelijk kort dag van het aanvankelijke idee tot de uitvoering. Maar daar zijn experimenten voor natuurlijk. De opname, die zijn er nog niet. Het was ook redelijk een uitdaging die Jan Bassé op zich heeft genomen. Redelijk veel echo en galm. En dan een aula met klappende bankjes. En de mensen die van het papier aflezen, dat klinkt dan zo eigenlijk, hè? Elke keer dat die tegelijkertijd de pagina omdraaien. Dus en voor volgende keer doen we dus geen nietjes meer en geen aulas met klappende bankjes. Dus ik heb geen opname nog niet van het hoorspel. We hebben dat ook opgenomen, het beeld. Nikki Rodriguez heeft dat opgenomen voor TV Centraal ooit in de toekomst. Misschien eerst en vooral, ja, ik ben natuurlijk geen expert in Anna-Maria van Schuurman, maar ik kan wel zeggen dat ik de afgelopen weken mij stevig heb ondergedompeld in het badje Anna-Maria om de tekst van het hoorspel te schrijven. Ik heb dan ook wat opzoekwerk gedaan en meegebracht. Als ik die hier nu nog vind op de computer, dan heeft Eva ook voor ons de jingle gemaakt. Ik weet niet of die er nog op staat. Ik zal eens bekijken. En dus de gelegenheid van die uitvoering van dat hoorspel was de opening van een tentoonstelling, Constellation One Lyra. En die tentoonstelling die loopt nog tot 27 september. En die is te bezichtigen op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6. Met een aantal mensen. Ze is samengesteld door Inno Vlasaks. En de deelnemers zijn Ben van den Broek, Bernard Villers, Devani Farouk, Doi Collectief, Elise Brichot. Dat is het een van de personages van Inno Vlasaks, de organisator. Eva Pel, Lili van der Stokker, Luc Koekelbergs. Dat was dan ook nog een grappig toeval dat degene die Elisabeth van der Palt speelde in het hoorspel daar ook een connectie mee had. Sanne Jegers, Niels Poys, Zena van den Blok. Dus die kan je nog gaan bekijken tot 27 september. Een beetje muziek uit de tijd waarin de Anna-Maria van Schuurman leefde. Dat was, zij werd geboren in 1607 en stierf in 1668. Wat toch eigenlijk, ja, 71, dat lijkt toch lang voor die tijd. Al was zij natuurlijk van adel, dus ja, dat zal ook de levensduur aanzienlijk verlengen.

Zo bangelijk. Fantasia Chromatica in D van Jan Pieterszoon Swelinck, de klavecimbalwerken, ook van die tijd. En daarop kan ik je aan voorstellen dat de mensen helemaal uit hun dak gingen hierop in die literaire salons.

Zoiets dan. Dus Anna Maria van Schuurman, zij leefde van 1607 tot 1668. Dat was nog een periode voor de verlichting. En zij schreef meerdere werken, maar het werk waar we het voornamelijk over gaan hebben, is het werk over de... Het is eigenlijk een soort van essay over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Dat was dus een verhandeling over de aanleg van vrouwen voor wetenschap. En waarom was dat nodig? Omdat het nogal gecontesteerd was in die tijd. En zij pakt dat heel goed aan, eigenlijk. En zij gebruikt de argumenten van de mannen in die tijd, die toch wel het nodige aanzien genoten. En zij gebruikte hun argumenten om die dan te weerleggen. En dat deed zij helemaal volgens de Aristotelische leer eigenlijk van de syllogisme, stap voor stap, om dan toch zo haar gelijk aan te tonen. Of haar gelijk, ik wil zeggen, het feit dat vrouwen wel degelijk aan wetenschap kunnen doen en moeten doen. Die kwestie van de emancipatie van de vrouw, die kwam ook bij andere auteurs al ter sprake. Maar die verhandeling van Van Schuurman, die was toch opmerkelijk vroeg ook ten gunste van de wetenschappelijke vorming van de vrouw. En dus dat op grond van overtuigende logische argumenten en dan nog wel de argumenten van haar tegenstanders. Dus wat was daar nu de norm in die heersende gelovige kringen? Waren er twee denkbeelden over het doel van de vrouw, of haar bestemming, laten we zeggen. Allereerst was dat het huishouden verzorgen als belangrijkste taak of missie. En een tweede roeping waaraan dat voldaan moest worden, was zowel door mannen als door vrouwen, was het beminnen en het streven naar de kennis van God. En die wetenschap zal Anna-Maria dan later gebruiken om dichter bij God te komen. In die tijd, ja, ze was... misschien ze was de jongste en het enige meisje binnen een gezin. Het gezin was aanvankelijk geboren in... Nee, het gezin kwam aanvankelijk uit Antwerpen, waar ze dan verjaagd werden, want dat was de tijd dat het met het geloof nogal alle kanten op ging. En zij verhuisde uiteindelijk naar Keulen, waar ze geboren werd. En dan het langste van haar leven heeft ze doorgebracht in Utrecht, waar ze ook zal floreren daar in de literaire kringen. En ook bekend werd omwille van haar openingsreden, waar we het zelfs nog over zullen hebben. Als vrouw was Van Schuurman de facto uitgesloten van een professionele beoefening. Van haar, ja, zij had echt aanzienlijke wetenschappelijke kwalificaties, maar zij moest zich beperken tot de contacten, hoofdzakelijk per brief of ook in die literaire salons, met geleerden en vooraanstaanden van haar tijd. Er zijn verschillende publicaties van brieven, zowel van haar als door haar, de correspondentie met en van haar als ook bij andere

0: toch een beetje al de sfeer van het hoorspel.
1: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
2: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
3: The female mind is indeed capable of practicing science.
0: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
3: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza.
4: Mens mulieris scientiae exercendae sane capax est.
5: Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
2: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffré, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
2: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
0: Zo, u hoorde, dat is heel raar ineens om een stuk van uw eigen stem te horen, moet ik zeggen. En u hoorde ook al zo op de achtergrond de oude, prachtige oude Willem Elschot in het voormalige handelsgesticht. Echt Elschot met koepeltjes, maar veel echo, helaas. En op de achtergrond hoort u ook de nikkelharpa van Jan Boudard, die al vaker te gast was op Radio Centraal en ook in ons programma, want hij deed dus ook samen met Pierrette Coffré, deden zij rond de Erfgoeddag een project rond Anna Bijns. Dat kan je ook nog herbeluisteren op de redactiesite als je naar Anna Bijns zoekt. En hij speelde dus voor ons op nikkelharpa. Wie was daar nog? Dat was onze eigenste Stef Duim. Hij is van het programma Antwerpies op vrijdag voormiddag en hij speelde niet enkel Jacob Katz, maar had ook allerlei geluidjes bij, zoals het dan gaat in een hoorspel, om van de ene sfeer naar de andere te schuiven. Ze kwam dus in contact met verschillende mensen die haar voorstelde in die literaire kringen. En zo ging dat dan verder. Dat was nog de social media van die tijd, zeker. Onder meer hadden we Anna Roemer-Visser. Dat was ook een kunstenares en dichteres. Uit een familie van een Amsterdamse familie van dichters. En die schreef ook een roemgedicht voor Anna Maria van Schuurman toen zij nog heel jong was, want zij herkende al in de kleine Anna Maria van Schuurman haar uitzonderlijk talent, dat dan later ook inderdaad zal waargemaakt worden. Anna Roemer-Visser werd gespeeld door Eva Passé, die ook de jingle maakte. En dan, om het Bassé-trio compleet te maken, hadden we ook Astrid, dochter Astrid Bassé, die de rol vertolkte van Maria Sibela Merian. En die komt later eigenlijk pas in het verhaal. Dat was ook een uitzonderlijke artieste en geleerde. En die ging ook later bij een leefgemeenschap, of ja, het wordt een secte genoemd. Het is moeilijk om dat in te schatten, hoe dat ging in die tijd. Allee, alleszins moest er bij die labadistische mystieke gemeenschap afstand gedaan worden van alle bezittingen. En leefde man en vrouw tezamen. En zowel Anna-Maria van Schuurman...

daarbij, onder invloed van haar oudere broer, Johan Godschalk. Maar er waren veel wijze mensen van die tijd die daar blijkbaar toch hun heil vonden. Dat was een secte of leefgemeenschap die overal verjacht werd. Later zullen we zien dat ook Anna-Maria van Schuurman contact had veelvuldig met Elisabeth van der Palt. Die is misschien wel veel bekender ook. En er zijn ook veel dingen van overgebleven. Elisabeth van der Palt was de persoon die met de prinses van Bohemen. En zij was een filosofen eigenlijk, in veelvuldige correspondentie met Descartes, René Descartes, de man van Je pense, donc je suis. En zij heeft later ook nog, ze was natuurlijk als de dochter van de winterkoning, had zijn aanzienlijk bezit. En zij heeft later ook nog land geschonken, allee, voor een tijdelijk verblijf aan die Labadisten. Maar toen het toch te heet werd en de Labadisten te veel in opspraak kwamen, moesten ze ook daar weer verkassen. En zo gingen zij van het een naar het ander. Allemaal op zoek naar het ware geloof. Want dat was dus die leider Jean de Labadie. Die zou dus afstappen van het wereldse en zijn stelling was dat God in het hart zat en niet in de stenen van de kerk.

En u hoorde The Funeral of Queen Mary, nu dat we het toch over de dochter van de winterkoning hadden. Dat was een stuk van Purcell, ook 17e eeuwse componist, maar dan in de versie van Wendy Carlos, de Mooch-versie. Voor sommigen is dat kitters wat zij deed en voor andere hemels. Zo gaat het. Waar waren we? De begrafenis. Waarom zet ik dat op? Op het sterfbed dus van Anna-Maria van Schuurman. Haar vader die stierf al toen zij 16 was. En zij had ook nog twee oudere broers, waarvan Johan Godschalk de belangrijkste was. Want daar zal zij later nog het meeste mee samenleven. En zo dus ook uiteindelijk bij die Labadisten terechtkomen. En Johan Godschalk die ging ook geneeskunde studeren, waardoor dat het gezin ook nog eens verhuisde, alvorens terug naar Utrecht te komen. Maar dus op, op dat sterfbed van de vader, die kinderen werden dus opgevoed door, en opgeleid door thuisonderricht van de vader, want dat was heel belangrijk. Ook kregen zij Latijn en aanvankelijk was dat enkel weggelegd voor de broers, maar toen dat de vader Frederik van Schuurman uiteindelijk inzag dat Anna-Maria van Schuurman veel te pinter was om achter te blijven, besloot vader Frederik dat hij haar toch ook zou onderwijzen. En dat gebeurde ook en dat was eigenlijk ja, toch heel belangrijk, want Latijn was op die periode echt een toegangspoort tot andere kennis, tot alle wetenschappen. Wilde je iets opsteken van geneeskunde, et cetera, dan ging dat allemaal via dat Latijn. Dus die kennis was onontbeerlijk. En ja, Anna-Maria van Schuurman was echt een talenwonder, want zij kon wel meer dan 12 talen, had zij haar eigen gemaakt. Okay, dat is dus niet zo was dat je je voorstelt dat ze die alle 12, denk ik, vloeiend sprak, maar door haar toegewijde studie van de Bijbel en andere geschriften, die zei dat dan, dat deed ze dan in de oorspronkelijke taal, de Bijbel die in het Hebreeuws was geschreven, dus deed zij dat ook in het Hebreeuws. En zo kon zij dus de meeste uiteenlopende talen waarvan je denkt van, ah tja, dat is raar dat het in de lage landen al tot daar geraakte. Maar dat kwam dus door die oude geschriften. Op dat sterfbed van vader Frederik, dan vroeg hij aan zijn dochter, zijn pintere dochter Anna-Maria, om zich niet te laten leiden door de onontwaarlijke huwelijksboei en om zich niet misdoen aan wereldse literatuur. En dat is toch wel iets, ja, dat is iets waar ze zich ook aan zal houden. Dus ik denk eerder ook ja, een soort opportunistische reden natuurlijk. Als je ongehuwd blijft en kinderloos, dan heb je veel tijd die je kan besteden aan wetenschap en kunst en cultuur. En ja, als je dan natuurlijk van adel bent in die tijd, dan heb je personeel voor al de rest. Dus dat waren de privileges van die tijd, zeker. En dan, dat is wel ook iets dat misschien ermee te maken heeft dat zij niet zo bekend is gebleven, eigenlijk. Hè? Niet zoals een Elisabeth van de Palts, die toch wel ja, bij de gemiddelde persoon bekend is, neem ik aan. Als men Descartes zegt, dan klinkt haar naam niet vreemd. Dus een andere zaak is dat zij was heel belezen, maar zij stortte zich dus niet op de wereldse literatuur. Dus ze kende heel veel werken. Ze correspondeerde met allerlei mensen uit de literaire circuits, maar
toch was zij heel voorzichtig in wat zij las en zorgde zij dat haar kennis echt strikt tot de kennis leidde die dan later tot het beter kennen van God zou leiden en de wetenschap puur son, eigenlijk. Hè. Zij zegt dat ook ergens, dat men niet zich mag laten leiden door ijdele roem. En ja, dat zal er ongetwijfeld voor gezorgd hebben dat er ja, dat ze nu niet meer weer klinkt, denk ik. Het is ook iets wat René Descartes zal schrijven. Ik had hier fantastisch, een van de goede bronnen is van een artikel uit De Gids over Anna-Maria van Schuurman van de hand van Hendrika Gijssel, waar ik veel uit geput heb voor de vertelstem. Waar hebben we dat hier? Dan hebben we letterlijk eigenlijk Descartes, René Descartes, die schrijft naar, denk ik, Constantijn Huygens. Ja, die schreef dus naar een, naar een vriend, Voetius. Voetius, dat is de hoogleraar die dat, ik denk, ja, zoiets zou men nu rector noemen of zo zeker, hè? Die dat rector werd van de pas opgerichte Universiteit in Utrecht en die dat Anna-Maria van Schuurman gevraagd heeft om de openingsreden voor die opening te schrijven. René Descartes schrijft dus, die Voetius heeft de jonge dame van Schuurman dusdanig bedorven dat hij, terwijl zij een bijzonder talent had voor poëzie, schilderkunst en andere dergelijke aardigheden, haar nu al 5 of 6 jaar zo volledig in zijn ban houdt, dat ze zich met niets anders bezighoudt dan met theologische controverses, wat haar gesprek met alle beschaafde luiden doet verliezen. Dus dat is toch wellicht geen onterechte opmerking van René Descartes. Dus in Utrecht, waar ze het gezin de meeste van hun tijd doorbrachten, werd dus inderdaad die nieuwe universiteit opgericht. En dat was ook haar buurman, Gilles Voet, maar in het Latijn wordt dat dan Gisbertius Voetius, om wat geleerder te klinken, denk ik. En zij kwam daar dus mee in contact en haar literaire talent was hem wellicht nog niet ontgaan. En hij vroeg aan Anna-Maria van Schuurman om tijdens de opening daar een lofdicht voor te schrijven. En het is eigenlijk vooral in die slotregel van dat gedicht dat Anna-Maria internationale bekendheid kreeg door het feministisch verlangen dat ze uitsprak in die slotregel. Maar vraag je misschien, wat heb je op je hart? Wel, vrouwen worden niet tot de universiteit toegelaten. En zo haar verhoor zal toch indruk gemaakt hebben, haar verzoek zal indruk gemaakt hebben. En in 1636 was zij de eerste vrouwelijke student toegelaten bij de colleges letteren, geneeskunde en theologie. Maar zij moest dan wel verscholen zitten in een hokje achter een gordijn. Dus zij mocht in de aula zitten, maar omdat de mannen anders afgeleid zouden raken en de kennis niet meer voldoende tot zich zouden kunnen nemen als zij Anna-Maria van Schuurman en haar uitzonderlijke persoonlijkheid zagen, moest zij dus achter een gordijn in een hokje zitten om de lessen bij te wonen. Maar ze woonde wel de lessen bij, voilà. En dat was nog 200 jaar voor Aletta Jacobs in onze lage landen ook toegang vraagt voor vrouwen aan de universiteit. Nog iemand anders die uit die tijd, dat is Francesca Cancini. Oei. Dat is ook een belangrijke, getalenteerde dame. Ze leefde tot
van eind 1587 tot halverwege 1600. Dat was een Italiaanse componiste, zangeres en dichteres. Ze speelde luid, ze was muzieklerares. De dochter van Giulio Cancini. Dat wordt tot de vroege barok gerekend, wellicht toch de meest invloedrijke vrouwelijke componist sinds Hildegard van Bingen van die tijd. Helaas gingen veel van haar werken ook verloren, maar er zijn er toch nog enkele. Ik had iets gevonden dat niet te heftig klonk, maar dat ben ik nu even kwijt, precies. Het kan nogal heftig zijn, hè, zo dat Italiaans. Gaan we niet doen. Een kortje.

Dat was Francesca Caccini. Ja, dus die Anna-Maria van Schuurman, zij had dus veelvuldig contact, zelfs met de aartsbisschop van Efeze, maar ook in de Lage Landen zelf, met onder andere Jacob Katz, die dus werd gespeeld door Stef van Antwerpis. En dat is ook een grappige anekdote eigenlijk. Dus die schreven en heel veel van die erebetoon en geplogenheden. Dat is een beetje saai natuurlijk. Maar Jacob Katz die schrijft uiteindelijk een boek dat hij opdraagt aan Anna-Maria, omdat zij toch macht zal blijven. Waardoor zij dan de moeder kan worden van zijn boek. Een beetje een gek verzoek. Een boek dat hier schrijft dat in de vorm van een mooi gedicht. Ontvangt mijn jongste kind dat aan u werd gezonden, schrijft Jacob Katz. En mits het in het land geen moeder heeft gevonden, weest gij er moeder van. Gij zijt van mijn aard, vermits gij door de kunst uw bed alleen bewaart. Zo klonk dat dan in die tijd. Hè? Dan hebben we ook Constantijn Huygens. Dat is wel toch echt een beetje een grappig, cynisch figuur, maar hij moest vooral niks hebben van wat de mode was in die tijd. Dus dat men die vrouwen ineens allemaal ging aanbieden en met veel vleierij. En hij deed daar niet aan mee, maar Anna-Maria van Schuurman kon hem toch wel een beetje bekoren. En Constantijn Huygens die schrijft er ook heel schertsend over. Geen durg, geen reus, geen tijger, luipaard of aap had zoveel bekijkt als de geleerde vrouw. Het is een beetje zoals in de zoo, dat men keek naar een speciaal wezen dat men dan op handen droeg, die geleerde vrouw. Hij moest er dus niks van hebben van mannen die zich aan de voeten wierpen van al die vrouwen. En zich op die manier, die mannen, die maakten zich op die manier onderdaan van de vrouwen. Daar had hij geen hoge dunk van. En hij spotte dan ook voortdurend met wat hij noemde de amoureuze vrouwendienst. Maar hij schreef toch wel met Anna-Maria ook bijzonder, want Anna-Maria van Schuurman die wou haar naam aan zich niet zo laten gelden. Want ze vond ijdele roem was niets voor haar. Maar die Constantijn Huygens daagt haar dan uit in een geschrift. En Constantijn Huygens blijft vervolgens zelf anoniem, wat dan Anna-Maria weer aangrijpt om daar de draak mee te steken. Dus het is wel de humor van die tijd of zo in hun brieven. En ze spreekt Constantijn Huygens ook altijd aan met Apollo. Kwestie van de juiste snaar te raken, zeker. En dat is ook zo een soort van grap die er dan bij kwam in die tijd. In die literaire kringen dan maakten ze allemaal handwerk, papierknipkunst, de papier-mâché van die tijd of zo. Graveren deden ze, calligrafie op glas. Portretjes maken. En ze stuurden dan ook portretjes van elkaar of van zichzelf door, samen met die brieven. Kwam dat mee door. En
dat was dan iets dat Anna-Maria had een voortreffelijk zelfportret gemaakt, waar zij dan van Constantijn Huygens ook de nodige complimenten van kreeg. Maar, zegt hij, alles was voortreffelijk, uw blik, uw gezicht, de kleding tot in de kleinste details, maar u bent uw handen verdwenen. Waarop Anna-Maria zegt, die handen die ben ik niet vergeten, dat is doelbewust gedaan, omdat men niet zou kijken naar mijn handen, maar zou willen luisteren naar wat de handen geschreven hebben. En dat was natuurlijk ook iets van die tijd waarschijnlijk, hè, dat die mannen altijd voornamelijk met de borst, vanaf de borst tot het hoofd werden afgebeeld, zoals de intellectuelen, terwijl die vrouwen toch meer zich met, zoals Descartes ook schertsend zegt, met poëzie en kunst en literaire dingen en andere aardigheden kunnen bezighouden. En dat konden dan hun handen bij afgebeeld worden, ook zodanig dat zij blijk gaven van hun artistieke bezigheid, maar niet van hun denkvermogen. Ah, dat is toch wel... Wij daarin dachten te zien, alleszins. Verder komt er ook nog het personage van André Rivet, gespeeld door Rudy Klaassens, degene die hier zelfs programma zal maken na mij. En André Rivet was ook een dichter, maar ook, bewakte. Hij had een soort van vaderlijke genegenheid voor Anna-Maria. En hij bewonderde haar, maar wou haar toch ook beschermen. Met name was hij bezorgd over Anna-Maria's onbeteugelbare studielust, die zich dan zou kunnen laten vergeleiden verder weg naar het wereldse en verder weg van God. Dus het verstand kan dan wel gescherpt worden, maar het hart wordt verwijderd van God als je niet oppast wat je leest. Dat is een beetje in de trant van wat Anna-Maria's vader zegt. Hè. Misschien dus ook echt wel de reden dat zij niet blijvend bekend gebleven is. En dan... hadden we natuurlijk René Descartes, die heel cruciaal was. Iets lukt er hier niet. Dan zal ik op een andere manier proberen, misschien met mijn mengpaneel en de Bluetooth. Want wij hadden niemand minder dan Jan Bodaar, die speelde muziek voor ons. Dus ik wou iets van hem opzetten. Dan sluiten we dat hier even aan. De technologie staat niet stil tegenwoordig. Oei. Raar. Dat zou nu toch moeten lukken.

0: En dan is het eigenlijk nog afwachten wat we, hoe de opnames, hoe dat allemaal gelukt is. Zowel beeld als audio en wat we daar verder mee kunnen. Een project waarschijnlijk voor TV Centraal of iets anders. In ieder geval, wie nog zin heeft om zich te laten verrassen door de fijne muziek van Jan Boudard, kan dat deze vrijdag doen. Zaterdag. Tijdens de boekvoorstelling en tentoonstelling van de ongeregelde Lizzie van Bert Lizzie bij Ercola. En zij vieren dat weekend ook feest. Vanaf zondag is het het grote Ercoland feest voor de aanschaf van het pand en de plannen die dan zullen worden ingehuldigd en ook waargemaakt moeten worden. En ook onze Pierrette Coffré, die Anna-Maria van Schuurman speelde, heeft daar haar atelier. Een creatieve broedplaats, zoals men dat noemt. En dan gaan we stilaan over naar André Rivet of Rudy Klaases in de studio hiernaast.
1: Mag ik even tussenkomen? Zeker niet André Rivet.
0: Zeker.
1: Zeker niet.
0: Ah, zeker niet. Je bent al terug geacclimatiseerd naar de
1: Ik was aan het luisteren naar uw uitzending en ik dacht, ja, moet ik toch even op reageren. Dat is een personage dat ik heb vertolkt en ik ben hem zeker niet.
0: Nee, daar laten we daar geen twijfel over bestaan. Okay.

Het is nu 17 uur op Radio Centraal. Voorspel komt eraan. Radio Centraal inderdaad via de 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internetradiocentraal.be. En er is DAB+. Het rijdt hier net voorbij, heb ik de indruk. Voorspel tot 18 uur met vandaag de vierde en laatste uitzending met gedichten uit de bloemlezing met andere woorden. Jonge dichters uit Noord en Zuid, samengesteld door René Gijzen en Hans Sleutelaar, verschenen in 1960. Het is een ooievaar pocket. 10.000 exemplaren, dat was de eerste druk. Ik breng vandaag 6 gedichten van Paul Snoek. De muziek erbij komt uit 2 recente cd's uitgebracht door het Belgische label Kraak. 2 cd's van vrouwen uit Ierland, moeilijk uitspreekbare naam. ALB Nick Oerjachteig. Het titel van de cd is gemakkelijker. Lux gratis. En uit Frankrijk, Yves Abdul Keir. Hypnagogic Walks. Cd uit 2023, die uit Ierland komt uit 2025. En ja, hoe heb ik dat ontdekt? Kraak had een stand op het Summer Bummer Festival onlangs en daar heb ik die cd's aangekocht. Zo is dat gebeurd. Wat ik ook bij heb is filmmuziek uit de jaren 50 uit de compilatie cd Screen Freak 33 Classic Themes from Maverick Movies and Cult TV, verschenen in 2010. Daaruit muziek voor de films, en ook neem ik aan Cult TV is er ook wel bij, Dragnet ken ik niet, zou ik tv kunnen zijn, televisie kunnen zijn. The Day the Earth Stood Still, zeker een film. Verder The Incredible Shrinking Man, Gang War, Forbidden Planet and The World. Wacht even kijken, The World, The World, The Flesh and The Devil. Maar ik weet niet of die nog in uitzending zal geraken. Zo, dat is het. Zo meteen een woordje over Paul Snoek, maar toch eerst een stukje muziek. ALB zal ik gewoon tutoyeren, omdat ik die hele naam niet kan uitspreken. Lux gratis, die cd. Intro, fuck BAE Systems and the Military Industrial Complex Part 2. Een stuk van 2 minuten. En daar volgt op Dragnet, Theme and March uit 1953 door Ray Anthony en zijn orchestra. Componist ook Ray Anthony. Zo, dan zijn we al een stukje verder. Even kijken.

Elsnoek. Geboren in 1933 in Sint-Niklaas als Edmond Schietekat. Overleed in 1981 op 47-jarige leeftijd. Bij een autocrash. Paul Snoek, dichter, prozaschrijver en kunstschilder. In 1960, toen deze bloemlezing verscheen, met andere woorden, verscheen ook zijn zevende dichtbundel Hercules. Zijn debuut, het was in 1954, Archipel. Paul Snoek was in 1955 in Antwerpen medeoprichter van het avant-garde tijdschrift Gare Civique en verliet de redactie in 1957. De twee samenstellers van deze bloemlezing, René Gijzen en Hans Sleutelaar, maakten nog deel uit van die redactie tot aan het einde in 1964. Ja, met die jaargangen toch even toe. Bon, ja, wat nog, verliet de redactie in 1957. In datzelfde jaar was er een tentoonstelling van zijn schilderijen in Brussel en werd hij opgeroepen om zijn legerdienst te vervullen. Een bijzondere anekdote daar rond is dat hij werd opgeroepen als officier. Dat wou hij niet, ook niet als onderofficier, maar gewoon als milicien is hij dan in het leger gegaan. Ontmoette daar ook Hugues Pernat, die beroepsmilitair was tot 1961. Na zijn legerdienst wou Paul Snoek voltijds kunstenaar worden, maar dat lukte niet helemaal. Hij ging werken in het textielbedrijf van zijn vader als vertegenwoordiger, maar bleef nog een productief dichter en ook kunstenaar tot aan zijn dood in 1981. Ja, zes gedichten ga ik voorlezen vandaag. Hier komt het eerste. Een mergpijp. Het was de goedgeefse regen, buigzaam als een buideldier, die het kleilichaam streelde van de hond van vanmorgen. Toen de goochelaars van vannacht het mengelwerk van de huizen achterlieten in het achterland, waar orgelmergpijpen speelden, staal, magere koudmuziek uit de tijd der weduwen, uit hemden van regen vlogen vogels van melk in mijn ogen en in mijn handen spartelde een spierwarm gevoel van zwarte aarde. Zo, eerste gedicht van Paul Snoek in de uitzending vandaag. Nu Yves, dat is gemakkelijker uit te spreken, dacht ik wel. Moet het wel even voor mij zien. Yves Abdoulkeir. Haar cd Hypna Gokik Walks uit 2023. Yves woont en werkt in Parijs momenteel. En de openingstrack zal ik in twee delen brengen. Valley, met ook ja, The Day the Earth Stood Still, komt dan uit 1951. Bernard Herrmann componeerde en dirigeert ook het orkest. En dan zijn we verder met poëzie van Paul Snoek dan aan in de weer in het voorspel. Eerst Yves. Wel gemakkelijk om te tutoyeren als die familienamen toch moeilijk uit te spreken zijn.

uit de bouw van een stuwdam. Bomen scheiden groene zuurstof af en wespen, zwaar van stuifmeel, zuigen zich tussen ons lippen als een scherpe ziekte open. Onder stenen, met de zon als tin erin, ons slangen slapen in een droom, waarin de mond zichzelf omzwachtelt met een kluwen looddraad. Morgen plet de waterplaat, een edelsteen van springstof, al de adders in ons aders plat. Of zal een oliebad, een stuwdam mos, ons als een meisjeshand het stijve nekhaar strelen?

en scalp. Toen de mens nog was geel-groen, een wandelende plant op voeten, op omgekeerde zonnebloemen, met een meloen als waterhoofd, waren zijn woorden stukjes zon, glimlachjes. Nu zwemt alles in gewichtig water. Kleuren werden gevaarlijk. En ik die de aarde had willen vinden als een zeester, vond een versnipperde parel. Voor mij zijn alleen de sterren veel ouder geworden. De aarde speelt haar dag- en nachtspel voort. Ik ben gebleven gelijk de eerste zwerfsteen was. Een mens vol gaatjes. Ja, gedicht van Paul Snoek. Alle gedichten in de uitzending vandaag zijn van Paul Snoek. Wat de muziek betreft zitten we bij Isle Bay uit Ierland. A Thread of Glass is het stuk dat ik in meerdere delen zal brengen.

The Incredible Shrinking Man uit 1957. Uitvoering Ray Anthony en zijn orkest. Wat componisten betreft zie ik 4 namen op de cover staan. Even kijken, hier zijn ze. Gerts, Lawrence, Salter en Stein. Het tweede deel van deze track komt later. Mijn vader. Ja, even goed gaan zitten. Mijn vader. Mijn vader was een uitvinder. Op een morgen vond hij een vlinder uit, die hij vergat te doen vliegen. Ja, vliegen. Toen ging hij dood. Mijn vader. En daar zaten wij met die vlinder van 16 ton 325 kilogram. Opgeschept. Maar God zij dank, een dichter kocht hem af en leerde hem vliegen. Hij leerde hem het vliegen. En werkelijk, de vlinder vloog. De vlinder, het mooiste insect, vloog zich letterlijk dood.

De vuren en de lichten uitgedoofd. Een lichtblauwe wang van de avond, vol rimpels, als van een matrone. Hoe groen en moe zijn de bloemen der huzaren, die mooi en rood tussen gepelste armen slapen. Hun wapen, dat zij in de klaagmuur sloegen, glimt, terwijl het masker op hun ribben pijn doet en morgen nog meer pijn zal doen. Straks trekt de maan haar zwarte zijden kousen aan en eet het hart van overmorgen reeds als een praline

Het werk A Thread of Glass van Albei. Toch nog een poging wagen. Albei Nick Oirjacht. Ja, nee, het gaat me niet lukken die Ierse naam uit te spreken. Dus we houden het bij Albei en de titel van haar cd, Lux Gratis. Ja, tussendoor hoorde je ook Gang War uit 1958. Componist Paul Dunlap. Het laatste gedicht vandaag van Paul Snoek. Ballade van een generaal. Rood van roem en vet van nederlagen staat de zich met dampend water wassende generaal voor het raam van zijn enige kamer. De vrouwen van zijn loopbaan sneden aan twee zijden, want zijn buik is behaard met kussen van zwaarden. Neerslachtig laat de generaal zijn mannelijke borsten, tijdens een veldtocht in Europa opgedaan, gelaten hangen. Nat van water en rood van Waterloo, staat de generaal zich voor het enige raam van zijn kamer af te drogen met de driekleur. Yves Abdoulkeir. Het werk dat eraan komt, Whispers, in twee keer. Na ongeveer de helft zal ik voorspel volgende week aankondigen. Yves.

De volgende twee weken, in voorspel uitzendingen 12 en 13 in de reeks van 17, met gedichten van Patrick Conrad uit zijn verzamelbundel Conrad Live on Stage, gedichten 1963 tot 1973, verschenen in 1973. Volgende week breng ik de cyclus Rest in Peace uit 1970 met als centraal personage Norma Jean Baker, beter bekend als Marilyn Monroe. De muziek erbij komt uit twee compilatiealbums met werk van Marilyn Monroe. De dubbel CD Marilyn Monroe Deja Vu Retro Gold Collection. En uit de CD The Story of Marilyn Monroe, 21 Greatest Film Hits. Verder werk uit de CD van Artificial Memory Trace volume 5, Tality Abstract uit 1995. En een track uit het album van Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Oorspronkelijk verschenen in 1973 op LP, uitgebracht door de Pink Poets. Uitgave in 2012 door Kraak. Op 7 en 14 oktober begin ik met een nieuwe reeks, met gedichten van Nick van Bruggen. Nick van Bruggen en Patrick Conrad hebben samen in 1972 het kunstenaarsgenootschap Pink Poets opgericht, actief tot 1982. De reeks met gedichten van Nick van Bruggen zijn 7 uitzendingen met een keuze uit de bloemlezing Nick van Bruggen, 100 gedichten, die in 1977 verscheen. De reeks met gedichten van Patrick Conrad en Nick van Bruggen zal ik afwisselen. 2 per keer zoiets. Ja, dat is het. Nu. Forbidden Planet uit 1956. Muziek gecomponeerd door... Moet even kijken. Ik zoek wat papieren, maar ben je op een verkeerd papier aan het kijken. Dat mag gebeuren, heb ik die indruk. Ja, het echtpaar Bebe en Louis Baron componeerden die muziek voor de eerste volledig elektronische soundtrack in de geschiedenis van de cinema in 1956.

Forbidden Planet. Middenste door Eve. Puntje, puntje, puntje. Ja, ik ga niet proberen haar naam uit te spreken. De aankondiging van thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen thuisreis naar Parijs. Naar de studio Pierre Henry in het Musée de la Musique, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, avenue Jean Jaurès, nummer 221, in het 19e arrondissement. Dichtbij de metrohalte Porte de Pantin, lijn 5. U merkt het, we hebben al details ook over de exacte locatie. In 2018 werd de muziekstudio van Pierre Henry overgebracht van de woning waar Pierre Henry 40 jaar woonde en werkte, tot aan zijn dood in 2017. Rue du Toul, nummer 32, Parijs, 12e arrondissement. Naar de Cité de la Musique, het Muziekmuseum van Parijs. De studio staat daar permanent voor bezoekers, zoals ze was in 2017 toen Pierre Henry overleed. In deze thuisreis veel muziek van Pierre Henry uit de box met 12 cd's. Pierre Henry, Polyphonie, verschenen in 2017. Voor een deel vermengd met fragmenten, korte fragmenten uit de soundtrack van de film Bohemian Rhapsody. Uit 2018, dat is een compilatie uit het werk van Queen met Freddie Mercury. Rami Malek vertolkt de rol van Freddie Mercury in de film, maar is niet te horen op de soundtrack. Dat is puur Queen. Ik breng fragmenten in mash-up, in mix met werk van Pierre Henry. Dus geen Queen zonder Pierre Henry. Verder 7 liederen van Freddie Mercury uit hun cd 10 jaar Helgië Redux, begin dit jaar verschenen. 7 liederen doorheen de uitzending. Album van de week, volgende week in Parijs. Of beter morgen, ja. Deze week dus. In Parijs is een album van Magma. Oudou Woudou uit 1976. Ik heb een cd-heruitgave uit 2008 en breng daar een ruime selectie uit doorheen de uitzending. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik werk voor van Henri Michaud, vertaald uit het Frans door Bart Vonk, uit het boek Henri Michaud, Trage nederlaag met volle zeilen. Bloemlezing uit het werk van Henri Michaud, deel 1, 1922 tot 1946, verschenen in 2017, dat boek. Henri Michaud werd als Belg geboren in Namen, Namur, in 1899. Hij werd Fransman in 1955 en overleed in Parijs in 1984. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Pressure, geregisseerd door Anthony Maras, en Rose, geregisseerd door Marcus Schleitzer. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik praat over 2 tentoonstellingen. In Keteleer Galerie in Antwerpen. Nami Yokoyama, Japanse kunstenares. Dear Someone Somewhere. Die tentoonstelling loopt nog. En de groepsentoonstelling Constellation 1 Lira. Tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiastraat 16, 2000 Antwerpen. Zo, dat is het voor thuisreis morgen. Nu heb ik nog klaarstaan, of moet ik nog even klaarzetten, een stukje filmmuziek van Miklos Rosa voor de film The World, The Flesh and The Devil uit 1959, dat is 1,5 minuut. Dan komt nog I'll Be uit Ierland met Fruiting 7. En dan komt de proefuitzending in de zandbak aan bod. Dat zal het zijn voor voorspel vandaag. Dan met de muziek die er nog bij komt natuurlijk.

Goedenavond en welkom bij de tweede aflevering van mijn programma in de Radio Centraal Zandbak. We hebben net geluisterd naar Hocus Pocus van de Nederlandse band Focus, de korte versie weliswaar, waar je het gejodel en gefluit van Thijs van Leer zeker zult hebben aangehoord. Deze band speelt komende zaterdag in het Cultuurcentrum in Deurne en er zijn zeker nog een aantal tickets beschikbaar. Vorige week hebben jullie heel wat muziek van mij geluisterd. We zijn naar de Balkan geweest, er is wat volk gehoord. Deze week gaan we daar onverminderd mee verder, maar er is ook een nieuwigheid. We hebben een rubriek over film, die mijn vriendin Anja zal leiden. En we gaan het ook een beetje hebben over de natuur, maar eerst nog meer muziek.

Dat was eerst Ja ne postoim, oftewel Ik besta niet van Electricity Orgasm. En dan daarna Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Vast wel haar grootste hit. En ze trapt hier ook onze show af met een aandoenlijk statement. They pave paradise, put up a parking lot. In een nogal onschuldig jasje vanuit Hawaii, waar zij in 1970 wakker werd en verbijsterd was door een gigantische parking en luxe resorts die daar de plaats innamen van de prachtige natuur eromheen. Naar eigen zeggen had ze het refrein expres wat kinderlijk gemaakt, zodat de kinderen het liedje zouden blijven zingen om zo meer volwassen aandacht te trekken naar het probleem van verkaveling en natuurafbraak. Ze mag dat gerust hier ook in Vlaanderen eens mogen komen zingen, want wij hebben toch ook nog het een en het ander te leren over het plaveien van ons paradijs, ook al ziet het er toch hier niet zo paradijselijk uit dan in Hawaii, menen sommigen. Zo bericht Apache bijvoorbeeld vorige week dat er toch ook weer een groen gebied in Lint dreigt te verdwijnen onder het beton. Projectontwikkelaars proberen daar nu reeds voor de derde keer een vergunning aan te vragen voor het ontwikkelen van natuurgebied Zevenhuizen. Dat is een belangrijk waterbufferingsgebied voor het dorp en het ontwikkelen daarvan zou het huidige overstromingsgevaar nog verder doen stijgen. VZW Zevenhuizen is hier al jarenlang mee in een juridische strijd verwikkeld en de vergunningsaanvraag is ook reeds twee keer vernietigd geweest en ligt dus nu voor de derde keer voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitspraak wordt verwacht hiervan in december. Het zal dus van je standpunt en je belangen afhangen of je daar dan mee tevreden zal zijn of niet, maar wat wel vast ligt is dat wie bomen lief heeft, reeds verloren is, want de 240 bomen die het gebied sierden zijn reeds gekapt voor het bouwrijp maken van het gebied. Dus in de spirit van Joni Mitchell heb ik hier voor de mensen van Lier ook een kinderliedje klaarstaan waarmee ze zich toch al kunnen klaarstomen.

Dat was het bouwen van Jeroen Schipper. En als ik naïef mag dromen, en ik vind dat dat toch mag in deze tijden, dan zou ik toch het liefst van al het toekomstbeeld dat de heren van Talking Heads hier bezingen willen inlijven.

Talking Heads met Nothing But Flowers. De band bestaat uit David Byrne, is de zanger en gitarist, Tina Weymouth, basgitaar en Chris Frantz als de drummer. En we springen van het grasperkje dat de Talking Heads heeft gecreëerd hier naar de oceaan.

Dit was een zeer vinnige, ritmische versie van Bloom van Radiohead hier live. Een live versie van de concertreeks From the Basement te zien op YouTube. Ze kregen ook hulp van de drummer Clive Deamer van Portishead, die hier echt als een metronoom fungeert. Nog een leuk weetje is dat dit liedje is geïnspireerd door de docuserie The Blue Planet, dus we blijven in het thema van de natuur. Ze hebben ook voor de tweede reeks van Blue Planet dit liedje herwerkt als intro.

zie ik samen met Hans Zimmer. Nog een derde leuk weetje van dit liedje is dat er wordt gezongen When the ocean blooms, it keeps me alive. En daarmee zijn we aangekomen met, tot het biologische feitje van deze week. Wegens gebrek aan een expert bioloog moet ik het even zelf doen. Maar dat ocean blooming, dat draait dus rond fytoplankton. En wat ik nog niet wist, is dat dat fytoplankton, dat zijn rondzwevende, piepkleine rondzwevende deeltjes in de oceaan. En die zijn zeer belangrijk voor de aanmaak van zuurstof. Die creëren de helft van het zuurstof dat wij hier op aarde, al wat dat levend is, gebruikt. En wanneer dat in de voorjaar de zon terug harder begint te schijnen, dan vermenigvuldigt dat enorm en dan gaat dat een soort van bloeieffect geven. Dat is dan kleuren die zichtbaar zijn tot vanuit de ruimte. Dus bij deze het biologische feitje van de week. En dan gaan we nu toch verder met muziek.

Dit is even een afkoelertje, Cool Out, van Leroy Hudson. Ik hoop dat de aarde dat ook kan doen. En we gaan verder met Wildcat Ratatat. Dus we hebben de Hawaii al gehad, dan de oceaan. En nu gaan we naar de savanne, waar de wilde katten zich begeven.

Alvast mijn excuses aan alle katten die ik hier in het huis heb weggejaagd met het luide gebrul. Dit was dus Wildcat van Ratatat van het album Classics. In 2007 uitgebracht, dus fans van elektronische muziek zoals dit kunnen in dit album zeker hun ding vinden. En ik wil ook even nog de uitzending onderbreken met een belangrijke boodschap. Want ik heb iets gedaan waar ik niet zo trots op ben vorige week. Dus de luisteraars van vorige week die zullen hebben opgemerkt dat ik mij eerst ben vergeten voor te stellen en dan daarna in de rapte heb gezegd dat mijn naam Coberto is. Ik ben hier verschillende keren op aangesproken geweest deze week en ik wil dat even rechtzetten, want het was niet mijn bedoeling om eigenlijk hier mezelf een pseudoniem aan te smeren. Ik dacht op voorhand dat het misschien cool zou zijn om toch een soort karakter te spelen, maar dat kan ik toch niet zo goed. Dus bij mij is het what you see is what you get. Of in dit geval, what you hear is what you get. Alleszins, totdat ik een heel cool pseudoniem heb gevonden. Dus vanaf nu ben ik gewoon Kobe. Ik ben 27 jaar en ik woon ergens hier in Antwerpen. Dit is alvast nog wat informatie die jullie te goed hadden van vorige week. En in de tussentijd gaan we toch gewoon verder met nog meer muziek.

RJD2 met Smoke and Mirrors. We zijn nu aanbeland bij het tweede deel van de show, waarin we eerst naar de ruimte gaan. Dus we verlaten de aarde, we gaan naar de ruimte. Daar is Public Service Broadcasting, die zijn geïnspireerd geweest door de maanlanding en enkele andere, enkele andere ruimtereizen. En zij hebben daar dus een lied over gemaakt die echt het gevoel geeft alsof je naar de ruimte gaat.

Liefhebbers van brutalistische architectuur en de stem van Tilda Swinton, de persoon die waarschijnlijk het meest van wordt verdacht dat ze een alien is, die kunnen dus kijken naar de film Last and First Man. Hij is uitgekomen 6 jaar geleden, maar wordt nu op 1 december in de studio gespeeld, op 1 december en op dinsdag 15 december. Dus dat is nog even wachten, maar u kan het alvast reeds in jullie agenda inplannen.

In the Year 2525 van Zager en Evans. En zo komen we bij het laatste liedje van mijn show van deze week. Bedankt alvast om te luisteren. Ik moet nog even een minuut vol praten, want het liedje heeft maar 3 minuten te gaan. Reacties die zijn mogelijk via het e-mail. Ah nee, ik weet het e-mailadres niet. En mijn telefoonnummer zal ik ook niet vrijgeven op de radio. Dus we zullen afspreken dat ik de studio hier verlaat om 7:15. En dan fiets ik richting de Amerikalei langs de kaaien. Dus als je me dan tegenkomt, dan kan je vast een reactie achterlaten. Ik draag een donkerblauwe broek en een das met daarop I Love My Girlfriend. En dan gaan we nu naar het laatste liedje, de Electrochny Orgasm, die we vorige week ook hebben geluisterd, met Leptir, hier live in Warschau in het jaar 1981. Tot volgende week.

0: Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Alles goed, welkom bij Lokaal Metaal. Alles goed, Sam?
1: Alles goed, Christophe. Toch het meeste. En de rest is ook nog wel sava.
0: Uitstekend.
1: Ja.
0: U had het al door. Ik heb ik kan zeggen speciale gast, maar ik kan zelf zeggen een zeer speciale gast mee vanavond.
1: Ja, maar jij bent ook een speciale gast, hè?
0: Ja, maar dat weten ze allemaal wel.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Want wij gaan zelfs vrij experimenteel doen vanavond.
1: Allee, ja, het valt wel mee, maar ik heb er juist... Ik wou een plaat klaarleggen en ik kon niet goed zien wat een A en een B-kant was. Dus ik moest voor even vergelijken met YouTube.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Dus wij gaan plaatjes opzetten vanavond.
1: Ja.
0: Dus je hebt nu vinyl 1 opstaan, dus dan gaan we vinyl 1
1: openzetten. Ja.
0: En dan gaan we nog niet op play drukken, want we gaan eerst zeggen wat dat is.
1: Ah ja.
0: En waarom ja. Dat we dat zeggen?
1: Ah, wel, we gaan beginnen met een nummer van de Noorse band Hella Rebellion. Die hebben ooit samen met Sons of Disaster op een rodeo show gestaan in de Music City. Misschien straks over de rodeo shows nog een woordje meer.
0: Nee, niet misschien zeker.
1: Zeker. Oké, beloofd.
0: Beloofd.
1: Ja. Ik vind dat zo vreemd dat zo verder buiten de radar is gebleven, die band. Je vindt daar bijna niks meer van terug. Dat is ook zo ineens in alle stilte gestopt. Maar dat was wel fantastisch. En een beetje Kveler-tak-vibes. Je gaat dat direct horen. Ik ga het opzetten.
0: Daar gaan we het opzetten.
1: All right.
0: En noemen ze?
1: Hella Rebellion, en het nummer is FYCC.
0: All right, enjoy.

0: Alright. Dat klonk inderdaad vrij Kvelertak-achtig.
1: Ja, ja.
0: Ik snap de invloed. Ik snap waarom je het gezegd hebt.
1: Ja, zo Kvelertak misschien nog een beetje meer zo... Ja, Turbo Negro en dat soort van dingen erdoor.
0: Oh ja. Zie, want wij zijn zelfs zo experimenteel dat wij zelfs vergeten zijn om te vertellen wat dat eerste nummer was dat wij hadden opgezet.
1: Ah ja, ja, ja. Dat zijn we helemaal vergeten voor degene dat er toen al bij waren. Dat was Parasiet, mm-hmm. een samenwerking van Black Swarm, mijn laatste metalband. Ik heb nu ook nog wel een band, maar geen metalband niet meer. Samen met een aantal hiphoppers, de Halve Neuro, de Batteraaf en de Loco van de Straathonden. Dat was voor een project in een Trix dat de PC van Toxic Shock nog georganiseerd had ter ere van de... Hoeveelste verjaardag van dat nummer Walk This Way van Aerosmith samen met Run DMC? Ik denk toen de 30ste.
0: Om het gemakkelijk
1: te maken. Ja, en ondertussen is dat meer dan 10 jaar geleden, dus moet dringend die 40ste eigenlijk gevierd worden. Okay. En het blijft toch wel stilletjes rond, dus stille hint, stille oproep.
0: Bij deze, ik denk dat de PC misschien wel aan het luisteren is. Bij deze PC, je weet wat je moet doen.
1: Ja, voilà. En je mocht mij altijd bellen en ik zal zeker graag meehelpen ook, want ik wil ook gewoon dat dat gebeurt.
0: Oh ja. Het is ook echt steengooi nummer, hè. Walk This Way is gewoon fantastisch, hè.
1: Ja, voilà. Dus,
0: en je kunt daar zoveel mee doen.
1: Een van de plezantste avonden uit mijn leven, trouwens. Die een avond in een Trix.
0: Voor dat op te nemen,
1: Nee, dat we met al die collaboraties er gespeeld hebben.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja. Iedereen heeft er zo naar toe gewerkt voor die ene show. En dat was echt gewoon... Ja, voor iedereen de roep of de ronder. En het was voor iedereen de roep.
0: Eigenlijk moeten wij nu gewerkt. Wij moeten niet de PC aanspreken, wij moeten de boekers van Trix aanspreken.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat de PC nog wel graag betrokken wordt in de organisatie.
0: Ja, uiteraard.
1: Toch om doen.
0: Uiteraard.
1: Ja, voilà.
0: Anders moeten de boekers van Trix de PC aanspreken en dan komt het wel naar u. Laten we het daarop houden.
1: Ah ja. Als het maar gebeurt. Hè?
0: Voilà.
1: Ja.
0: Ik zie hier dat het volgende plaatje ziet er al bloedrood uit.
1: Ja, klopt.
0: Dat klaar ligt.
1: Ja. Dat is, misschien moet ik het even nog iets over de rodeo-shows vertellen.
0: Uiteraard.
1: Dus ik heb gedurende etterlijke jaren in de Music City. Maar het eerste jaar was er eigenlijk nog in de Campine op het eilandje. Shows georganiseerd. Dat waren eigenlijk de eerste, ja, of bij de eerste... shows die in de Music City ook plaatsvonden. Het is eigenlijk daardoor, mag ik dat wel op mijn naam schrijven,
0: een
1: venue geworden. Dat was...
0: Ere wie ere toekomt, hè? Ik bedoel...
1: Ja, voilà. En een van de bands die wij regelmatig te gast hadden uit Canada en ons heel nauw aan het hart lag, en nog steeds ligt, is Trigger Effect. De zanger hebben we helaas weten te overlijden te komen een tiental jaar geleden op een nogal tragische manier. Mm-hmm. En ja, als ik die plaatjes opzet, en dan doen we dat altijd wel. Dus ik vond dat ook wel gepast om dat vandaag ook te doen.
0: Dat snap ik.
1: Ja.
0: Want ook die rodeo-shows, je hebt die dan uiteindelijk ook naar buiten getrokken, hè? Wat was het, in Zoersel? Of... Nee, ja. Of was dat niet...
1: Nee, dat was niet rodeo. Dus het eerste jaar was dat te doen in de Campine. Mm-hmm. Dan denk ik dat nog met de kin. En dan ben ik verhuisd daarmee naar de Music City. Mm-hmm. Omdat de Campine stopte. Op een gegeven moment ze daar ook helemaal op het einde... hadden die nog zo'n drukke agenda dat ze ook ineens een dubbele booking hadden gedaan. Dus dat was ook een noodoplossing op een gegeven moment. Van, kan ik bij u een show doen? Dat ging dan... en de vibe zat meteen goed en we wisten van oké, hier blijven we gewoon. Allee, ja. Als het voor de Pigo was, maar dat was dan ook overtuigend zo. Dus daar hebben we dan nog jaren daar gedaan. En heel veel andere promotoren zijn ons daar achterna gegaan. En nu is dat zo'n beetje onze underground tempel.
0: Ja, 100%. Ja. De mannen van veiligheid bijvoorbeeld komen hier nog langs.
1: Ja, die komen hier regelmatig. En die doen ongelooflijk veel. Dat is fantastisch. Ik vind het prachtig om het te zien gebeuren.
0: Ja, zie je, voilà. Maar dan zullen we eens even luisteren naar uw Canadese vrienden.
1: Ja.
0: Heb je een naam van een nummer? Of?
1: Dat is het nummer Escape from Planet Scorpion. Dat is een vrij lang nummer. Maar het is, voilà. Ik vind dat een heel bijzonder nummer, met heel veel afwisseling en verschillende lagen.
0: Dus lieve mensen, gaat u een theetje maken, gaat u een pintje pakken.
1: Wil jij er voor mij een pintje uit de ijskast pakken, Christophe?
0: Zak ik voor u een pintje uit de ijskast pakken?
1: Ik
0: ben
1: een cola. Ik ben,
0: of een cola, het is goed.
1: Oké, here we go.
0: Lieve vrienden, enjoy.

0: Canadezen noemen ze dat.
1: Ja. Uit Montreal.
0: Montreal.
1: Ja. Klonk een beetje stofferig. Ik was ook vergeten de plaat af te kruisen.
0: Ja, maar dat is oké. Okay. Dat heb je met vinyl, hè?
1: Jawel, ja. Maar je, ermee, ja, je moet er eigenlijk aan denken om er even met een vodkje over te gaan. Of met zo'n viltje, zo, hè.
0: Ja, nee, dat is fijn.
1: Dus voilà, ik wil er beter op letten. Maar het is altijd te min. Ik houd de mensen die hier naar luisteren ook wel wat van die rauwe sound, hè.
0: Oh, maar ja, ik vind dat zo... Dat zo naar rauw is het, maar dat is zo, ik vind dat een gezellige sound.
1: Ja, zeker.
0: Dat, zo, ja. Dat je zo voelt van...
1: Ja.
0: Er heeft iemand achter gezeten. Er heeft iemand een benchpress moeten doen om dat te drukken en om dat te...
1: Ja, klopt.
0: Allee, ja.
1: Ja. Dus en dan in niet al te grote oplagen, dus dan kun je al eens een gewichtje bijsteken, hè.
0: Dat is dat. Sessa.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we eens even zien wat je hierachter geplant hebt.
1: Ah, wel, ik dacht, nu we het er juist toch over de rodeo shows hadden, wou ik een nummerje opzetten van Millions of Them. Dat was namelijk de allereerste band die speelde op de allereerste rodeo show. In, als ik mij niet vergis, augustus 2009.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik kan daar zo'n beetje wat meer over vertellen. Ik moet eerst opzetten. Is dat goed?
0: Eerst opzetten en dan vertellen.
1: Want ik heb een link liggen op naar volgende leekje.
0: Ah ja, zie je. Voilà, dat is goed.
1: Here we go.
0: All right, dat doen we.
1: Tot z'n beet.
0: Tot z'n beet.

0: Dat heb je met korte nummers, hè? Dat we, ja, dat we kijken.
1: Korte nummers ondertussen zitten wij dat uit te leggen. En dan,
0: ja, ja, en dan zijn we aan het kijken van... Ja. Want wij hebben zelfs een luistervraag binnengekregen. Tini.
1: Ja, hey Tini.
0: Jij wou weten wat dat vorige nummer was.
1: Ja, maar je stuurde dat wel 15 minuten geleden. Dus dan moeten wij even gaan tellen, terug in de tijd. En dan kwamen we volgens mij uit bij dat nummer FYCC van Hella Rebellion. Die Noorse band die ook ooit op de, in de Music City speelde.
0: En even voor de zekerheid, wat was het nummer erachter?
1: Ah, wel, dat nummer erachter, dat was dan dat nummer van 10 minuten van Trigger Effect.
0: Voilà. Tini, ik hoop dat je nu weet wat dat je moet weten.
1: Ja.
0: Goed.
1: Voilà. En zojuist luisteren we dus naar Millions of Them. Dat was een beetje... Ja. Dat was een band met de Rick Peters op zang. En de... wie was er allemaal bij?
0: Mensen.
1: Kevin Meilemans op gitaar.
0: Oké.
1: Okay. En de Hans van de Keibus op bas. En de Kevin, de gitarist, die kende misschien ook nog wel van Unleash the Fury en van Reply ook van vroeger. Die woont nu in Engeland, in Londen. En die heeft daar een band, Imaginary Dreamers. En op zaterdag 3 oktober komt de Kevin af. Met Imaginary Dreamers. Dan komt hij de Noordzee overgestoken. Misschien met een boot. Meestal komen ze met een trein. Maar wij toch als we naar Ginder gingen. Dus ik denk ook met een trein. En dan heeft hij zo zijn band bij. En dan gaat hij daar spelen. En dan spelen er nog een aantal bands. Maar we gaan eerst iets opzetten van zijn band. Dus de gitarist van de juist, van Millions of Them, hoor je nu terug in een totaal ander project vanuit een totaal ander land.
0: Spannend.
1: Ja, en dat heet Imaginary Dreamers. En daarvan gaan we het nummer Burn Your Clothes opzetten. All right.
0: Jij mocht gewoon op play. Jij mocht met de muis naar play gaan.
1: Hier is de play-knop. En de schuif staat al open.
0: De schuif staat al open.
1: Here we go.

0: Voilà, hè.
1: Wacht, ik kan deze even naar beneden, want anders gaan we met z'n allen het volgende teken houden.
2: Dat is niet de bedoeling.
1: Dat is niet de bedoeling. Dus, jij hebt... Deze band komt een... Wat was het, een derde?
2: Ja, zaterdag 3 oktober in de Music City. En ik ga dat gewoon nog eens... een radioshow noemen. Ik kan ook gewoon dezelfde elementen van de radioshow van vroeger terug laten komen... Dat komt eigenlijk gewoon erop neer dat ik geen inkomen ga vragen, maar wel tijdens elke show gaan rondgaan voor een vrije bijdrage, mm-hmm. zodat rijk en arm iedereen
1: zijn eigen
2: niemand ongeremd is om tot daar te komen.
1: Ja. Cessa. Ja. Goed, maar jij hebt daar ook een headliner staan?
2: Ja, misschien wil ik eerst even iets vertellen over de twee openers.
1: Ah, uiteraard, ja. doen.
2: We starten met... stevige rock and roll, twee bands. Het Antwerpen / De Kempen. We starten met Silver Virgin. Om daarna genadeloos onmiddellijk al over te gaan in... Provocator. Die hebben trouwens de zondag van Shockfestival dit jaar op de mainstage mogen openen.
1: Mooi.
2: Ja, dat is heel mooi. Dat zijn nog piepjonge gasten, 19, 20 jaar. Dus die gaan tweede spelen. Dan hebben we Imaginary Dreamers, hetgeen dat we er juist hebben beluisterd. En als headliner hebben we niemand minder dan Boy.
1: Wat ook iets totaal anders is.
2: Iets totaal anders, maar daar rockt de hoek wel een pak, hè?
1: Ja, en ik ben daar ook een beetje aan het antwoorden, want Boyd staat volgend jaar ook op mijn verjaardag.
2: Ja, maar misschien moet je dat nog niet zeggen, want dan gaan de mensen...
1: Tuurlijk mag ik dat al
2: nu,
1: zeggen.
2: Nu zoiets van, ja, maar als we nu, het komt niet zo goed uit, dus we kunnen binnenkort terugkomen.
1: Lieve mensen, ga minstens 2 keer naar Boyd kijken.
2: Ja, vind ik wel, ja.
1: Godverdomme, jongen, ja. Wat van een band is dat?
2: Ja, voilà, en die, vooral die B-kant van die nieuwe plaat.
1: Oh, die is zo goed.
2: Ja. Ik stel voor dat we daar gewoon nog even eentje van opzetten.
1: Dat vind ik goed. Dan moet jij op play drukken.
2: Het is misschien een metalprogramma, maar het is...
1: Ja, nee. Boy...
2: Boy moet
1: fucking rock and roll. Voilà. Wacht, moet wel even de schuif openzetten.
2: Ja, en dan moet ik play drukken.
1: Nee, even de juiste play opzetten.
2: De juiste play, ja. En wel bepaald is dat bij het nummer Venus.
1: Yes. Doe maar. Enjoy.

0: voilà, zei boy. De 3 oktober? Juist, hè?
1: 3 oktober, ja.
0: 3 oktober, ah wel, een 3 oktober. Dat is toch hetzelfde? 3 of 3e?
1: Ja, ja, ik ontkende ook niet wat je zei.
0: Ah ja, nee, oké, oké, neem maar ze wat. In de Music City. En we komen met Nood. Ik ga de Sam even laten kiezen wat dat zijn volgende nummer is.
1: Ah ja.
0: Ah ja.
1: Ah ja.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Ah, ja. Gaat ervoor. Dan ga ik nog eventjes semi-promotie maken voor een event dat deze zaterdag in de Sint-Amanduskerk zijn eigen voordoet. Dus dat is die kerk zo op het noord. Dat is eigenlijk een schoon kerk. Ik vind dat een schoon kerk, waar dat je ook vroeger kon daar zo bij gaan checken en zo. En daar hadden dit weekend komen daar een paar bands die dat Dungeon Synth komt spelen. Dungeon Synth, wat is dat? Je moet gewoon denken, je zet de Lord of the Rings aan het lezen en er is een dude achter je synthesizer aan het spelen. Is dat de waarheid? Is dat niet de waarheid? Evengoed. Het kost u €20. Er komen 4 bands. Portcullis, Sergost, Dragon Keep en Hole Dweller. En we gaan even luisteren naar Hole Dweller. Ik moest wel even kiezen, want het is inderdaad echt super Lord of the Rings-achtig. En ik heb gewoon het nummer gekozen waar het woord halflings in voorkomt. Dus geniet even mee van Hole Dweller. Als ik het opkrijg. The hospitality is even as near as that of the halflings.

0: voilà, zij, voor fans van The Lord of the Rings, of The Hobbit en Narnia en... Wat is er normaal? Trouwens, ik ben nu naar de boeken van Narnia aan het luisteren. Die zijn verbazingwekkend goed. Films, boeken, keigoed. Maar goed, we gaan terug eventjes luisteren wat dat Sam te zeggen heeft.
1: Ja, wel, ik had dus nog wel wat platen bij. En ik was er juist sowieso aan het kijken van wat gaan we ze bieden nog draaien in het kwartier dat we nog hebben. En ik had onder andere een plaat bij van de band Marginal. En want dat vond ik, nou, ik zeg het lang geleden hè, dat we het nog over Marginal hadden gehad.
0: Ik vind wel kei marginaal van u.
1: Dat ik dat vergeten was, hè.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, wel. Dus we gaan er eentje opzetten van Marginal. Ik heb de plaat De Venom bij. Voor de mensen dat zich niet meer herinneren, of er nog niet bij waren toen dat Marginal iets was. Hè, dat was... Een band die ook zo samengesteld was uit mijn leden die ook al wel wat bekendheid in onze underground scene hadden bereikt met bands zoals...
0: Met Antwerpse wilde dan zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Leden van Shurim bijvoorbeeld, maar ook van Aguardente was dat toen nog. Barg bestond nog niet volgens mij. Of is een beetje gelijktijdig met Marginal gestart, dat weet ik niet.
0: Jij kent het beter als ik.
1: Ik denk dat Marginal er al voor Bark was. Dus dat is met de Martin, dat nu ook Borgo bij Destruction speelt. De Rui, met een maat die ondertussen terug in Portugal woont. De Jollen en de Beuk van Shurim in der tijd. Tegenwoordig van Works of the Flesh. En de Steven, die dat... Ja, die had ook in al die bands wat hij gespeeld, maar nu weet ik niet hoe, waar dat hij nog bij drumt. Maar fantastische drummer. Fantastische band, zoals Crust Grind, zal perfect passen op het fantastische Obscene Extreme Festival, waar ik heel graag naartoe ga in Tsjechië. Maar heeft er denk ik wel nooit gespeeld. Maar ja, het is wel jammer eigenlijk dat het er nooit heeft gespeeld. Dat is gewoon, dat ligt gewoon volledig in de lijn van wat je daar te horen krijgt. En dan ja, van het betere soort. Ik kan het nummer The Headless Chicken opzetten.
0: Kijk, hoe heet het al?
1: Goed, hè? Here we go.

0: Voilà, zeg.
1: Marginaal.
0: Dat is toch zalig dat zoiets uit Antwerpen kan komen.
1: Ja, hè.
0: Dat je zo niet keihard moet gaan zoeken, maar dat je gewoon drie straten verder moet gaan. En de Jolle die je woont daar, en zegt van, hey Jolle, heb jij nog iets goed gedaan? En de Jolle zegt, ja, oh, deze.
1: Ja, goh, en het wordt toch helemaal beter dat je zelfs je tweede living deelt met elkaar.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Dus, echt, ik moet de pie echt eens naar hier krijgen eigenlijk.
1: Ah wel, ja, dat moet iets doen. Ja.
0: Eigenlijk moet ik de pie naar hier krijgen. Pie, bij deze. Ik moet u naar hier krijgen. Nee, ik kan dat niet op die manier zeggen, want dan komt hij sowieso niet.
1: Moet ik het vragen?
0: Ja, jij moet
1: ja?
0: het vragen.
1: Ah wel, ik zal toen ik hem zien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ik zie die toch van de week.
1: Ah ja, dat moet dan niet te verlegen zijn. Ik
0: nee, toch, dat is waar. Ja. Ja, maar de piek kent mij goed genoeg. Allee, voilà. Wij kennen elkaar goed genoeg. Maar goed, jij hebt iets klaargezet.
1: Ja, misschien kan ik die alle twee ineens achter elkaar dragen, want ik zie dat we nog 10 minuten hebben.
0: Ja, dat is goed.
1: Dus dan gaan we misschien niet meer lullen tussenin.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil starten met iets van Dooptroon.
0: Ja.
1: Ook jarenlang regelmatig op de radioshow geweest. Een band waar we heel fier op zijn dat ze dat regelmatig gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: De zanger, gitarist, de Vincent, die een heeft ook nog heel lang daarna eigenlijk standaard om op te treden. Een beetje gelijk de Stefan van Psychonaut een radioshirt gedragen. Dus dat is...
0: Ik heb je van de jaren nog gezien met een radioshirt.
1: Ja, ah wel.
0: Ah, ja,
1: dat doet ons veel deugd natuurlijk.
0: En de
1: Vincent van Dooptroon, die deed dat ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus voilà, ik kan er een van Dooptroon opzetten. En dan, om af te sluiten, eentje speciaal voor de P van de plaat van Black Mountain. Want die stond eigenlijk altijd op toen we de dag na een radioshow de Music City aan het opkuisen waren.
0: Ja.
1: Dus dat was ook altijd zo, ja, om de boel af te sluiten.
0: Oké.
1: Okay. Dus kijk, voilà. Eerst
0: oké, okay, maar dan ga ik al afscheid nemen van
1: ja.
0: De mensen aan het luisteren zijn.
1: Ja, voilà.
0: Merci iedereen. Merci Sam.
1: Graag gedaan. Merci. Dat je mij hebt uitgenodigd.
0: Ja, maar je bent nog altijd eens een keer welkom, hè, als je dat nog eens wilt doen.
1: Graag. Wat denk je van 1 keer per jaar?
0: Oh, ja, 1 keer per jaar is goed. Dat is goed. Als je zo nog eens iets organiseert of zo, dat is goed.
1: Alright, merci.
0: En jullie, mijn beste vrienden, lieve Varkens, en merci voor te luisteren. We gaan inderdaad eerst naar Dooptroon. En daarna...
1: Hooked. Ja.
0: Naar, nou, welk noem je het?
1: Hooked.
0: Hooked. En daarna...
1: En daarna Black Mountain, iets van... De Wilderness Hardplay.
0: Alright. En volgende week ben ik hier met een Baptist. U kent die misschien ook wel als de baas van de kids. Tot volgende week. Tot volgende week. Bye bye.
1: Bye bye. In the world of blackness.

Za to je centraal op Radio Centraal 106.7 FM. Het is woensdag. Het is 16 september.

0: is.
1: Radio Centraal, 106.7 MHz web stereo, Centraal op DAB+, met digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Het hoogste aantal streams van alle streams bij onze host voor de Gebradersbaan zingt.
0: Yes.
1: Toch wel zeer bijzonder. En dit is het begin van het programma. Tadaa.

s'il vous plaît.

Work Song staat op het debuut van Bill Laswell op Basslines, een debuut van 1933. En omdat het zo groefde, gewoon dat nummer er nou ook nog even kiezen.

Zeer opmerkelijke drum en bassplaat van Bill Aswell. 1996, ook raar verschenen op een Belgisch label, op Sub Rosa.

Je hebt maar een vierkante meter nodig. Dit is zere early stuff van rond 1980. Temporary music van Material. Material was het groepje van Bill Laswell. Het is hier dan ook een uur uitzonen over en met Bill Laswell.

0: Dat was even een wilde sessie in de mix, want we hebben die Tolkiens twee keer, ba.
1: Leuk. Ja, 5 voor 9. Dit is nog steeds de uitzone. Wie was dat die ontdekte? Wat ja. We hebben gewist.
0: Bill Laswell stond nog altijd op. Sly en Robbie met Bill Laswell.
1: Dat was een uur lang.
0: Met de juist.
1: Sebbes, hoge emissiezone. Zijn die mannen er al? Dat is de vraag.
0: Ik denk het wel. Maar dus nog eventjes nog meer Bill Laswell. Waarom niet de Carole Craig re-spiritualized version van een nummer van de Jabobble met een Bill Laswell? Base the Final Frontier. Al dit leuks op de Radio Centraal.

0: Oei, van alle landen komen die. Van alle landen komen die erin. Dat is wat tegen alle eeuwen is er aan mee, hoor. Van alle landen, van Nederland en van Italië en van Frankrijk, die komen allemaal naar hier mee open. Ja, is dat moet zeggen niet?
1: Mooi China van hier,
0: dat moet wezen. Maar ik zeg alleen, dan moet je naar saft zien. Hoe is dat nou dan mee, hoor?
1: Maar doet dat niks, hè?
0: Nee, nee, zo moet ik doen maar niks. Nee, ik les er maar alleen naar
2: mee. Adieu, kafaar.
0: Ik weet niet of je er al ooit van gehoord hebt. Dat is de meeste nog naar post. Nee, dat zeker.
3: Dus geen Tomorrowland voor jou?
0: Nee, nee, helemaal niet. Helemaal, mij is het gewoon afschaffen. Recht tot zijn.
4: One of the most melodies, rags. Created by Tan Sen, one of the jewels in the court of Emperor Akbar. India's history, about 1,000 years back, India was purely a Hindu society. About 1,000 years back, there were invasions on India from Afghanistan, from Mongolia. And Islam came to India. One of the greatest emperors of Islamic culture was Akbar the Great. He had a court of 9 jewels, all expert in their own fields. And Tan Sen was the big singer in his court, and he was given the designation of the jewel. It is said, this story is about 600-700 years back. It is said Tan Sen was so expert in his singing

Een goedemorgen. Het is 10 minuten over 11 uur op zondag 13 september. U luistert naar Radio Cafard hier op Radio Centraal. Goedemorgen.

Maar die trips in India, die trips in Raga Music. Trips number 3, de EP in India. The Red Axis in the Pat Yoga Raga. En we begonnen met Christos Fourkis en Raven, die Buddha Bar dubbel LP met Cicada van August Lindel. Voilà, welkom op Radio Kafar tot 12 uur. Goedemorgen.

0: Maar we gaan dieper in India met de EP Deep in India, volume 9. Alweer een remix, jawel, u hoort het goed. Een remix van Todd Terry, origineel van Sharon Prabhakar. Ding dong.
1: My home is lonely, my house is empty. I don't like it here anymore.

Heel herkenbaar de sample van Sign of the Times, Prince. Dit kwam op een 12-inch van Dreams, Sign of the Times. En daarvoor Sharon Prabhakar en die remix by Ding Dong by Todd Terry. Nog eentje uit die Buddha Bar dubbel LP van Christos Fourkis en Ravin. Dit is de Mont Battant by Lars en Papa DJ.

Die geweldig goede LP Pomegranat met deze Zia Atabay, Hele Lios. En daarvoor hadden we Sarati Korwar en zijn geweldige Maxi Mumbai uit 2020, de EP Otherland. Voilà, dit is een stukje Turkije met Neset Ertaş en de Yoku. Tot 12 uur nog Radio Kafar. En dan gaan we op vakantie, of op reis tenminste.

de Algerijnse Saloua Fitou Malemiti en haar 7-inch Kif Rai Hamimi uit 1963. En daarvoor Turkije met Neset Ertaş en de Yolcu. Voilà, dit is Tiru Duel Zenebe. Het is Ethiopische dance music. Ililta, zo is het. Goué, goué.

Maar Elita heette 12 inch en een jaar daarvoor kwam er een gelijknamige compilatie CD en LP op de markt met Elita. Dit was New Ethiopian Dance Music van Tirouedel Zenebe de Goué. En daarvoor dus die Algerijns Fituma Lemiti, a.k.a. Salua. Voilà, dit was Radio Kafar voor deze week. Het is 11:55. Zo dadelijk is er gaan we op reis, denk ik. Maar eindigen doen we met Goat from Sweden. Run to your mama. Eerst de 12 inch en daarna nog een stukje de LP-versie. Goat and run to your mama. Tot volgende week. Hey.